0: Veronica. Met het nieuws. Het is 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn zeker 10 Nederlanders aan boord van het cruiseschip waar een dodelijk virus is uitgebroken, zegt Buitenlandse Zaken tegen de NOS. 3 mensen zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. Ook 2 bemanningsleden zijn ziek. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië. Niemand mag van boord. Diesel wordt volgend jaar nog eens 10 tot 12 cent duurder door een extra accijns. Dat blijkt uit stukken van het kabinet die de Telegraaf heeft ingezien. Het besluit was al genomen voordat de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak. De plannen kunnen op Prinsjesdag nog veranderen. In de Tarwewijk in Rotterdam heeft de politie een zwaargewonde man gevonden in een auto. Hij is waarschijnlijk neergestoken. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Er is nog niemand opgepakt. En Rudy Giuliani is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat hij heeft, maar volgens zijn woordvoerder moet hij vechten om er weer bovenop te komen. Giuliani was van 1994 tot 2001 burgemeester van New York en zat later in het juridische team van president Trump. Het Veronica weer dan nog van Weer Online. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon. Aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland. Het wordt een graad of 19.

0: Veronica.
1: Ik ben Bart en ik luister al jaren naar Radio Veronica.
2: De beste muziek aller tijden.
3: De mooiste club van Nederland en ik ben lid.
0: Join the club.
4: Veronica.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4:00.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Jonge kinderen zetten steeds vaker zelf naaktfoto's online, zegt Meldpunt Off Limits in het AD. Vaak zijn het kinderen tussen de 7 en 10 jaar oud die nog niet helemaal doorhebben dat het seksueel is. Off Limits denkt dat het komt doordat kinderen steeds jonger zonder begeleiding online zijn. De cruisemaatschappij van het schip waar het Hanta-virus is uitgebroken doet aan boord onderzoek naar waar het vandaan komt. Ook zeggen ze dat één persoon het virus zeker heeft, die ligt op de IC in Zuid-Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie helpt Nederland met het evacueren van de zieke mensen. Bij een ongeluk met een monstertruck zijn in Colombia zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Op video's is te zien dat de monstertruck op hol slaat en het publiek inrijdt. In 2014 ging het in Haaksbergen ook mis met een monstertruck. Daar vielen toen 3 doden en meer dan 20 gewonden. En in Egmond aan Zee is een witsnuitdolfijn aangespoeld. Hij is 1 meter of 3 lang. Volgens SOS Dolfijn is het nog niet duidelijk wat er met het dier aan de hand is. Ze hebben hem met een speciale dolfijnenambulance naar de opvang gebracht om hem te verzorgen. Witsnuitdolfijnen spoelen niet vaak aan in Nederland. Het Veronica Weer dan nog van Weer Online. De dag begint vooral aan de kust grijs, met soms ook mist. Vanmiddag landinwaarts buien. In het zuidoosten kan er ook een klap onweer bij zitten. Het wordt 17 tot 21 graden.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Wereldgezondheidsorganisatie proberen de zieke opvarenden van het cruiseschip in de Atlantische Oceaan te evacueren. Dat ligt voor de kust van Kaapverdië en niemand mag van boord. Ze hebben waarschijnlijk het Hantavirus. 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag is een doos gevonden met uniek verzetsmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog, schrijft het AD. Er zitten bijvoorbeeld papieren in van een verzetstrijder en foto's van verwoeste steden. Experts zijn in hun opjes. De doos kwam tevoorschijn bij een verhuizing van het magazijn. Het Verenigd Koninkrijk wil meebetalen aan de Europese lening aan Oekraïne. Ook komen ze met nieuwe sancties tegen Rusland. De Britten willen op deze manier hun steun aan Oekraïne laten blijken. Er was veel te doen om de lening van 90 miljard. De Hongaarse premier Orbán hield hem maandenlang tegen. En in Zuid-Korea wordt later deze maand een bijzonder potje voetbal gespeeld. Een Zuid-Koreaans vrouwenteam speelt dan namelijk tegen een team uit Noord-Korea. Het is lang geleden dat een Noord-Koreaanse sportploeg de grens oversteekt. De laatste keer was een ijshockeyteam tijdens de Olympische Spelen van 2018. Het Veronica weer dan nog van Weer Online. De dag begint vooral aan de kust grijs, met soms ook mist. Vanmiddag landinwaarts buien. In het Zuidoosten kan er ook een klap onweer bij zitten. Het wordt 17 tot 21 graden.

0: met het nieuws. Het is 6:00.
1: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. 2 van de 3 doden van de virusuitbraak op een cruiseschip komen uit Nederland. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. Ze kunnen niet bevestigen dat het om een stel gaat, zoals wel sommige buitenlandse media beweren. Tegen de NOS zegt het ministerie dat er zeker 10 Nederlanders aan boord zijn. Het cruiseschip ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar de opvarenden mogen nog niet van boord. 2 bemanningsleden zouden dringend medische hulp nodig hebben. Buitenlandse Zaken probeert hen terug naar Nederland te halen, net als het lichaam van de 3de overleden persoon. Amerika gaat schepen bevrijden die zijn gestrand door de blokkade van de Straat van Hormuz, dat zegt president Trump. Het gaat om schepen uit landen die niks te maken hebben met de oorlog in Iran. Ondertussen gaan de vredesonderhandelingen met Iran ook nog steeds door, dat zegt Trump. Die zegt ook erg positief hierover te zijn. En in Egmond aan Zee is een witsnuitdolfijn aangespoeld. Volgens hulporganisatie SOS Dolfijn is het nog niet duidelijk wat er met het dier aan de hand is. Ze hebben hem met een speciale dolfijnenambulance naar de opvang gebracht om hem op te lappen. Witsnuitdolfijnen spoelen niet vaak aan in Nederland. Het weer nog. De dag begint vooral aan de kust grijs, soms ook mist. Vanmiddag landinwaarts wat buien. In het zuidoosten kan daar ook een klap onweer bij zitten. En het wordt tussen de 17 en de 21 graden.
2: Dankjewel, Marijke.
3: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
4: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
5: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 platblazers overreden door een heftruck?
6: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
4: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1+1 gratis. En dubbel fris op taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
11: Even over later.
12: Psst, ik ben aan het streamen.
11: Oh, sorry.
12: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stouten Woutertje 46.
13: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Tui.
17: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg, kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Radio Veronica.

0: Pink op Radio Veronica. En Just Give Me a Reason. Daarvoor nog allemaal van Helden. Goedemorgen iedereen, daar zijn we weer. Maxi, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Frank.
0: Ja, ze is terug van vakantie. Marijke Kink! Is het vol goede nieuwe energie, heb ik het idee.
2: Nou ja, ze zeggen toch ook dat New York, ben een week in New York geweest.
0: Ja, ja, ja.
2: En dan zingen Alicia Keys en Jay-Z zingen toch ook The City Inspires You.
0: Oh, en?
2: Lights Will Inspire You.
0: Heb je iets meegenomen ook echt? Dat je denkt van, oh, ik ben geïnspireerd, ik ga het nu zo doen in mijn leven of zo op de radio. Of...
2: Helemaal anders doen. Nee, dat valt wel mee. Het valt wel mee. Ik ben wel naar Seth Meyers geweest, die talkshow. Dus dat was echt waanzinnig. En daar wel wat dingen gezien waarvan ik dacht, nou, daar kan ik wel wat mee.
1: Dat is een beetje de Arjen Lubach van Amerika, hè?
2: Ja,
1: of andersom eigenlijk, maar...
2: Ik denk dat Lubach het baseert op Seth Meyers, maar het lijkt enorm op elkaar. Het is de humor, de hele setup, het is waanzinnig.
0: En hoe is het dan, want het is nu heel vroeg, hè? Het is 17 minuten over 6. Hoe is het met jetlag? Want is het 8 uur vroeger daar of later?
2: 6 uur vroeger.
0: 6 uur.
2: Dus is daar nu 12 uur s'nachts.
0: Ja.
2: Het is, het valt me wel mee, ik moet zeggen. We zijn het hele weekend gaan reizen. Gistermiddag 12 uur Nederlandse tijd kwamen we terug. En toen ben ik gewoon op een gegeven moment 4 uur, 5 uur. Jos en ik deden alles aan om wakker te blijven.
0: 5 uur s'middags?
2: Ja, dat lukte gewoon echt niet. We zijn om 5 uur naar bed gegaan, 5:30. Sliepen we.
0: En toen werd je net wakker.
2: Ja, nu ben ik helemaal weer een vogeltje, niks van.
0: Het is gewoon 12 uur geslapen bijna.
2: Ja, zoiets, ja.
1: Oh, wat had het me toch leuk geleken als jij hier had gezeten met... Ja, ik ben een week naar Amerika geweest. ik heb veel dingen opgestoken daarvan.
2: Ik kan het nog wel een beetje proberen misschien.
0: Ik hoorde wel insane net. Op de redactie riep je insane.
2: Ja.
0: Dan dacht ik, wow. Dat is
2: insane.
0: Heel Amerikaans.
1: Ja, Frankeline.
2: Ja, ik zei...
1: Maar binnenkant zei je ook Frankeline.
2: Ik zei Franklin. Tof, Frank is best wel een Amerikaanse naam.
0: Zeker.
2: Hoe gaat het met jullie?
0: Ja, goed. Ja, we hebben een lekker weekje al radio gemaakt. Fijn weekend gehad eventjes, denk ik. Je hebt gezopen en gevoetbald. Dat is een goede
1: combinatie. Ik heb enorm gezopen en gevoetbald. Ja, ja. Moet ik het nu vertellen? Want ik had namelijk iets bewaard voor je uitzending.
0: Ja, ik weet niet wat.
1: Oké, nou, laten we beginnen met het feit dat jij een hele leuke uitzending hebt gemaakt afgelopen zaterdag.
0: Heb je geluisterd?
1: Vertel daar eens over.
0: Heb je geluisterd?
1: Nee, ik heb niet geluisterd.
0: Nee, ik had de Jostie-band te gast, omdat zij ambassadeurs van de vrijheid zijn. Morgen gaan zij op pad, deels met een helikopter, deels met een spoedbus.
2: Oftewel,
0: ze krijgen politiebegeleiding omdat ze van de ene naar de andere kant moeten. Ja.
2: Hoeveel mensen zijn dat eigenlijk?
0: Ja, de Jostie-band bestaat uit meer dan 100 mensen. Maar nu gaan ze optreden met ongeveer 35, 40, waarvan er 13 overal bij zijn.
2: Ah ja, oké.
0: Want en dat zijn dan een beetje de hotshots.
1: Ja. En ze waren hier tussen 6 en 8, hè, afgelopen zaterdag.
0: Ja, ik ben zo benieuwd waar je naartoe wil. Er was hier een delegatie en daarbij was er ook nog een cameraploeg, want ze worden gevolgd al een half jaar lang voor een documentaire.
1: Ja.
0: Dus was drukte van belang en ik was alleen, dus ik had veel pet op. Maar dat ging volgens mij allemaal goed.
1: Nou, het ziet er ook gezellig uit, want ik was er ook.
0: Hè?
1: Ik was er ook.
0: Hè?
1: Ik heb op vrijdagavond heb ik zo ongelooflijk veel gedronken dat ik best wel een beetje brak was.
0: Hè?
1: Maar ik had ook met mezelf afgesproken. Ik ga nog heel even naar kantoor.
0: Je gaat even oefenen.
1: En dan ga ik nog heel even een klein beetje DJ'en met de DJ-set van Slam. Ja, nu wordt nu heel ingewikkeld.

0: Maar ik moet morgen draaien op een feestje en dat had ik een tijdje niet gedaan. En ze hebben daar een DJ-set staan, dus ik dacht ik ga heel even oefenen. Ja. Dat wilde ik eigenlijk doen om een uurtje of twee ongeveer. Want dan zou de DJ naar huis zijn, et cetera, et cetera. Nou, dat werd iets later, want ik was in slaap gevallen op de bank. Omdat ik me dus gewoon vreselijk voelde.
1: Ja.
0: Maar ik heb toch mezelf bij elkaar geraapt. Ik dacht, ik ga er toch heen. En toen stond ik hier om een uurtje of 4:30. Toen heb ik een uur en een kwartier gedraaid ongeveer.
1: Ja.
0: En ik dacht, nou, zo is het wel welletjes. Ik ga lekker naar huis. Toen dacht ik, 5:45. Volgens mij is Frank hier moeten zijn.
1: Ja.
0: Nou, ik heb geen zin om hem nu lastig te vallen, want die is bezig met allemaal met die hele Jossie-band. En die zit vast al in de studio. Weet je wat? Ik neem de lange zijde naar de uitgang van het mediahuispand.
1: Ja.
0: En dan kan ik een beetje stilletjes vertrekken. En ik kom die deur door. En ik zie jou daar staan.
1: Ja.
0: Met heel veel mensen.
1: Ja.
0: En met een cameraploeg. Ja. En besef, ik was echt brak. Maar jij stond voor de draaideur. Maar je stond net een beetje. Ik raakte een beetje in paniek. Dus jij stond net een beetje gekanteld naar de draaideur. Dus toen ben ik net achter jouw rug om. Ben ik de draaideur doorgelopen naar mijn auto toe.
1: Hè? Ik heb het helemaal niet doorgehad.
0: Je hebt het niet gezien. Ik denk dus wel, als we de beelden terugkijken van de camera die daar stond, dat je mij net zo met mijn lange jas zo achter jou langs ziet.
2: Oh, die beelden moeten we zien te krijgen.
1: Oh, wat leuk dat je hier was, jongen.
0: Ja, maar ik dacht, maar jij was zo druk bezig. Je stond een interview te houden. Allemaal mensen van het 5 mei comité. Ik denk, ik ga hem niet lastigvallen. Dit wordt heel raar anders. Ik ga er gewoon snel van tussenuit.
2: Zelfs jij kan dus sociale anxiety hebben.
0: Wow. Maar alleen als ik heel brak ben.
2: Oi.
1: Wat een goed verhaal, zeg.
0: Ja.
1: Dit was mijn favorite waste of time.

0: XS, Suicide Blond, Radio Veronica. Zo meteen het laatste nieuws bereiken. Wat zit erin?
1: Nederlanders vast op cruiseschip met dodelijk virus. En hoe lang kan jij je plas inhouden?
0: Blijf luisteren.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
4: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
5: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snitbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
6: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Goedemorgen. 1 minuut over 6:30, 4 vertragingen gemeld op de A-wegen. Ik pak ze allemaal eventjes mee. A1 Apeldoorn Amersfoort voor Hoevelaken, 12 minuten vertraging. A2 Den Bosch Utrecht voor Kerkdriel, 11 minuten. Let op, voorwerpen op de weg. A7 Hoorn Zaanstad Purmerend Noord, daarvoor 19 minuten. En de A27 Gorkum Utrecht tussen Everdingen en Hagestein, 6 minuten vertraging. Laatste nieuws erachteraan natuurlijk van, ja, ze is er weer, Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is druk bezig met een Nederlands cruiseschip waar een virus is uitgebroken. Het ligt nu aan de zuidwestkust van Afrika. 3 reizigers zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. Waarschijnlijk komt dat door het virus. Aan boord zijn ook nog meer Nederlanders. Nou, hoe het met hen is, is niet duidelijk. Zeker is wel dat 2 bemanningsleden op dit moment nog ziek zijn. In Egmond aan Zee is een witsnuitdolfijn aangespoeld. Het dier wordt door SOS Dolfijn naar een opvang gebracht. En daar gaan ze kijken hoe ze hem kunnen redden. Het komt niet vaak voor dat zo'n dolfijn hier aanspoelt. En we blijven even bij de dieren. Want ik heb een artikel gevonden over honden.
0: Ja.
1: Met als hoofdvraag, hoe lang kunnen honden hun plas inhouden?
0: Oh, ik ben ontzettend benieuwd.
1: En het is natuurlijk een beetje, hè, honden kunnen niet op ieder moment van de dag gaan. Die moeten uitgelaten worden. Of tenminste, als de tuindeur open staat, kan dat. Maar
0: precies, ja.
1: Moeten eventjes begeleid worden naar buiten. Moet toch zo gemiddeld 3 tot 5 keer per dag. Dus honden kunnen wel een paar uur eigenlijk hun behoeftes inhouden. Toen dacht ik, zouden wij dat ook kunnen?
0: Ja,
1: dat echt,
0: kunnen,
1: ja?
0: Wij kunnen best wel lang. Het is, ik heb het wel eens gedaan met een vriend van mij. Een soort weddenschap hoe lang we onze plas konden.
11: Nee.
0: Ja.
1: Echt? Tijdens het bier drinken dan?
0: Ja, nee. Het was, ja, god, ik weet niet meer precies wat het was. Maar we hadden dat gedaan. En toen, oh nee, ik heb het ooit op de radio gedaan. Nu valt het weer. Bij mijn vorige werkgever.
11: Okay.
0: En toen gingen we dat ook bespreken. En toen had ik een avondshow. Dus toen hadden we de avond van tevoren gezegd, oké, de volgende dag mogen we nog 1 keer plassen om 7 uur 's ochtends. En dan kijken of we het redden tot de show om 6 uur 's avonds.
1: Nee.
0: Ja, ja, niet gered.
1: En wel gewoon drinken, inderdaad.
0: Ja,
1: niet
0: ja,
1: gered.
0: Weinig drinken, maar ook wel. En heel veel mensen werden een beetje boos, want blijkbaar is het dus heel slecht.
11: Ja, volgens mij kan je daar ook een blaasontsteking
0: ja,
11: van krijgen.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar
0: ja.
1: Op een gegeven moment gaat het ook pijn doen.
0: Zeker,
1: wat was het moment? Neem ons eens mee naar van, nou, nu, ja. Ik moet me nu hier aan overgeven.
0: Kijk, je kent allemaal wel dat je in de trein zit of in de auto, hè, dat je in de file terechtkomt. En ja. Ik moet nu echt heel erg passen. Dat je allemaal dingen gaat bedenken ook, waar je dan gaat plassen eventueel en zo. Dus op het moment dat het gewoon echt niet meer gaat, ja, ik was wel gewoon op weet ik veel, een redactie. Ja. Ik kon wel gewoon naar de wc. Dus een uurtje of drie ging het mis bij mij. Dus dan van 7 tot 3, best wel lang.
11: Nou, dat
0: toch?
11: Ging ook best wel goed eigenlijk.
0: Ja, hebben jullie een record wel eens gevestigd?
1: Een record?
0: Of op vakantie, hè? Dat je was.
11: Nou, ik weet wel dat ik nog één keer op vakantie in Griekenland hadden we een hele lange busreis terug. En ik had echt veel limonade gedronken.
1: Oh, je was
11: helemaal dronken van de ranja.
1: Ach, lief.
11: Toen in die bus. En die buschauffeur die wilde gewoon echt niet stoppen. Ik heb het een paar keer gevraagd.
1: Oh.
11: En ja, dat is wel. Dan op een gegeven moment begint zo'n lege fles, die daar dan staat, zo'n lege fles. Die begint al tegen je te praten.
1: Ja.
11: Hoi.
0: Heb je het niet gedaan?
11: Ik kan hem ook gewoon in mij even...
0: Wel of niet gedaan?
11: Ik heb het uiteindelijk niet gedaan.
0: Want hoe, misschien kunnen luisteraars daarop reageren. Want dat hoor je toch ook wel eens dat mensen dat doen in de file. Bijvoorbeeld dat ze dan maar in een flesje plassen.
11: Ja.
0: Hoe doe je dat goed?
11: Ja, nou, het helpt sowieso als je niet te groot apparaat hebt, denk ik.
0: Maar ook,
11: en als de flesdop ook iets wijder is dan een colafles.
1: Ja, bij een iced tea green kan dat, denk ik.
0: Want je hebt gewoon een plasgatje in je piemel. Hoe groot je lul ook is, je plasgat is niet zo.
1: We zijn weer in balans.
11: Nee, dat niet. Maar ja, je moet hem er toch opzetten.
0: Ja, maar je kan het toch zo tegenaan houden. Ja, en dan gaat het sproeien, denk ik.
11: Je moet echt de tippie moet je even omsluieren. En
0: je
11: dan
0: kan ook het voorruitje eroverheen houden.
11: Oké.
1: Ik ga door,
11: het weer.
1: Denk ik. Ja, het weer nog, hè. De dag begint grijs, maar vanochtend klaar. Het op, gaat de zon schijnen. Vanmiddag in het binnenland wat buien. En het wordt 15 tot aan zee 15 graden. En 21 graden landinwaarts.
0: Dankjewel, Marijke. Je zag het voor je, hè?
11: Ja.

0: Daryl Hall, John Oates.
1: Ekdom's platenkast.
0: Adult Education. Daarvoor nog de Big Brothers. Big Brothers en New Flow. Ik heb een nieuw liedje meegenomen. Echt spiksplinternieuw.
1: Oh.
0: Ja, ik ben ontzettend fan van deze band. En van het weekend werd ik erop gewezen door een vriend van mij. Toen dacht ik, ja. Toen heb ik hem geluisterd. Dacht ik, ja, ik baal zo ervan dat ik er niet bij kan zijn in Ziggo Dome. Het is over, nou, pak een beetje. Nee, dat is morgen.
1: Oké. Okay.
0: Althans, jij gaat vanavond naar TB Palen.
1: Ja.
0: Maar daar gaat het niet over. Morgen. Nee, ik dacht, draaien we morgen even eentje van hen.
1: Ja,
0: want
1: precies.
0: Als jij er bent geweest, dan zeg je, nou, dit was het hoogtepunt, dit was het dieptepunt. Dan kunnen we even een kleine concertrecensie geven. Nee, zij komen in, nou, volgens mij september, oktober, na de zomer, maar stijf uitgekocht. Ik kon er niet tussen komen. Ik heb het over deze band. Moet je maar luisteren of je het al meteen herkent. Vrij herkenbare sound. Moet je wel fan zijn geweest, een beetje begin Zero's en zo.

0: lekker dat je er weer bent, Marijke. Dan kunnen we deze ook met jou spelen.
1: Ja, zin in.
0: Het is eigenlijk gewoon heel simpel. Je kent het concept nog, ook al ben je misschien een week ertussenuit geweest. Een fragmentje en als je het goed hebt, krijg je punten. En als je het fout hebt, krijg ik een punt.
1: Ja, dat is hartstikke leuk bedacht. Ik heb alleen echt helemaal niks meegekregen van wat hier in Nederland gebeurd is. Dus ik ga waarschijnlijk finaal verliezen deze
0: week. Maakt niet uit. We beginnen gelijk goed namelijk. Het fragment van vandaag komt uit Down the Road. Waarin gaat de Vlaamse presentator Dieter Koppens op avontuur met 6 jongvolwassenen met het syndroom van Down. In het huidige seizoen zijn ze in Australië. Ze hebben flink stuk gevlogen. En ze zitten op een bepaald moment in de bus op weg naar een spannende activiteit. Luister mee.
2: Gelukkig zit mijn bus vol durvers, want onze eerste activiteit is toch wel een beetje uitdagend.
3: Zeg, we zijn er bijna, hè?
1: Oh.
3: Weet je wat we gaan doen?
4: Is leuk.
3: Sowieso. Wie heeft er al een keer zo'n hoogteparcours gedaan of zo?
4: Okay.
5: Oh, nee.
3: Doe je dat graag? Je moet je echt niet zenuwachtig maken. Het komt echt dik in orde. Het is niet iets waar je bang voor moet zijn.
0: Ja, het gaat dus over angsten. En dan roept Noah, een van de deelnemers, opeens vanaf de achterbank twee dingen waar hij het meest bang voor is. En de vraag aan jou is, Marijke. Waar is Noah het meest bang voor? Is dat A, moord en kippen? B, oorlog en fietsen?
1: Okay.
0: Of C, wapens en schooltoetsen? Het goede antwoord zit ertussen.
1: Oh, wat moeilijk.
0: Ja.
1: Moord en kippen? Kijk, je hebt mensen die echt heel bang zijn voor vogels. Hè? Kippen kunnen best wel een beetje onvoorspelbaar zijn.
0: Mm, zeker, zeker. Mm.
1: Kan ik me niet vinden. Wat was er? Twee was fietsen en?
0: Oorlog.
1: Mm, okay.
0: Dat is niet leuk.
1: Oorlog is niet leuk. Fietsen, ja, bang voor fietsen. Ben je dan bang voor de activiteit of bang voor de... Nou, goed.
0: Dat je eraf valt of voor de spaken bijvoorbeeld, of voor de ketting. Of C, wapens en schooltoetsen.
1: Dat zou ook nog wel goed kunnen, hè? A of C.
0: Oké, okay. Oh, leuk. Oh, je hebt al je
3: sluit
0: al
3: te lang.
1: Ik heb even gefilterd. Wapens en fietsen? Nee,
0: wapens en schooltoetsen moord en kippen.
1: Ik heb wel een goed gevoel bij moord en kippen.
0: Nou, dan zal ik daar gewoon voor spelen.
1: Let's go.
0: Dan gaan we luisteren.
3: Je moet u echt niet zenuwachtig maken. Het komt echt dik in orde. Het is niet iets waar je bang voor moet zijn.
4: Ik ben bang voor moord en voor kippen.
5: Het is tenslotte nog maar een opwarmertje.
0: Moord en kippen!
1: Moord en kippen!
6: Moord en kippen, het nieuw programma op SBS 9.
0: Wat een combinatie, hè? Zo ongekend, toch? Hé, maar supergoeie start.
1: Yes!
0: 1-0 voor Marijke Ketel. Morgen spelen we een nieuwe editie van Je Raadt Het Nooit. Dit is Major All About Money op Radio Veronica. Goedemorgen.

0: laatste nieuws en goed nieuws ook.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
6: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Odido.
12: Hamster!
13: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
12: Yes!
13: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
12: Play.
13: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
12: Lekker hoor!
13: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
12: Zoé!
13: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
12: Yes!
13: De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Amster.
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
15: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
0: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
17: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 7 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Er is nog veel onduidelijk over het Nederlandse cruiseschip waar een virus is uitgebroken. Wat we wel weten is dat 3 reizigers overleden zijn, onder wie ook 2 Nederlanders. Over de andere Nederlanders die aan boord zijn is niets bekend. 2 bemanningsleden zijn ook ziek geworden en die hebben dringend medische hulp nodig. Het schip ligt in de Atlantische Oceaan aan de westkust van Afrika en is waarschijnlijk getroffen door het Hanta-virus. Dat zou door muizen en ratten worden overgedragen. Het kan niet overgaan van mens op mens. Het schip was bezig met een rondreis van 2 maanden en heeft plek voor 170 passagiers en zo'n 70 bemanningsleden. SOS Dolfijn is gisteravond in actie gekomen bij Egmond aan Zee. Daar is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het dier werd met natte doeken koel gehouden en in een opvang gaan ze nu kijken hoe het gered kan worden. De dolfijn leeft onder meer in de Noordzee en kan 3 meter lang worden. En meteen weer wat problemen op het spoor, nu voor een groot deel van het land de meivakantie voorbij is. Er is een seinstoring, waardoor tussen Utrecht en Den Haag geen trein rijden. Het is niet bekend hoe lang dat allemaal nog gaat duren. De NS zet bussen in op het traject. Het weer nog. In grote delen van het land code geel voor mist, behalve in Groningen, Friesland en Drenthe. Nou, later volgt een mix van zon en wolken met in het binnenland een bui. En het wordt tussen de 15 en de 21 graden.
4: Dankjewel, Marijke. Verkeersinformatie. Ja, je ziet inderdaad dat de meivakantie voorbij is. 12 vertraging inmiddels al gemeld. Dit zijn de drie langs op de A-wegen. Den Bosch-Utrecht voor Kerkdriel, 17 minuten vertraging. A12 Den Haag-Utrecht tussen Bodegraven en Harmelen komt door een ongeval, 36 minuten. En de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost, 38 minuten vertraging.
9: Hoi.
11: Hoi.
12: Hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
20: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
21: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
20: Werken? In deze drukte?
21: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
20: Stap je ook in?
22: Start je dag zonder barst.
23: Opgelost, autotaalglas.
5: De dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel een heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur.

0: code geel. Dus let op als je de weg op gaat. Je hoorde de Red Hot Chili Peppers en Snow. Hey Maxi, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Frank.
0: Daar zit Max, daar zit Marijke en Marijke. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik krijg veel vragen over waar Gerard Ekdom is. Ja, dat hebben we nog helemaal niet benoemd natuurlijk. Maar we zaten vorige week ook al hier in de Inval Flow Show. Hij is nog even een weekje op vakantie.
1: Ja, mijn vakantie hè, alle 2 weken.
0: Ja, maar dat is gek. Want volgens mij heeft het merendeel van Nederland een week dus voor Koningsdag gehad. En toen vorige week. En nu maar een klein deeltje dan nog deze week.
1: Ja, het zou heel goed kunnen. Ik heb geen idee.
2: Ja, dat klopt. Scholen mogen hier zelf voor kiezen.
0: Precies, ja.
2: En in mijn tijd, ik kom uit Assen, was het dus altijd inderdaad dat en Koningsdag en 5 mei in dezelfde vakantie, zodat iedereen er lekker vrij is. Dus klinkt logischer.
0: Zeker klinkt
2: alleen,
0: logischer.
2: Alleen blijkbaar kiezen scholen ook voor andere.
0: Ja, veel hebben voor die andere variant gekozen. Maar de 1 week staat vast en dan mag je dus of ervoor of erna. Nou, zo geschieden. Dus Geert Ekdom zit lekker in Spanje. Ja,
3: maar Wout en Frank zijn wel weer terug vanmiddag.
0: Precies, ja, zeker. En Rob Stenders ook weer. Dus langzamerhand worden we weer onszelf.
3: Clubpie komt weer compleet.
0: Neem niet weg dat het deze show ook gewoon door jullie twee gewoon nog steeds toch best wel hetzelfde is.
3: Ja, op zich wel.
0: Alleen de stembanden zijn wat korter.
3: De stembanden zijn iets korter. Ja. Maar heel gezellig met je, Frank. Fijn dat je er bent.
0: Dankjewel, jongen. En Marijke, wat viel je op vandaag?
2: Er is heibol bij een Franse bierbrouwerij. Oh, ik wil toch eventjes de naam noemen, want wat is Frans toch een prachtige taal. Aurélien Picard.
0: Ja, oui, oui.
3: Wauw, dat doe je goed ook, ja.
2: Dankjewel, zegt. Nou, daar brouwen ze allemaal bieren met leuke namen, geïnspireerd op bekende mensen. Kan je als een compliment zien, kan je ook heel boos om worden. Ze hebben daar een aantal jaar nu namelijk een bier op de kaart staan. De John Lemon.
0: Ja.
2: Nou, okay. Denk ik niet uit te leggen waar die op gebaseerd is. Klinkt overigens als een biertje die ik zou bestellen.
0: Ja.
2: Een biertje met citroen en gembersmaak.
3: Oh ja, de biertjes worden ook steeds gekker, hè, tegenwoordig.
2: Ja, joh, het kan niet meer
0: leuk,
2: normaal.
0: Want ik zag het voorbij komen, inderdaad. Ja. Het etiket is ook te gek. Dan zie je John Lennon met volgens mij 2 citroenen als ogen.
2: Klopt.
0: Ja, inderdaad. Fantastisch. Ik wil hem wel hebben.
2: Ah, goed, jij bent er heel tevreden over de weduwe Yoko Ono wat minder.
0: Ja, die, dat is niet, hè.
2: Ja, die heeft er nu een stokje voor gestoken. Dus de brouwerij moet stoppen met de John Lemon.
0: Oh, jammer.
2: Alleen, ze gaan wel overwegen de naam te veranderen in John Lemon.
0: John Lemon.
2: En dat betekent dan ook nog eens gele citroen.
0: Nou.
3: Leuk.
2: Toch waanzinnig.
3: Dan kunnen ze de Yoko Coco doen. Een soort kokosbier. En dan kijken hoe lang dat volhoudt.
2: Ik hoop dat Aurélien Picard mee luistert.
0: Ja, wat goed. Ja,
2: dat is een goed idee. Ja.
0: En Max, jij zit weer vol in het voetbal, hè?
3: Ja, excuses alvast aan de luisteraar. Toch weer een voetbalblokkie. Maar zoals jullie weten heb ik een rotsvast vertrouwen dat Oranje dit jaar gewoon wereldkampioen gaat worden. Dat gaat gewoon gebeuren. Ik spoil het alvast. Precies. Wij worden wereldkampioen.
0: Je hoeft eigenlijk niet meer te kijken. Want...
3: Nee. Dus daar ook mijn excuses voor. Je hoeft in principe niet te kijken. Toch een heel klein deukje geschoten in mijn vertrouwen. Ga ik heel eerlijk over zijn. Want de nummer 1 reden waarom jij, Frank, denkt dat we geen kampioen worden is...
0: Omdat we geen echte spits hebben. We hebben niet een nummer 9, zoals je dat zegt.
3: Nee, je kan er bepaalde mensen neerzetten. Donjel Malen, Brian Brobby natuurlijk.
0: Memphis Depay.
3: Ja, maar het is geen Harry Kane.
0: Nee.
3: Het is geen wereldspits. U had Emmanuel Emega nog meegekund. Ja, het wordt nu echt heel diep erop in. Maar dat is de spits van het Duitse Strasbourg. Hij is boomlang, 1,95. Onwijs in vorm op dit moment. Dus dat was een hele mooie optie geweest. Ja. Helaas geblesseerd.
0: Nee, ja, die is gisteren tijdens de wedstrijd geblesseerd uitgevallen. Hè?
3: Ja, dus dat gaat het niet worden, helaas. Laatste update is ook dat Jorginho Wijnaldum niet meegaat.
0: Nee.
3: Nee, want door het uitvallen van Xabi Simons was een klein plekje vrijgekomen in de selectie.
0: Ja.
3: Jorginho Wijnaldum was een optie.
0: Nee.
3: Maar Ronald Koeman zei bij Studio Voetbal gisteren dit.
4: Wijnaldum heeft de hand eigenlijk opgestoken van roep mij maar weer op. Ja. Staat hij op de lijst nog? Nee. Nee, dat is klaar.
0: Oh, nou, daar is er heel duidelijk over. Ik denk dat Guus Til meegaat.
3: Ja, dat denk ik ook.
0: Dat denk ik ook. PSV heeft een fantastisch seizoen gedraaid, is weer helemaal fit. Wil jij iets vragen? Je stak ook
2: nou,
0: je hand op.
2: Ja, voordat we weer een rectificatie, mag ik heel eventjes voorzichtig, want Strasbourg is Frans.
0: Ja.
3: Ja, Frans, ja. Nee, klopt. Ik zei Duits.
2: Dan hebben we dat maar heel even alvast gehad.
0: Klinkt Duits, is Frans.
3: Ja.
0: Inderdaad, ja.
3: Ja.
0: Maar Wijnaldum dus ook niet mee, dus Guus Til of misschien Meinands, hè, wordt ook nog gesproken over, dat hij de AZ'er meegaat.
3: Ja, zou ik ook heel leuk vinden.
0: Het is wel leuk, toch? Door dit soort dingen gaat het wel een beetje leven, dat WK. Ik heb verhoging, hoor. Nog geen koorts, maar wel verhoging.
3: Alle niet-voetbalfans zijn in principe weg, dus jij kan nu je laatste nieuwtje
0: Wel interessant, want Hans Teeuwen kennen we natuurlijk allemaal. Afgelopen weekend stond hij in een uitverkocht Chassé-theater in Breda. Alleen, hij werd verstoord. En er zaten 2 jongens namelijk op de eerste rij, die een beetje aan het babbelen waren. Ze hadden een bakkie te veel op. En op een gegeven moment zei Hans Teeuwen van, ik heb er helemaal geen zin in. Dat ik steeds onderbroken word. Weg ermee, hup. Hup, wegwezen waren letterlijk zijn woorden. Hup, wegwezen. Eerst luisterden ze niet. Toen, na de tweede keer dat hij zei hup, wegwezen. Toen gingen ze hoor.
3: Ja.
0: Het is voor het eerst in zijn carrière dat Hans Teeuwen mensen naar buiten heeft gezet.
3: Ja, dat is mooi. Ik heb het fragment ook gezien. En vervolgens, als die twee gasten weg zijn, zegt hij tegen de andere gast die daar nog naast zat: hey, wil jij blijven? Nou, en wat doen we dan met het snaveltje? Precies, snaveltje duwen. Hè? Snavel. Niet

0: Je weet dat je er van langs kan krijgen,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, twee rijen erachter heb je net zo goed zicht en dan word je niet het pispaald.
0: Maar ik ben wel benieuwd, zijn er mensen die nu luisteren die bewust vooraan gaan zitten? Dus dat je denkt, oh, ik heb eigenlijk wel zin om even geroost te worden.
2: Ja.
0: Dat is wel grappig. Ja, meld je even via de app van Radio Veronica. Zijn jullie wel eens gepakt?
1: Nou, mijn vriend heeft het. We zaten zelfs, dat is het allergrappigste nog, we zaten helemaal achter in de zaal. Ook op het balkon, maar dat was bij Cor Hoebe. Die doet interactie met het publiek en stelt gewoon vragen. Dus die vroeg op een gegeven moment, waar komt iedereen vandaan? Ja. En mijn vriend, we waren in Assen, we kwamen uit Amsterdam. Was dus het ver weg gereisd. Dus dat bleek van...
0: Het gewonnen.
1: Ja. Het was dus ook in Assen. En Jos vertelde dat hij bij Podimo werkte, bij de podcast. En was, oh, podcast en allemaal. Hij ging Jos heel erg uitvergroten als die vieze randstedelijke. Ah. Dus die wordt er constant uit.
0: Maar was het leuk nog wel uiteindelijk voor Jos ook?
1: Jawel, het was wel heel grappig. Okay. Ja. En ook helemaal omdat we helemaal achterin zaten. Die Cor had geen idee hoe we eruit zagen. Die was helemaal, waar is het Jos? En bij elk grapje als het even over Westeling.
0: Oh, hij werd gewoon een...

0: Taylor Swift en Anti-Hero. Op Radio Veronica. Goedemorgen, het is 8:08. En we krijgen allemaal leuke appjes binnen, Maxi.
1: Jazeker, Liedeke van Hal bijvoorbeeld. Die zegt, mijn man wil altijd vooraan zitten. Die staat graag in de spotlights. Nou, ik ga maar trouw met hem mee, maar voor mij hoeft het niet.
0: Nee, Teun van Hasselt meldt nog. Ik koop bewust een ticket voor de tweede rang zelfs. Heb één keer vragen gezeten bij een Engelse comedian. En toen heb ik hem compleet kapot gemaakt om de grootte van mijn neus.
1: Nee joh!
0: Nooit meer. Ja, die gok moet je niet meer nemen inderdaad.
1: Ja, George Wessels die stuurt ook nog wat. Die zegt, mijn vrouw zit het liefst vooraan. En doet er alles aan om betrokken te worden bij het verhaal. En het erg is, het lukt haar ook altijd.
0: Nee.
1: Dus sinds een paar jaar koopt zij een ticket voor de eerste en ik een ticket voor de tweede.
0: Oh ja, je kan toch niet praten met elkaar in principe.
1: Nee, precies. Ja.
0: Dus. Nou ja, ik heb ooit één keer, ik was te laat. Dat was een klein zaaltje, Henry van Loon, die kennen we natuurlijk allemaal
1: dat
0: wel.
1: Dat is wel mijn persoonlijke favoriet.
0: Echt waar? Ja. Nou ja, en ik was dus te laat en het was ongeplaceerd, dus ik moest vooraan zitten, want iedereen liet die eerste rij vrij natuurlijk.
1: Ja.
0: En toen moest ik zelfs op het podium komen.
1: Nee. Oh.
0: Hij zei, kom jij maar eens even hier, lange vriend.
1: En vertel eens even, wat heeft hij met je gedaan?
0: Ik moest hem assisteren met iets. Dus ik werd niet belachelijk gemaakt per se. Misschien werd er wel een opmerking gemaakt over mijn lange haar of zo. Maar, en ik vond het ontzettend vervelend in eerste instantie. Maar toen achteraf dacht ik, oh, was dit het?
1: Maar werd je ook, zeg maar, je bent een BN'er in principe.
0: Nee, toen
1: herkende
0: nog
1: hij
0: nee,
1: toen
0: nee,
1: nog niet.
0: Nee, althans toen nog steeds niet echt. Maar dat was, weet ik veel, 15 jaar geleden.
1: Oh ja, nee, toen was, stond het er anders bij.
0: Ja, ik was een jaartje of 20. Dus ik was wel, ik had frisse tegenzin om A, op de eerste rij te gaan zitten. En B, helemaal op het podium te komen. Maar het was best.
1: En was hij goed?
0: Ja.
1: 15 jaar geleden.
0: Fantastisch. Ja. Ik ben ontzettend fan ook van Henry van Loof.
2: En wij gaan dit weekend toch, Max?
0: Niet.
1: Ja.
2: Dus ik heb
0: Max was het vergeten.
2: Niet samen. Maar...
1: Nee, jij gaat dit weekend, volgens mij ga ik...
2: Jij gaat geloof ik zaterdag weekend? En ik ga zondag.
1: Oh ja, dat klopt. Ik ga zaterdag.
2: We beheren ook Max's agenda tegenwoordig.
0: Ja. Ik zag Max echt paniek in zijn ogen. Kut, gaan wij naar Henry van Loof.
1: Ik heb de laatste tijd zo verschrikkelijk veel agendapunten gemist. Het is niet normaal.
0: Zet even kijken, woensdagochtend wel in je agenda.
1: Want dan maken we show?
0: Dan maken we een radioprogramma met, dan kan je ook op de eerste rij zitten, met Miss Montreal.
1: Die leuk.
0: Ja, en ze heeft een nieuwe single en die vind ik ontzettend leuk en die ga ik nu draaien.
1: Nou, top.
0: Zo simpel kan het zijn af en toe, hè. Schuilen heet hij. Leuk met jouw achternaam wel.
1: Ja.
0: Max Schuiling, voor de goede orde. Hij is spiksplinternieuw en ze kon dus hier woensdag alweer spelen. We zijn er als de kippen bij natuurlijk bij Radio Veronica. Het is Miss Montreal met een goede plaat nu.

0: eerste keer dat je hem hoort, denk ik, Maxi, of niet?
1: Zeker.
0: En
1: ik kan mijn eigen jingle hiermee maken. Schuiling.
0: Er komen veel leuke berichten ook binnen via de app van Radio Veronica. Ze is er weer, Miss Montreal. En komende woensdag meldt ze zich hier.

0: Allen, John Travolta en Olivia Newton-John. Zometeen het laatste nieuws bereiken. Wat zit erin?
1: Problemen bij de NS. En zou jij je huisdier willen opzetten?
0: Blijf luisteren.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Sneakbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
3: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van 19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
4: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: 2 minuten over half 8, verkeersinformatie, 17 vertragingen gemeld. Dit zijn de 3 langste. A12 Den Haag Utrecht voor Harmelen, 38 minuten vertraging door een auto met pech. A15 Gorkum Ridderkerk voor Hardingsveld Giessendam, 11 minuten. En de A27 Gorkum Breda, net voor Hank, 14 minuten vertraging. Laatste nieuws krijg je erachteraan van Marijke Ketel.
2: Een hele goede morgen. Problemen vanmorgen bij de NS. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen door een seinstoring bij Moordrecht. ProRail weet nog niet precies wanneer het is opgelost. Tot die tijd rijdt de NS met bussen daar. De eigenaar van een Nederlands cruiseschip kan nog weinig zeggen over wat er allemaal is misgegaan daar. 3 reizigers, waaronder 2 Nederlanders, zouden overleden zijn door een dodelijk virus. Het schip ligt in de Atlantische Oceaan bij de westkust van Afrika. Aan boord zijn ook Britten en daarom is de situatie op het schip ook nieuws in Engeland. Een expert zegt tegen de BBC dat de passagiers het virus al hebben opgelopen nog voor ze aan boord gingen. En iets anders dan. Het is een grotere trend aan het worden bij het afscheid nemen van je huisdieren. Oh. Je hond of kat niet begraven, niet cremeren, maar laten opzetten.
1: Ja.
2: Ik moet er al een beetje bij lachen. Ja, ik lees in de Telegraaf.
1: Zou jij het doen?
2: Nee.
1: Nee.
2: Het is toch geen meubelstuk? Weet je,
1: daarom hou je wel altijd dichtbij je natuurlijk.
2: Ja. Ja, het idee is ook dat je hem dan kunt blijven aaien.
1: Precies.
2: Ja, kijk, jij houdt niet van huisdieren. Dat verbaast me iedere keer weer als jij hierin valt. Jij hebt wat tegen huisdieren. Vind ik jammer.
1: Ja, nee,
2: dat wil ik even erbij gezegd hebben.
1: Ik ben meer de mensenmens, hè.
2: Laat je die ook opzetten?
1: Ik laat als mijn vriendin overlijdt, maar dat zet ik haar wel op,
2: Ja, zou dat wel een idee zijn. Ja.
3: En dan door de helft en dan net alsof ze uit de muur komt, zo.
2: Zoals een ooievaar dat doet soms. Oh. Ja. Maar Max, kan jij erin vinden dat jij je kat als die straks als Abeltje straks dood is?
3: Nee, ik denk het niet. Kijk, als ik een Twents landhuis had gehad, weet je wel, en ik was daar in de bossen gaan jagen en ik had een weet ik veel, een mooie fazant of zo geschoten. Nou, misschien dat dat in zo'n huis, weet je wel, dat nog als wat een beetje adellijk voelt.
1: Maar een rijtjeswoning is maar. Rijtjeswoning in Diemen, dat is een beetje...
3: Nee. En we hebben het heel kleurvol Nou, trouwens, hij past best goed bij ons interieur.
1: Echt waar?
3: Qua kleurstelling...
1: Welke kleur heeft jouw kat dan?
3: Oranje met witte strepen.
1: Oh ja,
2: dit is heel grappig. Jij beredeneert nu vanuit of het past bij je huis. Maar het gaat om op welke manier je afscheid wilt nemen van dit beest.
1: Oké, maar heb je wel bedacht hoe je dan afscheid wil nemen van jouw kat als hij gaat?
2: Nou, ik hoop dat dat nog heel lang duurt. Dus, we zijn allebei best wel heel erg jong. Ja. Maar ik denk dat ik dan ze zou laten cremeren. En misschien ook wel iets zou willen bewaren. Ik heb er ook wel eens gezegd, het is een beetje gek, maar mijn katten zijn ragdolls. Dus die hebben heel veel haar.
1: Ragdolls?
2: Ja, dat is een ras inderdaad met witte lange haren en blauwe ogen. Fantastisch.
3: Dat vind ik wel lekker bij zo'n crematie.
1: Ja. Een vuurbal.
2: Even normaal. Dit duurt nog hartstikke lang. Okay. Ik denk wel, en noem me gek, prima, dat ik een donsje haar zou bewaren.
1: Ja, net als bij je kind. Dat je zo het eerste plukje haar afknipt en in het fotoboek plakt. Doe jij dan met je kat?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar nu zie ik het beeld van mijn katten. Dat vind ik niet leuk, Max, wat je nu doet.
3: Oh. Ja. Nee. Nou ja, goed. Ja, we hadden het erover.
2: Ja, goed.
1: Over het weer, kunnen ze verbranden vandaag?
2: Nee. Dat wel code geel. Code keel, wilde ik zeggen. Code geel voor mist. Alleen in Groningen, Friesland en Drenthe niet. Maar verder moet je daar een beetje voor oppassen als je de auto instapt. Later een mix van zon, wolken, in de binnenland een bui. En het wordt 15 tot 21 graden.
1: Dankjewel.

Mike Oldfield samen met Maggie Reilly en Moonlight Shadow. Dit is Radio Veronica met zometeen het woordenboekspel. Oftewel, leuke woorden raden. Je maakt kans op een prachtig boek. Hardloopboek is het zelfs. Ik hardloop, dus ik ben. Het enige wat ik van jou nodig heb is eventjes dat je appt naar de app van Radio Veronica met daarin woordenboekspel. Mag ook verkeerd gespeld zijn, maakt mij niet zo heel veel uit. Ik ben op zoek naar leuke kandidaten. Meld je, je hebt 3 minuten de tijd.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Onderweg naar Deventer om weer aan het werk te gaan als applicatiebeheerder. Je hebt geen vakantie gehad, dus je bent helemaal gesloopt.
1: Nee hoor, valt reuze mee.
0: Ja, een rustig weekend gehad wel?
1: Ja, zeker. Mooi, ja, heerlijk relaxed. Dus weer was erna om met de beentjes hoog te blijven.
0: Lekker. Ben jij geen hardloper of wel?
1: Nee joh, helemaal niet.
0: Ah, oké. Nou, je wint dus wel een boek. Ik hardloop dus ik ben. Dus misschien kan het je inspireren. mocht je het antwoord goed hebben uiteraard. We gaan naar het woord van de dag. Ben je er klaar voor?
1: Helemaal.
0: Mooi zo. We gaan luisteren. Spits je oren.
2: Regaal.
0: Dat was zo voorbij.
3: Wat? Ik ben een beetje boos.
0: Rustig aan. Komt-ie nog een keer hoor, Mirella.
2: Regaal.
3: Regaal.
0: Ze gaat helemaal over de giegel, joh. Regaal, dat is het woord. Eens even kijken. Marijke, wat denk jij dat het is?
3: Nou, veel mensen weten dit niet. Dit is een vrij onbekend fenomeen. Maar des te leuker. Je hebt namelijk lokaal, regionaal en regaal zit daar nog tussen.
4: Hoe werkt dat dan, Marijke? Wat is dan het verschil?
3: Ja, dat is eigenlijk een heel dunne strook tussen wat ver weg voelt en dichtbij is.
0: Ja, goed.
4: Regionaal, regaal en lokaal.
3: Ja. 100%.
0: Max, wat is het volgens jou?
4: Ik denk dat het is wat Marijke zegt.
0: Nee.
4: We hebben een primeur. Het heeft namelijk meerdere definities. Nee. Ja, het eerste woord met meerdere definities hier in de quiz. Het is een wandrek, een oud plat orgel, maar het betekent ook koninklijk.
0: Ah, oké. Okay. Volgens mij heb je het helemaal mis, Max. Want regaal betekent glad. En die definitie zoeken we bijvoorbeeld bij een voetbal.
4: Ja, of het hoofd van Wouter van der Roes.
0: Precies, die zijn heel erg regaal.
4: Nou. Kan je hier chocola van maken, Mirella?
1: Ja, zeker wel.
0: Oh.
1: Omdat het voor een deel voor mij klinkt als wat uit het Duits komt, als regaal. En dat betekent de legger van een boekenplank. Dus ik ga voor antwoord B.
0: Antwoord B, gaat voor Max.
4: Oké.
0: We gaan luisteren.
2: Regaal is een ander woord voor glad. Frank heeft gelijk.
0: Ja! Oh,
3: Nee!
0: Oh, wacht.
3: Het is niet goed.
0: Stop. We krijgen een appje van...
3: Stop de persen.
4: Oh,
0: stop. Alles moet stoppen. De jury grijpt in. Jury, wat gebeurt? Ja. Moeten we even officiële rectificatie doen of niet?
3: Ja, doe maar.
0: Ja, oké. Okay,
5: is
0: gaan
5: dit
0: we.
5: Een rectificatie?
3: Een enorme ook.
5: Is dit een rectificatie?
0: Oh jee.
5: Is dit een rectificatie?
0: Wat gebeurt hier?
5: Of toch niet?
0: Ja, praat ons even bij. Wat is er misgegaan?
3: Ja, er is iets misgegaan in de compilatie. Dus het verkeerde antwoord is gegeven bij het antwoord wat, zeg maar, gemonteerd is.
0: En waar komt het dus op neer uiteindelijk?
3: Ik heb een fout gemaakt. En dus wie had Max dan heeft gelijk.
0: En dus daarmee ook onze Mirella.
3: Ja,
0: het is wel degelijk een wandrek. Je had toch ook een goede analyse zo met Duits en noem maar op. Dus van harte gefeliciteerd, Mirella.
1: Dankjewel.
0: Wat een begin van je week, zeg.
1: Nou ja, het is wel een beetje grappig zo.
0: Ik vond het zelf ook grappig wel, ja.
4: Ik ga me af of Gerard Ekdom deze show dan gaat terugluisteren en dan hoort wat er met zijn show gebeurd is.
0: Ja, lijkt me sterk. Mirella, werkt ze vandaag in Deventer?
1: Jullie ook, dankjewel.
0: Hoi, later.
1: Hoi.

0: Sexy op Radio Veronica. Hij is onderweg, Frank Evenblij.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimax, Kroephoek, Boemboe en Boksauzen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
7: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
8: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
14: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat ermee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 7 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 8 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Het is de dag van de dodenherdenking en het Nationaal Monument op de Dam is beklad met rode verf. Op foto's bij lokale media is te zien dat het gaat om vlekken en het woord genocide. Schoonmakers zijn al bezig om het monument weer mooi te maken voor de herdenking vanavond. Wie er achter de actie zit, is nog niet bekend. Jonge kinderen delen steeds vaker naaktbeelden van zichzelf. Daarvoor waarschuwt het meldpunt Off Limits. Ze hebben vorig jaar bijna 1 miljoen afbeeldingen gevonden van seksueel kindermisbruik. 40% komt dan van minderjarigen zelf, vaak kinderen tussen de 7 en de 10 jaar oud. De situatie op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika is ook groot nieuws in Engeland, omdat er ook Britten aan boord zijn. Een expert zegt tegen de BBC dat de passagiers waarschijnlijk al besmet zijn geraakt met een virus voor ze aan boord gingen. Je wordt er namelijk niet meteen ziek van, maar een tijdje later. En zeker 3 passagiers zijn daaraan overleden, waaronder 2 Nederlanders, een getrouwd stel van rond de 70 jaar. Aan boord zijn ook mensen die ziek zijn en meteen medische zorg nodig hebben. Maar Kaapverdië doet moeilijk om ze van boord te halen. Waarom is niet helemaal duidelijk. Het virus is onder mensen namelijk niet besmettelijk. Het weer dan nog, op veel plekken dichte mist. Als die weg is, zo blijft het wel nog even bewolkt. Maar aan het einde van de ochtend breekt de zon door. Vanmiddag wel kans op buien. En dat alles bij 15 tot 21 graden.
0: Dankjewel, Marijke. Verkeersinformatie gemeld door Flitsmeister. 21 vertragingen. Dit zijn de drie langste op de A-wegen. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Burgerveen en De Hoek. Komt door een auto met pech. 14 minuten extra reistijd. A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en de Merwedebrug. 18 minuten. En de A27 Gorkum-Breda voor Hank. 15 minuten vertraging.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
5: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
19: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
23: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
24: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
23: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
25: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
26: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
25: Aldi.
27: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
28: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
25: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
26: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
25: Aldi.
29: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
30: Wow.
29: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: Pat Benatar en Love is a Battlefield. Goedemorgen, hey Marijke, daar ben je weer.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Hallo, en Maxi is er ook bij. En Geert is nog even op vakantie, maak je geen zorgen. Wij doen gewoon zoals altijd de ochtendshow.
2: Zeker iets chaotischer, maar...
0: Ligt het aan mij dit keer?
2: Nee, normaal.
0: Normaal trek ik graag het boetekleed aan. En Frank Evenblijssel in de studio. Hey Frank.
3: Hallo. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, zometeen het sportweekend. Maar eerst, ja god, dat is natuurlijk... Er is weer nieuws over de straat van Hormuz. En dan kunnen we maar één jingle draaien.

0: Ja, dat betekent dus dat er nieuws is over de straat van Hormuz. Amerika gaat commerciële schepen wegleiden die vastzitten in de straat van Hormuz. Dat heeft Donald Trump dus bekendgemaakt. Hij stelde in zijn aankondiging dat het vooral gaat om een humanitaire actie.
1: Ja.
0: Op veel schepen zou namelijk een tekort zijn aan voedsel en andere benodigdheden. Hij waarschuwt Iran om zich niet met deze operatie te bemoeien. Anders is het weer hommeles.
1: Ja, ja, ja. En mocht dit nieuws je nou niet interesseren en denken, laat maar met rust, ik wil gewoon weten of die straat open of dicht is, zou ik ten eerste willen zeggen, rustig aan. En ten tweede, geen zorgen. Ja. Want we hebben een website voor je en dat is ishijopenofdicht.nl. Ga daar gewoon heen, zie je gelijk, is hij open of dicht.
0: Kunnen we even surfen naar die URL?
1: Ik heb al even gekeken.
0: Oh, en?
1: Hij is dicht.
0: Ah, goed, zo. Bij deze. Je bent

0: Goedemorgen, Frank. Goh, fijn dat ik jou weer spreek, hè. Oude sportconnoisseur, puur zang die je er bent. Heeft Geer vorige week geluisterd en zijn verlies genomen... of zit hij nog steeds aan een Rioja-infusie in Spanje?
1: Ja, hij ligt er lekker bij, hoor.
2: Ja, absoluut Rioja-infusie. Ja,
0: hij oogde gisteravond al wat beschonken... toen ik hem bij Maestro met dat stokje zag zwaaien... maar dat geheel terzijde. Goed, nou Frank, het is me waar genoegen... om met jou de sportweek door te nemen... en dat op de dag dat Jan Mulder 81 wordt... Ja, dan is het natuurlijk zeer verleidelijk om een top 3 ergernissen te maken, Frank. Maar ja, je kent me, en jou ook als mede, Frank. Het wordt gewoon toch een vrolijke top 3.
1: Precies, wij zijn positief.
0: Eerst nog even wat andere zaken die onze aandacht verdienen. Ik begin even met wat shownieuws. Ja, daar ben je niet van me gewend. Maar voor mijn favoriete sport, darts, maak ik graag een uitzondering. Michael van Gerwen, alias de groene sloopkogel uit Vlijmen... die was namelijk voor de tweede keer in korte tijd betrokken bij een handgemeen. Een paar maanden geleden in een shawarmazaak... Maar dit keer kon hij er echt niks aan doen. En kreeg hij een tik uit onverwachte hoek. Het werd zo breed uitgemeten. En dat hij vond gewoon dat hij moest reageren bij shownieuws. En uit zijn reactie blijkt precies waarom ik zo van hem hou.
3: Alleen omdat ik een bekend persoon ben... zijn mensen gewoon ook heel snel geneigd om heel irritant te doen. Nou is het weer de beurt aan Gerard Joling, hè?

0: ik zou zelf trouwens best wel huiverig zijn om een klap uit te delen aan Van Gerwe. Want ja, als hij zijn pijlen bij zich heeft, dan gooit hij gewoon zo het licht uit je ogen, vrees ik.
1: Ja, holy shit.
0: Goed, dan moeten we het nog even hebben over het kampioenschap van ADO Den Haag. Want dat, ja, dat is toch mijn geboorteplaats. En ja, daar ging het woensdagmiddag helemaal los op het altijd sfeervolle parkeerterrein naast het stadion. Het was geloof ik al de derde huldiging voor de spelers. Eerst was promotie zeker, dat moest worden gevierd. Daarna de titel met een feestje in de stad. En nu de officiële plichtplegingen, waar natuurlijk ook 1, 2, 3, 4, 25 bier bij moest worden gedronken. En dat gaat ook de spelers niet in de koude kleren zitten. Steven van der Sloot die had duidelijk al iets te diep in het glaasje gekeken. En hij verklaarde bij ESPN helemaal klaar te zijn met de fles.
2: Ik ben eigenlijk wel klaar mee. Ik heb te veel feestjes gehad. Ik kan niet meer aan. Ik ben ook gewoon een klein speler. Ik heb nog nooit alcohol opgedronken.
3: Nee, ja.
2: Dus het is niet goed voor mij. Nee. Afgelopen tijd te veel alcohol gehad. Mijn vriendin kwam met Bacardi appelsap. Ja, kijk, dan proef je die bako niet.
3: Okay.
2: Dat is wel top, maar het is ook heel gevaarlijk dat je niet proeft, hè, alcohol.
1: Oh mijn god.
0: Oké, okay, even voor iedereen die nu luistert. Ja. Als je nog nooit alcohol hebt gedronken, begin niet met Bacardi appelsap. Goed, en dan moest het mooiste natuurlijk nog komen. De interviews met de supporters van ADO, dat zijn mannen naar mijn hart. Hè. Allemaal lekkere mat, kort van voren, lang van achter. Het hart op de tong en helemaal als er een paar pilsjes in zitten. En ik hou er ook van als het goed gaat. Maar het is ook altijd lekker als ze allemaal wat te zeiken hebben.
4: Ik ben ook nog naar de eerste training geweest. En dat was, we hadden geen spelers, we hadden geen trainers, we hadden niks. Geen ballen, geloof ik. Zelfs geen doel. En dan denk je, daar gaan we weer. Wordt het weer een kutseizoen. Ja, het was een bizar goed seizoen. Ja. Echt waar. He, wat één Duitser al niet teweeg kan brengen. He?
0: Ja, die Duitse trainer is een volksheld. En dat terwijl in mijn jeugd hadden wij allemaal nog een gezonde hekel aan Duitsers inderdaad. Maar goed, toch moest de grootste ADO-fan toen nog aan het woord komen. Want Leon uit vakkie M die is inmiddels een internetsensatie geworden. En ik snap het wel, met die bek als een scheermes van hem. Dit keer heeft hij zijn ongezouten mening over scheten laten in bed.
5: Laat jij je vrouwtje af en toe ook een flink poepie ruiken om zo jullie band te versterken?
6: Ha, nee. Ik denk dat ik gelijk een linksie direct te krijgen van mijn vrouw. En dat ik zo het bed uitgerold word. Nee, wij zijn niet zo van de poepies in bed. Ik heb het in het begin wel eens een paar keer geprobeerd, maar dan was ze niet zo wel gecharmeerd. Terwijl ik ook denk, nou ja, allemaal een happie en weg is die, ja toch?
3: Allemaal een happie? Wat is dit voor gast? Ik ken hem helemaal niet.
0: Nou, die moet je gaan volgen, Frank. Dat is echt een sensatie. Ha, gewoon echt iedereen een happie weg en dan is, en weg is die. Wat een smeerpijp. Goed, het is tijd voor de top 3, Frank. Ah, ja. En op 3 staat onze eigen Max Verstappen. Eindelijk kon hij weer een beetje meedoen om de winst. Hij werd helaas toch 5e. Mede vanwege een fout bij de start, waardoor hij spinde. En er gebeurde daarna iets dat ik nooit voor mogelijk had gehouden. Max die bood daarna zijn excuses aan over de boordradio. Ik wist niet wat ik hoorde. De emotie bij de mannen van Viaplay op het moment dat het misgaat is trouwens ook heerlijk om terug te luisteren.
7: En let op, Verstappen, maar verremt zich richting de eerste bocht. Nu breed maken over de curb en gaat hij rond. En dan komt hij heel goed weg. Een complete 360 voor Verstappen. Maar zonder schade. Maar wel met het hart in de keel. Kan die door.
8: Wow, Verstappen zeg. Hey, die komt daar goed weg. En dat hij niet geraakt is in die chaos.
0: Ja, wat een chaos.
9: Goed commentaar zeg. Hey. Ja.
0: Hey, ik hoop toch dat het ons nooit overkomt, Frank, in onze Kia Picanto.
1: Nee.
0: Toch?
1: Nee, bij de hemel.
0: En dan op plek 2 de volleybalsters van Apollo 8. Ja. Die zijn voor het eerst landskampioen geworden. En daar is speelster Jorieke Bobbe bij de NOS echt zo blij mee.
10: Zo trots op het team. En we blijven altijd vechten. En ja, het was gewoon beloond. Ik ben zo blij mee. We bleven gewoon gaan. En ja, dat is zo blij dat het beloond wordt. Ja,
0: ja, er wordt een feestje in Borne vanavond, hè?
10: Ja, al beseffen het eigenlijk helemaal niet. Maar zo blij mee.
0: Heerlijk. Goed,
1: zo leuk.
0: En dan op nummertje 1. Daar had kunnen staan Manchester United, dat na jaren weer terugkeert in de Champions League. Daar had ook kunnen staan de Radio Veronica Club Telstar, die toch weer een belangrijk punt pakte in de Eredivisie. Daar had ook kunnen staan Jannik Sinner, die als eerste tennisser ooit 5 master toernooien op rij heeft gewonnen. Maar het is een roodharige zanger, die naast de hitlijsten nu ook scoort in het Engelse voetbal, namelijk Ipswich Town.
1: Oh ja.
0: Die is gepromoveerd naar de Premier League, dankzij een 3-0 zegen op Queen Park Rangers. En ja, dat werd op prachtige wijze gevierd in de kleedkamer met mede-eigenaar Ed Sheeran in zijn toepasselijke hit A Team.

0: Wat goed, hij staat daar met zijn gitaar en het hele team zingt mee.
1: Ja, we kunnen ze voetballen, hè?
0: Ah, wat goed zo. Wat
1: goed, dit was hem weer, Frank. Morgenavond Willem 2 in de play-offs in de Kitchen Champions League. Wel kijken, hè?
0: Ja, zeker, zeker. We zitten met het hele gezin aan de buis gekluisterd.
1: Heel goed.
0: Dankjewel, man.

0: Stuur even door de goede tekst, alstublieft. Ja. Hier de F van Radio Veronica.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
3: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
2: Die andere stuiterbal daar.
3: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
4: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bert strikt.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
7: Merci.
6: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Was Frank even blij dat toch nog eventjes. Verkeersinformatie. Door Flitsmeister zijn er 13 vertragingen gemeld. Dit zijn de drie langste. A4 Den Haag Amsterdam tussen Burgerveen en De Hoek. 16 minuten vertraging. A20 Gouda Hoek van Holland. Voor Terbrechtseplein. Ja, daar stond hij. 20 minuten vertraging.
10: Mooi.
0: En A27 Gorkum Utrecht voor Lexmond. 21 minuten vertraging. Zit je mij een beetje vliegen af te vangen, Marijke Ketel?
10: Ik vind dat je het mooi doet.
0: Dank je. Er stonden zoveel woorden en letters dat ik even niet meer door de bomen kon.
10: Ik begon ergens te dansen. Ja, ik begrijp het. Dat heb je soms.
0: Het laatste nieuws, wat zit erin?
10: Goedemorgen. Op het monument op de Dam Amsterdam zit rode verf, waarmee onder meer het woord genocide is geschreven. Vanavond is de dodenherdenking en schoonmakers zijn bezig om de verf eraf te halen. De politie houdt de omgeving in de gaten. Er zijn nog een stuk of 10 Nederlanders aan boord van het Nederlandse cruiseschip dat getroffen zou zijn door een virusuitbraak. Hoe het met ze is niet bekend. 2 Nederlanders zijn overleden. Het schip ligt bij de westkust van Afrika. Het treinverkeer is in sommige delen van het land ontregeld door een seinstoring. Tussen Utrecht en Den Haag is dat. En er rijdt dus helemaal niks. De NS, verantwoordelijk voor dat gebied, zet bussen in op dat stuk. En Frank, jij bent natuurlijk vader van 2 jonge kinderen.
0: Zeker.
10: Wat is de leeftijd?
0: Eentje is net 2, de ander bijna 4.
10: Oké. Nou, Max, jij wordt natuurlijk vader, hè? Binnen zeer binnenkorte tijd.
11: Ja, eind juli.
10: Ik ben benieuwd hoe jullie, of ja, wat jij dan doet om de huid van je kinderen te verzorgen.
0: Nou, ik smeer ze veel in als de zon schijnt, maar eigenlijk wel vaak. Dus dat buiten spelen, ik verbrand snel, dus zij verbranden ook snel. Ja. Dus veel smeren, punt.
10: En dan heb je het over zonnebrand.
0: Ja, ja, zeker.
10: Geen moisturizing, cleansers.
0: Het is een kind. Ik was amper hun haar met shampoo. Dat spoel je gewoon uit. Ja.
10: Het is wel een trend.
0: Echt?
10: De toddler skincare.
0: Ach, lul niet.
10: Ja, ik zie het bij de quest. Ja.
0: Wat moet ik doen dan?
10: Nou ja, goed. Kijk, ik heb het wel eens eerder verteld in het radioprogramma. Ik heb een hele uitgebreide skincare routine. Maar dat heb ik ook maar sinds ik, denk ik, nou, tiener was of zo. Maar het is blijkbaar nu dat je ook bij je toddlers, dus bij je peuters, gewoon een cleanser, een serum voor lekker een skin glow.
11: Je kan horen dat ze net terug is van New York, hè?
0: De uitspraak is heel goed.
10: Zelfs gezichtsmaskers.
0: Ach, lul, ik ga dat echt niet doen.
11: Maar waarom worden die verkocht? Is dat dan om je voor te bereiden op rimpels als je 50 bent?
10: Ik denk het. Maar het is ook wel iets waar dermatologen zich zorgen over maken, hoor. Natuurlijk. Want het is helemaal niet nodig. Nee. Het is ook een ontwikkeling die, denk ik, komt vanuit TikTok, Instagram. Kijk, ik weet niet of dat in jullie algoritme zit, maar bij mij wel. Wat je allemaal moet doen met lagen en om je huid mooi en glowy te houden.
0: Nee hoor.
10: Het is een dagtaak. Ben je letterlijk een uur mee bezig?
11: Misschien? Ben jij er echt een uur mee bezig?
0: Hoeveel stappen heb jij?
11: Ja, vertel eens.
10: Ochtends of 's avonds.
0: Oh, is het verschillend? Het is niet hetzelfde.
10: Het grootste verschil is dat je overdag de zonnebrand erbij doet. Dus
0: SPF. Ja,
10: maar wat we aan het doen zijn, is je begint met reinigen. En dan moet ik eigenlijk 2 keer achter elkaar doen om het echt heel diep te reinigen. Maar daar heb ik eigenlijk nooit zin in.
0: Deep clean.
10: Ja, dan heb je daarna een soort, dat is een een soort voorbereidende lotion. Zodat de rest van je skincare het beter opneemt.
0: Wat voor weer wordt het vandaag eigenlijk?
10: Ja, wil je dat liever weten? Ben je klaar mee? Nee, maar gewoon ja, te hydrateren. Maar ik vroeg me serieus wel af. Kijk, ik ben dus gewend zelf om mijn huid extreem te verzorgen. Ja. Maar hoe ik dat later met mijn kinderen zou gaan doen, dat is helemaal niet nodig.
0: Nee, de natuur regelt het allemaal.
11: En toch zou ik best wel benieuwd zijn, dat stel dat jij doet dat gewoon 2 weken niet, al die stappen, hoe zou je er dan uitzien? En zou het echt een groot verschil zijn? Ja. Denk je dat?
10: Ik denk het wel. Want als je het niet raakt, kijk, dan moet ik ook geen make-up op hebben. En dat is het grote verschil. Hè? Ja. Ik draag natuurlijk wel make-up. Dus ja, dat moet ik er sowieso afhalen. Ja. Als ik dat niet doe, dan wordt dat denk ik echt een grote bende.
0: Gedoe allemaal, zeg, van jullie dames.
10: Ja, maar echt. Wat doet jouw vriendin vrouw dan?
0: Ja, een beetje, maar niet de 144 stappen wat jij allemaal omschrijft. Wil je weten hoe bereik het uitziet? Check eventjes de webcam radioveronica.nl.
10: En dan het weer nog. In grote delen van het land is er mist. Vanochtend blijft het op veel plekken bewolkt. Vanmiddag een mix van zon, wolken, in het binnenland een bui. En het wordt tussen de 15 en de 21 graden.
0: Dankjewel.

0: Krijg je nog wel een kurkentrekker. Zie je nog wel iets. Hey Jiri, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, jij komt uit Graaf. Je bent onderweg naar je werk en je werkt als gehandicapte verzorger. Je bent net terug uit een lang weekend Madrid. Hoe was het?
1: Ja, heerlijk. Lekker weer, lekker sangriaatje op het terras. Het was super.
0: Oh, wat goed zeg. En wat heb je verder nog gedaan dan op het terras zitten?
1: Ja, de stad verkend. Je kunt er heerlijk shoppen, mooie gebouwen. Het is een beetje kleine paleisjes overal daar. Het is prachtig.
0: Ja, dus, prachtig. En altijd, bijna altijd goed weer, hè? Omdat het zo lekker zuidelijk ligt natuurlijk.
1: Ja, het weer was top. Dus we hebben echt even genoten. Ja.
0: En nu zit je alweer gewoon in Nederland op de radio en ga je meespelen met Sing Na De Ping.
1: Ja, spannend.
0: Heel leuk.
1: Ja.
0: Dit was het kwalificatiefragmentje. Genesis, en jij zong dit in.
2: I can dance, I can talk.
0: Zo, je had er zin in, hè, Jiri?
1: Ja.
0: Even kijken of het goed was. Ja, natuurlijk. We hebben jou uitgekozen, maar er waren er meerdere die meezongen. Ja, dat ging goed. Ben je er klaar voor om verder te spelen, Jiri?
1: Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Mooi zo.

0: liefde.
1: Zo, lekker. Je hoort al dat die gesmeerd zijn met dat sangria, hoor, van het weekend. Alles is liefde. Klein raspje. Alles is liefde. Ja, en het is natuurlijk al 8:45 pas, hè, op maandagochtend. Goed, je hebt ja, 50 correctie. Euro. Speel je door?
0: Ja, zeker. En you find out if you do that. Make my day.
1: Nou, dat is wel goed, denk ik. Laten we even luisteren. Make my day. Ja, top.
2: Lekker, lekker,
1: dat
2: lekker.
1: Dat zou zo simpel zijn, hè? Ja. Make my day. Drie woorden, bam. En je bent bij fragment nummer 4. Speel je door voor 150 euro?
0: Ja, zeker.
1: Leuk.

0: Allemaal terugverdiend hoor, op deze ochtend. Ja. 150 euro komt jouw kant op, gefeliciteerd.
1: Lekker, dankjewel.
0: Ja, god, welke zal ik draaien voor je van deze vier? Bluff, Genesis, Technotronic of Ultra Fox?
1: Ja, Bluff, daar ben ik onwijs fan van. Nou, dus heel graag Bluff.
0: Cool. Gefeliciteerd nogmaals en een fijne werkdag.
1: Dankjewel.

0: is Radio Veronica.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
2: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
3: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
6: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
7: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
8: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
9: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
10: Oh yeah.
9: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
13: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
12: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
14: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting. Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
17: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
19: Joehoe!
18: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
20: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
21: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
22: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
23: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
24: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
25: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
0: HiCoach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
1: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
0: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
4: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
24: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
19: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. De politiek is boos omdat het monument op de Dam is beklad. Er zit een rode verf op en het woord genocide is erop gespoten. Walgelijk, zo twittert staatssecretaris Van den Burg. CDA-kamerlid Van den Brink zegt dat een grens is overschreden. En burgemeester Halsma heeft het over een laffe daad. Wie het heeft gedaan is onduidelijk. Inmiddels wordt het weer schoongespoten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er nog een stuk of 10 Nederlanders aan boord zijn van het Nederlandse cruiseschip dat getroffen zou zijn door een virusuitbraak. Hoe het met ze gaat is niet bekend. 2 andere Nederlanders zijn overleden, een ouder stel van rond de 70. Het schip ligt bij de westkust van Afrika. En in het midden van Amerika is een schietpartij geweest op een camping waar veel jongeren waren. Zeker 10 jongeren zijn gewond geraakt. Hoe erg is niet bekend. Ze waren een feest aan het vieren bij een meer. Ze zouden onder vuur zijn genomen door schutters die zich schuil hielden in het bos. Het weer nog. In grote delen van het land is er mist. Vanochtend blijft op veel plekken wel wat bewolking hangen. Nou, vanmiddag wordt het een mix van zon, wolken, in het binnenland een bui. En het wordt tussen de 15 en de 21 graden.
26: Dankjewel, Marijke. Verkeersinformatie, ja, het wordt alweer lekker rustig, zeg. 10 vertragingen, dit zijn de enige 2 op de A-wegen. A10, Koenplein, Amstel, tussen Osdorp en Amsterdam, Oud-Zuid, 11 minuten. En de A27, Gorkum, Utrecht, voor Lexmond, komt door een vrachtwagen met pech. 26 minuten extra reistijd. Zometeen het top 3000 uurtje.
27: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
28: Je zou je

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
2: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
3: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks.
6: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
4: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
9: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
10: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.

0: Goedemorgen, Frank.
1: Goedemorgen. Jij woont in Ede. Je gaat niet zo heel veel doen vandaag. Wat houdt dat in bij jou? Is dat echt liggen op de bank of ga je wel een beetje rommelen?
0: Nou, ik lig momenteel nog even in bed. Ik heb ook speciaal mijn wekker hiervoor gezet. Want ik ben niet van het hele vroeg opstaan. En verder ben ik... Ik ga volgende week met mijn vereniging naar Texel toe.
1: Hele.
0: En daar ben ik voorbereidingen voor aan het maken om daar te gaan modelvliegen.
2: Maar luister je ooit dit programma wel eigenlijk als je zo laat opstaat?
0: Nou, ik heb 24 uur Veronica aanstaan. Dus ook als ik in bed lig.
1: Oh, echt waar? Dan staat hij gewoon ergens achter in je slaapkamertje nog te draaien, dat radiootje.
0: 24 uur Veronica aanstaan. Dus ook als ik in bed lig.
1: Oh, echt waar? Dan staat hij gewoon ergens achter in je slaapkamertje nog te draaien, dat radiootje.
0: Ja, ik heb zo'n

0: gehoord. En, dus ik heb vanmorgen ook een paar dingen van jou alweer gehoord.
1: En dan val je weer in slaap terug. En dan word je weer wakker en dan val je weer in slaap. En dan...
2: Ja, dan mogen we jou bedanken, want dan weten we eindelijk waar de helft van onze luistercijfers vandaan komen. Dat is mooi.
0: Ja, precies.
1: Hey, Roland, je hebt ook een lekker lijstje. Maar... Ja, sorry, wat wilde je zeggen?
0: De nachtprogrammeringen zijn meer aan mij besteed. Dat want ik ben wel laat wakker nog.
1: Ja, als je je wekker voor had moeten zetten als het al 8:15 is geweest, dat begrijp ik inderdaad. Simple Minds zie ik voorbij komen. Wat had je nog meer op je lijstje staan waar je gelukkig van wordt?
0: Ja, ik vind, ik zeg altijd, als je niet weet wat je moet draaien, dan draai je iets van Steely Dan. Dat vind ik altijd wel leuk. Ja, ja. En, Chicago.
1: Zeker. Fateless, ook wel. Little River Band komt voorbij.
0: Ja. Ja, ook fijn. Leuk.
1: En de Screedy Polity heb ik ook nog voor je.
0: Ja, absoluut.
1: Absoluut. Ga ik die voor je draaien. Blijf lekker in je bed liggen en geniet van de muziek die jij hebt uitgekozen in de top 3000 uur.
0: Hartstikke leuk. Ja, ik luister verder en heel erg bedankt.

Teddy Swims Bad Dreams, Radio Veronica. In de top 3000 uur. Het is de lijst van Roland. En die ligt ook nog in bed. Dus die heeft geen slechte dromen, denk ik. Want hij is wel wakker. Want het is zijn lijst. Het is zijn muziek. Simple Minds stond er ook op. En hij zegt, ik wil Waterfront graag horen. Ja, dat kan. Zo simpel werkt het dus. Maak ook je lijstje via radioveronica.nl. Klik even op de top 3000 button. En voordat je het weet is al jouw muziek op de radio. Simple Minds nu.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Kiesweek in de bonus. Alle Melkunie protein, tweede gratis.
1: Play.
0: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
0: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis.
1: Zoé.
0: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
1: Yes.
0: De meeste, de beste aanbiedingen.
1: Beste.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Goedemorgen, verkeersinformatie door Flitsmeister gemeld. 2 vertragingen nog maar, in totaal 6 kilometer. A10 Koenplein Amstel voor Amsterdam Oud-Zuid, 6 minuten. En de A27, daar heb je dubbel pech. Gorkum-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond, want een auto heeft daar pannen. En een vrachtwagen, 14 minuten vertraging.
4: Top 3000.

Het is je dag te beginnen met Roxette en Joyride. Radio Veronica. Het top 3000 uur van Roland. En hij heeft een paar platen ertussen gezet. Hier ben ik blij mee. Suzanne van Mark Ronson samen met Ray.

stem van Ray Suzanne. Mooie liedjes komen allemaal voorbij hoor, in een top 3000 lijstje. Deze is ook gewoon zo goed, ja. Sowieso, hè, Little River Band. Een fantastische band. Reminiscing, herinneringen ophalen is wat we doen hier. De vroege ochtend van Radio Veronica. Het is 9:50. Zometeen ook nog Faithless. Salva Mea komt eraan. Jeetje, wat lekker.

0: Veronica.
1: Ik ben Bart en ik luister al jaren naar Radio Veronica.
2: De beste muziek aller tijden.
3: De mooiste club van Nederland en ik ben lid.
0: Join the club.
2: Veronica.

0: kreeg een appje van Benny, die gaat helemaal uit zijn dak. Wat een goede plaat, Frankie, Faithless. En Salva Mea.
1: Het top 3000 uur met Frank van der Lende.
0: Ja, goedemorgen, daar luister je naar. Het lijstje is samengesteld door Roland Versluis uit Ede. Hij ging niet zoveel doen vandaag. Hij lag zelfs nog in bed toen ik hem een half uurtje geleden aan de lijn had. Wat heerlijk en wat stuitte je dan door je slaapkamer als je deze platen voorbij hoort komen. Hij is er verantwoordelijk voor, dus ja, hij zal ontzettend blij zijn. Wil je ook een keer een lijstje maken? Doe dat via radioveronica.nl. Kan echt van alles zijn.

0: Word je toch altijd vrolijk van George Harrison op Radio Veronica. En wij draaien door met zometeen een mooi boeketje. Acta en de Munnik, Anastasia en Bruce Springsteen komen eraan. Veronica.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OG havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
4: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
3: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
7: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
11: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
9: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
13: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Doei.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
17: Als je business door het plafond gaat... met TikTok rijden tot om de hoek... of bestellingen die blijven binnenkomen...
14: Wow.
17: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ... ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
19: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers... en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Ba-ba-da-ba-ba.
20: Greets. Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
21: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
22: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 10 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Hulp of vooruitgang ontbreekt nog rond een Nederlands cruiseschip bij Afrika dat getroffen zou zijn door een virusuitbraak. Het ligt voor de kust van Kaapverdië dat vrijwel iedere hulp weigert, ook al zijn er nog zieken aan boord. Twee mensen uit Nederland zijn overleden, vermoedelijk door een virus dat wordt overgedragen door muizen en ratten. Premier Jette is boos dat het monument op de Dam is beklad met rode verf. Er stond onder meer het woord genocide op. Een idiote actie en volstrekt onacceptabel, dat schrijft hij op X. En andere politici gebruiken dezelfde soort woorden. De Amsterdamse burgemeester Halsema noemt het kwetsend voor iedereen voor wie de dodenherdenking vanavond belangrijk is. En er rijden weer treinen, of die gaan zo rijden tussen Utrecht en Den Haag. Er was een seinstoring waardoor er veel problemen waren op het spoor. Een beetje onhandig zo de eerste dag na de meivakantie op veel plekken. Andere delen van het land hadden er ook last van. Reizigers moeten nog wel even rekening houden met vertragingen. Het weer dan nog. Vanochtend bewolking, maar in het midden en zuiden ook zon. Vanmiddag langs de kust droog bij 16 graden. In het binnenland kan het 20 graden worden. Maar daar is dan wel weer wat kans op regen.
26: Dankjewel Marijke.
25: Graag gedaan.
26: En het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. De A37 knooppunt Holsloot-Meppen bij Zwarte Meer. Dat doe je er 11 minuten langer over. En de A59 Zonzeel-Os bij Waspik 6. En dan nog de A59 Zonzeel-Os bij Oosterhout. Daar een vertraging van 5 minuten.
27: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
28: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
29: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1,799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
28: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
30: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
31: Zo je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
20: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
31: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
11: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
32: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris op taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
33: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
34: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
35: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog?
0: Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.

0: Veronica.
1: Dit is Radio Veronica.
0: Radio Veronica.
2: Do you have music?
1: Ja.
0: De beste muziek aller tijden.
1: Veronica.

om 12 uur weer dat luchtalarm. Maar wat ze ook kunnen doen, dat is gewoon de stem van Anastasia laten horen. Dan is iedereen gegarandeerd wakker. I'm out of love, hoorde je. En mocht je het stekkertje er net...

0: Dat is een beetje Koninginnedag, hè, met Billy Ocean, Caribbean Queen, hier bij Radio Veronica. Zometeen gaan we back to the 90s en dat doen we met deze klassieker.
1: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
1: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Hamster!
5: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
4: Yes!
5: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
4: Play.
5: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
4: Zoé!
5: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
4: Yes!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster!
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Het is bijna 10:30. Top dat je bent ingetuned bij Radio Veronica. Ik ben Marisa en ik heb voor jou de verkeersinformatie door Flitsmeister. Eén vertraging op dit moment, die staat op de A37. Knooppunt Holsloot Meppen bij Zwarte Meer, dat doe je er 12 minuten langer over.
8: Dit is Radio Veronica.
9: Het station van Wout en Frank.
8: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
9: En nu
8: Marisa. Met

0: Luister naar Veronica.
1: Je bent welkom.
2: Now we're ready to party.
1: Veronica. Radio Veronica.

Ja, waar ben jij ingetuned? Het is wel leuk om te zien waar je deze hoorde bijvoorbeeld. The Imagine Dragons en Whatever It Takes. Ja, ben je alweer aan het werk of heb je toch nog een weekje vakantie? Laat het maar even weten via de gratis app. Je bent bij Radio Veronica, waar de ochtend voorbij vliegt op de vleugels van je favoriete hits. Nu even

Williams. De man die altijd nog mental coach kan worden als het verkeerd mocht aflopen met zijn stembanden. Hij zegt, ik ben niet knap, zo goed kan ik niet zingen en toch is het me gelukt om 14 nummer 1 albums op te nemen. Ik vind dat een hele mooie levensinstelling. Rintje die is op vakantie, die zit aan een bakje dubbelvla. Terwijl Veronica gewoon draait in een voortent op de camping, dat is gezellig. En Janine luistert mee in haar atelier en dat rijmt, dus dan is het waar. Koffiekopjes aan het glazuren en een beetje meezingen met Veronica Uipsen. Terwijl Stijn met zijn collega staat te darten in de kantine, want er is een computerstoring. Thea die appt, tijden van langer lopen met de hond zijn weer aangebroken. Natuurlijk met oortjes in en Veronica luisteren. Heerlijk om de gedachten van mijn burn-out opzij te zetten. Ja, goed zeg. Uit je hoofd, in je lichaam. Kijken naar de mooie dingen om je heen. Je gaat ze vanzelf weer zien. En lieve Thea, ik weet zeker dat het helemaal goed gaat komen met jou. Patrick die is hard aan het werk in de meubelspuiterij. Terwijl François de Hongarije rijdt. Voor de duidelijkheid, dat doet hij voor werk en niet voor vakantie. Je knalt weer door de bergen, Marisa. Groetjes uit Rodos van Leon. En Buddy die app nog hard voor weinig, nooit zagrijnig. Nieuwe gasbuizen worden er ook gelegd. Dat doet Jacob. En Frankie Goes to Hollywood wordt aangevraagd door Hansie Goes to IJmuiden. Dat is bij deze geregeld, Hans.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost, autotaalglas.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
6: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
9: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
15: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
16: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 11 uur.
23: Morgen, ik ben Joost van der Stel. In de Tweede Kamer is de herdenking voor oorlogsslachtoffers begonnen. Die is elk jaar op 4 mei bij een monument in het parlementsgebouw. De politiek heeft geschokt gereageerd dat juist vandaag het monument op de Dam is beklad met rode verf. Onacceptabel, zegt premier Jette, en burgemeester Halsema noemt het een laffe daad. Op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika zitten de passagiers te wachten wanneer ze van boord worden gehaald. Ze hebben alleen te horen gekregen dat ze in hun hut moeten blijven. Op het schip zijn 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden door een longinfectie die mogelijk het gevolg is van een virusuitbraak. Na aanslagen op hoge Russische militairen is de beveiliging van president Poetin opgeschroefd, meldt CNN. Zo mag personeel niet meer met het OV en ook niet op hun telefoon in zijn buurt. Zelf gaat Poetin minder vaak ergens heen. Hij is niet alleen bang voor aanvallen door Oekraïne, maar ook voor een staatsgreep van binnenuit. En het gaat niet goed met Rudy Giuliani, de burgemeester van New York tijdens 9/11. Hij is nu 81 en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Niemand wil zeggen wat er precies aan de hand is. Giuliani werd na de terreuraanslagen op het WTC in New York de held van Amerika genoemd en werkte later ook voor president Trump. Veronica weer nog. Vanmiddag een mix van zon, wolken en landinwaarts zijn er buien. In het zuidoosten is ook nog kans op onweer. Het wordt maximaal 21 graden.
0: Ja, Joost, dank je wel. Dat is natuurlijk heel belangrijk allemaal. Maar welk nieuws heeft jouw bulletin nu niet gehaald?
23: Er was één ding wat wel afviel. Nieuw uitje in de Hedwiggepolder in Zeeland. Dat begint steeds meer vorm te krijgen. Het is een uitkijktoren bij, ze noemen dat de Panoramaheuvel. En die is 63 meter hoog.
0: Nou, ik had dit toch niet willen missen. Nee, dankjewel.
23: Daarom vertel ik het je nu.
0: Ja, ik heb even meegeschreven. Dan nog op Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen op dit moment. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar doe je er 11 minuten langer over. En de A37 knooppunt Holsloot-Meppen bij Zwarte Meer. Daar een vertraging van 14 minuten.
8: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
12: Greets. Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
21: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
12: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
8: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
24: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
25: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
27: Oh yeah.
26: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
28: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
29: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
30: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt? Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
31: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
32: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.

Jackson, dat was een streng man als het op zijn eigen muziek aankwam. Hij gaf zelden toestemming om zijn hits te samplen. Maar toen hij deze hoorde van de SWV, een remake van zijn hit Human Nature, ja, toen was hij eigenlijk meteen verkocht. Right here bij Veronica. De muzikale trip down memory lane. SWV, een remake van zijn hit Human Nature, ja, toen was hij eigenlijk meteen verkocht. Right here bij Veronica. De muzikale trip down

Nou, het is echt wel zo'n liedje dat je kan instarten op een 50ste verjaardag, hè, deze. Time flies, don't blink twice. In een oogwink een halve eeuw weg. Bam, Djibouti, Miles Smith bij Veronica. Het is maandag 4 mei. Het is even wennen, hè, die weersomslag. Die mist, die regen. Dit is Have You Ever Seen the Rain van CCR. Some

0: Bunkers hier en zijn legendarische band CCR, a.k.a. The Creedence Clearwater Revival. En Have You Ever Seen The Rain hier bij Veronica, waar je zometeen deze hoort van Lenny.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snitbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Moet je kijken daar, leuke gast.
5: I know.
4: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
5: Is ook echt jouw type.
4: Ja toch?
5: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
4: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
8: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
0: Ja, goedemorgen. Het is even spiekhoor. Het is bijna 11:30. Je bent ingetuned bij Radio Veronica. En dit is de verkeersinformatie door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, daar doe je er 11 minuten langer over. En de A30 Barneveld-Ede bij Scherpenzeel, daar is de oprit afgesloten. De afrit trouwens ook. En je doet er daar 6 minuten langer over. En tenslotte de A37 knooppunt Holsloot-Meppen bij Zwarte Meer, 13 minuten.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Gerard Ekdom.
9: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
10: En nu
9: Marissa met het

The Gospel According to the Source, samen met Candy Staten en You Got the Love hier bij Veronica. Ja, we hebben wel weer wat dingen achtergelaten, hè, in het weekend. De zon bijvoorbeeld, je vrije tijd, je vrienden, misschien wel je vakantiebestemming. Maar wat we wel meenemen, de herinnering

Ah, deze is misschien wel de mooiste van Fleetwood Mac. Dreams bij Veronica. Geschreven door Stevie Nicks op een groot rond bed in een kamer met rood fluwelen muren. Dat is toch een interieurkeuze.

0: Cool compliment om te krijgen. Dat je niet cool bent, maar dat je fresh bent. Dat is nog even een tikje cooler, toch? Een tikje fresher in dit geval. Cool and the Gang hoorde je met Fresh bij Radio Veronica. Hé, hey, Sander.
1: Ja, heb je het over Fresh, dan heb je het over Marisa.
0: Oh, ja.
1: En Joost.
0: Dank je. Ja, jij bent er ook. Joost, je bent er ook bij. Want jij hebt natuurlijk je lunchtrommel weer mee.
1: Jazeker. Dus aan jullie om te raden. En voor iedereen natuurlijk thuis bij de radio ook even raden wat zometeen een van de liedjes is die ik nou binnen een minuut of 15 ga draaien op Radio Veronica. Ik heb dus alleen de trommel meegenomen in de lunchtrommel.
0: Oh, ja. Never met a girl like you before. Oh, ik zoek de toonsoort.
2: Oh ja.
0: Never known a girl like you.
2: Ja.
0: Dat is
2: ja,
0: hem toch?
2: Dat denk ik
1: dat
2: ook.
1: Is hem zeker.
0: Ja. Oh, lekker. Nou,
1: een stukje. Zeker Edwin Collins zometeen.
0: Oh, leuk man.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: schot. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau. Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En ook die havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Dit Moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
9: Hallo, ik ben Patricia Veldhuis, hoofdredacteur van NRC. Naast de journalistiek die je van ons gewend bent, lees je nu ook de beste artikelen uit het Britse weekblad The Economist. Voor jou geselecteerd door de redactie van NRC. Nog geen abonnee? Ga naar nrc.nl/abonnement.
10: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
13: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
14: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
15: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Radio Veronica. met het nieuws. Het is 12 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. De politie denkt dat drie mensen iets te maken hebben met het bekladden van het monument op de Dam. Er stond in rode verf onder meer het woord genocide op. Dat zou vannacht rond 4:30 gebeurd zijn. De verdachten gingen er op de fiets vandoor, droegen regenkleding en hadden een witte boodschappentas bij zich. De OM heeft nog eens gekeken naar de rol van de politie bij een dodelijke achtervolging in Den Haag eind vorig jaar. Het oordeel blijft, de agenten hebben geen fouten gemaakt en worden niet vervolgd. Ze zaten achter een auto aan die te hard reed en uiteindelijk tegen een boom botste. Drie jongeren kwamen om het leven. De internationale scheepvaart kijkt met argusogen naar de Amerikaanse marine die hun nu door de Straat van Hormuz moet begeleiden. Althans, dat beweert president Trump, maar de reders vertrouwen het voor geen meter. Ze zijn bang dat de Amerikaanse marine alleen maar van een afstandje gaat toekijken. En wielrenster Marianne Vos kan niet verder in de Ronde van Spanje en die was pas net begonnen. In de eerste etappe gisteren ging ze in een bocht onderuit en nu blijkt ze haar sleutelbeen te hebben gebroken. Vos wint eigenlijk altijd en overal wel wat. In eerdere rondes van Spanje bijvoorbeeld al 6 etappes. Veronica weer, langs de kust droog, in het binnenland warmer met kans op regen en onweer. Af en toe is er zon en het wordt 15 tot 20 graden.
19: Veronica, verkeer door Flitsmeister. File op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. 15 minuten, sta je ergens anders in de file. Die is korter dan 10 minuten.
20: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
21: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
22: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
21: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
23: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
24: Dat gaan we vieren.
25: Aldi. Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
26: Mooi van Ethos.
27: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
28: Mamma mia.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
6: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: artiest en wat een plaats. Set Fire to the Rain. Adele bij Veronica.
1: Veronica. Sander Hogendoor.
0: Vrienden, welkom bij de lunchshow. Het is 14 over 12, Sander Hogendoor hier. Ik heb net zelfs hier een heerlijke chili op die ik gisteren zelf helemaal heb gemaakt. Het geheim van mij is bijna een halve reep pure chocolade erin. Ik vertelde dit net tegen nieuwslezer Joost. Die zei, wat? Een halve reep pure chocolade? Maar dat is echt, dat maakt die hele chili één knisperend geheel. Och. En dan hoop je altijd, als je hem dan voor de lunch meeneemt, dat hij dan de tweede dag nog lekkerder is. En dat kan dan eigenlijk alleen maar tegenvallen. Maar hij was nog lekkerder dan gisteren. Dus ik ben een hele blij Sander hier. Dus ik hoop dat je daar van gaat genieten tijdens deze show. En ga je niet genieten van mijn vrolijkheid, dan wel van de fijne muziek op Radio Veronica. We hebben namelijk weer de beste muziek aller tijden voor je uitgekozen. Madonna op de playlist. En zometeen Somber met Homewrecker. Naar deze Edwin Collins.

De New Radicals hoor je zo meteen bij Radio Veronica. Ook Maroon 5 is onderweg. En Toto hoor je ook na de voor de Radio Crypto. Radio Crypto komt er dus ook aan, maar eerst de Toto.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH snietbroodjes 10 stuks voor €1,99 en AH zwarte thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
6: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
7: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
6: Voor pallets van 100 kilo?
7: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Radio Veronica verkeerd door Flitsmeister. Het is 1 over half 1. File op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 12 minuten. Ook via de A37 richting Duitsland is het druk 11 minuten voor de grens. En de A73 Nijmegen-Maasbracht vanaf Malden. Vrachtwagen met pech daar 26 minuten extra.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Gerard Ekdom.
14: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
15: En nu
14: Sander

Zo, even terug down memory lane met deze van Maroon 5. Misschien vind ik deze nog wel leuker dan hun grotere hits. This Love bijvoorbeeld. Dit was Makes Me Wonder bij Radio Veronica. Het zal mij benieuwen wie de Radio Crypto goed heeft. Deze Nederlandse schavuit heeft zich op jou toegelegd. Dat is de Radio Crypto voor vandaag. Weet jij wat het is? Laat het weten.

0: Can't stop this thing we started. Dus we gaan nog even door met zometeen Kensington. Sorry, maar we beginnen met Jennifer Lopez. Monica.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Pak diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris op taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op Senseo.nl.
5: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
6: Voor het maaien van je gras.
5: Voor het reinigen van je terras.
6: Voor het snoeien van je haag.
5: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
7: Stihl, sterk werk.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
7: Stihl. Sterk werk.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
12: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
13: Dat is wit goud voor weinig.
14: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
12: Aldi.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
13: Mamma mia, dat is goedkoop.
14: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
12: Aldi.
16: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 1 uur.
19: Goedemiddag, Joost van der Stel. In het gebouw van de Tweede Kamer hebben politici oorlogsslachtoffers herdacht. Bij het monument zei Kamervoorzitter Tom van Kampen dat de Holocaust niet begon bij vernietigingskampen, maar met het uitsluiten van bepaalde groepen. Dat soort tendensen moeten we ook nu weer bestrijden, zegt hij. Iran zegt een Amerikaans oorlogsschip te hebben aangevallen in de straat van Hormuz. Het schip zou zijn gewaarschuwd, maar deed daar volgens Iran niks mee. Twee raketten zouden het fregat hebben geraakt, waarna het omkeerde. Amerika wil met zijn militaire vloot schepen begeleiden, wat Iran niet wil. In Roemenië staan ze in de rij voor de kunstschatten die werden gestolen in het Drents Museum en pas geleden weer gevonden zijn. Ze zijn nu tijdelijk te zien in Boekarest. Stukken worden binnenkort gerestaureerd. Zo wordt de gouden helm weer opgelapt, want die raakte beschadigd bij de roof. En NAC heeft het kort geding tegen de KNVB verloren. De zaak draaide om een speler van Go Ahead Eagles die geen werkvergunning had, maar toch meedeed in de wedstrijd die NAC in maart met 6-0 verloor. Maar de rechter vindt dat de wedstrijd niet overgespeeld hoeft te worden. NAC heeft nu een wonder nodig om niet te degraderen. Veronica weer tenslotte. Langs de kust is het droog. Af en toe is er zon. En het wordt tussen de 15 en de 20 graden.
0: exact 1 uur, Veronica verkeerd door Flitsmeister. File op de A12 tussen Oberhausen Arnhem, tussen Zevenaar en de IJsselbrug, 11 minuten. De A12 richting Duitsland, Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens, 12 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht vanaf Nijmegen-Dukenburg, 34 minuten extra. De rest van de files is korter dan 11 minuten.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
17: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
20: Oh yeah.
17: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
21: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
22: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
23: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
24: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En ook die havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
25: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
26: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
27: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
26: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
25: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
28: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
29: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin?

0: Met deze week in de bonus. Alle Melkunie Protein, tweede gratis.
1: Play.
0: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
0: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis.
1: Zoé.
0: En Lipton Hope.

Even wat energie op deze maandag. Spin Doctors en Phil Collins bij Radio Veronica. We gaan zo meteen het gas nog verder opendraaien met Beautiful Day van U2. Maar eerst even een stapje terug. Met zometeen het prachtige If You Leave Me Now van Chicago. En dit is Raven Lanet bij Radio Veronica. Love Me Not.

0: Een mooie dag om Radio Veronica aan te hebben. Je hoorde Chicago, If You Leave Me Now. En dit was U2 en A Beautiful Day. Met zometeen weer een kans op fantastische prijzen hier bij Radio Veronica. Een tas vol prijzen. Met daarin onder andere het spel Music Match. Een superleuk gezelschapsspel gebouwd om muziek. Ik heb ook een Veronica t-shirt en een Veronica kurkentrekker van Ekdom in de Morgen. Je mag meedoen als je weet wat dit is.
1: 1000 milliseconden.
0: Ja, je vergeet het zo weer, maar weet jij welk liedje dit is, van welke artiest of welke band? Laat het dan even weten.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Hamster!
2: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
1: Yes!
2: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
1: Play.
2: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: Alle Dr. Oetker Pick Americans, ook tweede gratis.
1: Zoé!
2: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
1: Yes!
2: De meeste, de beste aanbiedingen.
1: Hamster!
0: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon, hup, de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister met de vertragingen vanaf 10 minuten. De A2 Utrecht-Sertogenbosch vanaf Everdingen 11 minuten. De A12 Oberhausen-Arnhem vanaf 7 naar 14 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen vanaf Oud-Dijk 10 minuten. En de A28 Utrecht-Amersfoort vanaf Utrecht-Uithof 11 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Haps 21 minuten extra.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Wout en Frank.
5: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
6: En nu
5: Sander Hogendoorn
6: met de beste...

0: deze was leuk uit de Zero's. Of was het net? Ja, het was net nog Zero's. 2008. Melee. En Built to Last bij Radio Veronica. En zometeen zeker Built to Last. Het is namelijk het programma gebouwd om jouw muzieksmaak. De Bonanza. Met misschien wel jouw favoriete plaats zometeen tussen 2 en 4. Enige manier om op de radio te krijgen is hem even aanvragen, toch?
1: Zeker. En waar je zin in hebt, kom maar gewoon, weet je wel.
0: Ja, ik zou zeggen, if it makes you happy,
1: ja.
0: Vraag hem dan even aan.
1: Ja.

0: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi!
4: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
13: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 7 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
0: Voor maar €2 maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 2:00.
4: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. De bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is gefilmd en die beelden zijn door een Palestijnse actiegroep naar het Parool gestuurd. Of die groep ook achter de bekladding zit, is niet bekend. Alle verf is inmiddels van het monument afgehaald. Er stond genocide opgeschreven, waarschijnlijk een verwijzing naar de oorlog in Gaza. Vanwege de herdenking vanavond ging de jaarlijkse test van het luchtalarm, de maandelijkse test van het luchtalarm, niet door. Tenminste, dat was de bedoeling. Niet overal leek dat te zijn doorgekomen. Uit het hele land melden mensen dat ze het luchtalarm gewoon hoorden om 12 uur. Een menselijke fout, zeggen de veiligheidsregio's. En de man die een aanslag op prinsessen Amalia en Alexia zou hebben voorbereid, ontkent met klem, zegt zijn advocaat. Volgens justitie had de man 2 bijlen met de namen van de prinsessen erin gekerfd. Hij werd opgepakt toen hij op het balkon van een hotel stond te schreeuwen dat hij ze zou afmaken. Het weer dan, vooral de oostelijke helft en het zuiden wat buien. Op andere plekken heel soms wat zon. Het is 12 graden in het noorden en rond 18 in de rest van het land. De files dan, een paar die opvallen. Een hele lang op de A2 Utrecht-Den Bosch voor afrit Everdingen. Een uur vertraging, door een ongeluk is nog maar 1 rijstrook open. Daarom kan het verkeer richting Den Bosch beter rijden via Gorkum over de A27 en dan de A15 vanuit Utrecht. Dan naar de A12 Duitse grens richting Arnhem voor Velperbroek. 13 minuten door werkzaamheden aan de IJsselbrug. En tot slot door een berging van een vrachtwagen op de A73 Nijmegen-Maasbracht vielen voor Haps 17 minuten.
5: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
6: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
8: Hatsjoe! Gezondheid! Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Hoi van Ethos!
10: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
11: Pap, die moeten we hebben!
10: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
12: onlineveilingmeester.nl.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimax, Kroephoek, Boemboe en Boksauzen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
14: Onlineveilingmeester.nl.
15: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
16: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
17: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
18: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
19: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
18: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
19: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
18: Stap je ook in?
20: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
21: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa.
2: waar je reis ook naartoe gaat. Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
2: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: zou dus een heel rubriekje omheen kunnen verzinnen. Mama appelsap, Nassim, mama appelsap. Schrijf ik even op in mijn grote ideeënbalboekje. Kijk of ik er nog eens wat mee kan.
1: Ideetje hoor.
0: Ja. Wanna be starting something, Michael Jackson. Lotte vraagt zich af, heb je die film nou eindelijk gezien, Rob? Je zou er toch de afgelopen week naartoe gaan?
2: Nee, dat is niet gelukt.
1: Oh, nou, dat vroeg Marion zich ook af. Dus hebben we daar ook meteen antwoord op gegeven. Ja. Dus vond het een lekker beginnetje, hoor.
0: Martin, Team Bordanza, hebben jullie de Michael Jackson draaien? Human Nature. Ik ben gisteravond in de film geweest. Goeie film. Wist er wel Janet Jackson. Ja, die wordt helemaal niet genoemd daar, geloof ik, in de film. Die wordt ook niet in beeld gebracht. Die heeft geen toestemming gegeven of zo.
1: Oh, daarom. Dus die... Nou, zeg, want die heeft toch wel een rol gespeeld ook in dat leven.
0: Het leven wel, maar in de film ontbreekt ze. Oh. Er schijnen wel wat meer dingen te ontbreken. Gewoon een beetje de feel-good periode. Af en toe eens een keer een stootje. Palief komt er hier en daar nog niet goed vanaf. Maar de moraal van het verhaal schijnt er wel te zijn. Dat hij een beetje streng was, heeft Michael er alles uit kunnen halen.
1: Ah ja, tuurlijk.
0: Wel een beetje wel. Maar goed, ik heb dus nog geen oordeel. Ik heb alleen recensies. Over het algemeen, de mensen die ervoor betaald worden om een recensie te schrijven, vinden het niks. En mensen die er voor een lol naartoe gaan, die komen er ook heel vrolijk uit. We gaan hem binnenkort wel eens een keer zelf bekijken. Ik vind het nog steeds goed om het met ons team te doen en met honderdduizenden luisteraars.
1: Ah, tuurlijk.

0: Die heb ik dus ook niet gezien. Dance the Night, Dua Lipa, die kwam er vandaan. Marijke van Lees vond dat ook een leuke film, dus die heeft hem aangevraagd. Ondertussen wil ik nog even gezegd hebben dat het gezin hier weer compleet is. Dat betekent dat de vrouw achter de schermen, Gabrielle, er ook weer is. En de man frontaal voor alle schermen. Onze Seeds, de allrounder, is ook weer terug. En heeft een hele leuke vakantie gehad, heeft hij me net verteld.
1: Ja.
0: En uiteraard, zoals het altijd hoort bij Seeds, als je dan verder vraagt, zegt hij, het was leuk.
2: Ja, was leuk. Was heel leuk.
0: Ja, ja, ik ga dan meteen eigen avonturen vertellen over Liverpool. Gabrielle heeft een heel verhaal over Frankrijk verteld. Maar ziet gewoon, houdt gewoon zijn privéleven graag gescheiden van zijn radioleven.
1: Ja, en ik was alweer bezig met het volgende nieuwsonderwerp.
0: En jij was natuurlijk ook alweer bezig met het nieuws. Ja. Keihard werken, altijd maar weer. Ondertussen heb ik voorzichtig contact gelegd met zowel Danny Vera als Marlon Pichel.
2: Oh, leuk.
0: Ook een bonusheld van jou, Marlon. En misschien dat ze hier vrijdag wel live komen spelen. Misschien, hè? We zijn nog in onderhandeling en iedereen moet het ook goed vinden. Ze hebben namelijk samen een nieuw liedje gemaakt.

0: Danny Vera, Marlon Pichel kunnen allebei. Nou, wij nog.
1: Ja.
0: Try Again. Ik heb overigens ook Higpie uitgenodigd. Verrassende vrijdag realiseer ik me. Dus ik ga even kijken.
1: Leuk, lekker druk.
0: Ja. Gerrit is nog een weekje op vakantie. En Wouter hebt hem vanmorgen al.

0: voor Janine Verkerk. Daarvoor hadden wij de nieuwe single van Danny Vera samen met Marlon Pichel. Als ik het goed begrepen heb, is Danny Vera tegenwoordig ook de platenbaas van Marlon Pichot.
1: Serieus, joh? Ja. Oh, dat vind ik wel heel goed.
0: Try Again is de nieuwe single, zoals Danny Vera goud eerlijk zei in televisieprogramma Jan Willem Ruimt Op. Ja, ik vind dat Marlon veel beroemder moet worden, dus ik denk, maak eens een liedje met hem.
1: Ja, te gek. Ja, kijk, dat is Danny, hè?
0: Het is onbescheiden bescheiden, ja. Dat is ook wel weer mooi.
1: Ja, ik hou ervan.
0: Jody zegt mijn dank, met traantjes. Jody was ook degene die het liedje heeft aangevraagd. Michel zegt, mooi liedje, het begin lijkt op Jackson Brown. Daar begin ik niet meer aan. Hè. Zijn vorige liedje leek op de Engelbewaarder. Dus ik weet niet of ik hem hier vrijdag weer mee ga confronteren. Alhoewel Jackson Brown wordt hij misschien liever mee geconfronteerd dan de Engelbewaarder.
1: Denk ik.
0: In zijn genre. Groot nummer kunnen ze stadions mee vullen. Gedragen, gezongen met her en der een snik en natuurlijk een aansteker. En Siet, wanneer ga je je dashcam weer eens installeren, wil Hans weten?
2: Oh, ja, ik heb nog wel wat beelden van Sicilië. Dat is wel spectaculair, dus dat kan ik nog wel erop zetten.
0: Komt in orde. This is

0: Je mag kiezen. Onze zingende tandenborstel of onze mantelzorger.
1: Nou, dan kies ik toch voor die laatste.
0: De Montel-zorger.
1: Ja, precies. Ja,
0: Montel Jordan. Jordan is merk, hè?
1: Jordan, ja, de tandenborstels.
0: Ja. Montel Jordan en nou kan ook Montel hygiënist zijn.
1: Op catchers of Gerard.
0: Nee, dan gaan we even terug naar Mark. Die komt tenminste met feitjes. Goede feitjes was destijds, 1995. Favoriete nummer van Patrick Kluivert. Ik heb een heel goed geheugen voor zinloze feitjes, zegt Mark. Nou, laten we eens een keer een leuke avond samen doorbrengen. Feitjes uitwisselen. Er is ook overigens een soort Eagles Gate gaande nu. En dat is los van elkaar, want Alfred Klepp zegt... je draait maar wat je zin, waar je zin in hebt, zolang het maar geen Eagles is. Maar nu hebben we vandaag wel drie nummers van Eagles. Die zijn Last Resort is aangevraagd door Vincent, Take It Easy van Leida. En dan hebben we er nog eentje, toch?
1: Ja, ik zoek. Even kijken, hoor. Heartache Tonight Heartache is ook nog aangevraagd.
0: Dan zijn er vier, ik heb er nog één gezien.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Nou, ik zoek nog even door.
0: Dat is goed. Nou, hoe dan ook. Het is op dit moment dus 4-1.
1: Ja.
0: Dus, we zien wel wat eruit komt. Sietse, hoe is het met de wereld gesteld?
2: Ja, de twee Nederlanders die overleden tijdens hun cruise komen uit Houderwijk in Friesland. Ze waren een stel en 69 jaar oud, meldt de familie. Tot nu toe is bij één zieke passagier het Hanta-virus vastgesteld. Bij anderen is dat nog niet duidelijk. Ook een Duitse opvarende overleed tijdens de cruise. Voorlopig ligt het schip voor de kust van Kaapverdië.
0: Seth Jordan wordt nu aangevraagd. Ik zit niet om dit vreselijke nieuws te lachen, hoor. Maar we hadden net Montel Jordan en de tandenborstel. En er komt nu, dat wordt de hele tandenborstelshow... om met een oud tv-programma te spreken van 50 jaar Veronica. Johan komt met Seth Jordan.
1: Lekker.
0: Zeker High Road Easy. Nou, dat is misschien wel leuk om na de files te doen, High Road Easy. Hoe is het op dit moment met de files?
2: Ja, een paar files. Deze vallen op de A2 Utrecht-Den Bosch... tussen Oude Rijn en Everdingen. Een uur extra. Door een eerder ongeluk zijn er nu nog opruimwerkzaamheden. Dan de A12 Duitse grens Arnhem voor Velperbroek 13 minuten. En op de A28 Utrecht-Amersfoort voor Soesterberg 8 minuten extra.

0: Jess Jordan. Johan Colijn, die nu ook Johnny Jordan wil. Johnny Jordan. Hi, roadies. Je hebt toch research gedaan nu, hè? Want je ziet zo niet te veel belast, begrijp ik.
1: Nou, ik dacht, Jordan, wat kan die vrouw allemaal? Nou, veel is inderdaad gebleken. Ze is natuurlijk een fantastische zanger. Zangeres, hoe je het noemen wil. Of rockstar. Maar ze heeft bijvoorbeeld ook jaren als jurylid bij Canadian Idol gezeten. En ze is een, zoals VJ. En ze zit nu tegenwoordig ook nog in allerlei speciale muziek. Podcast als kenner. En ze heeft ook nog geacteerd in de serie Sisters. Dus wat kan die vrouw niet zo gaan zeggen?
0: Alles kan. Alles. En dit liedje was ik bijna vergeten. Sita is er blij mee.

0: Hanne Beesemberg, gewoon zin in. This Girl van de Kongs, geen reden voor. Gewoon een lekker nummertje. En Sass Jordan, die maakt een hele hoop los. Hè? Heel veel mensen spelen dit kennelijk met hun beentje.
1: Blijkbaar, want Gert-Jan Roefs, die meldt zich ook. Die zegt, High Road Easy, gisteren ons optreden mee begonnen. Optreden van She-Rocks. Was wel vet, hoofdletters.
0: Ja. Goeie naam trouwens, hoe bent ook, She-Rocks. Ja. Sass Jordan dus. We dachten nooit meer wat van haar te horen, maar hierbij. High Road Easy was echt wel eens leuk om het te horen. Oh. Ik denk dat de Eagles fanclub gewonnen heeft, hè, want Alfred Klepp zei, draai alles, ik vind het allemaal best, om geen Eagles zijn. Er is ook nog iemand die zegt, ik heb een mooi compromis voorgesteld tussen alle partijen, tussen strijdende partijen. René zegt, Boys of Summer is niet Eagles, formeel gesproken.
1: Don Henley.
0: Wel Don Henley. Wel een prominent lid van de Eagles.
1: Grappig.
0: Ja, ik vind het op zich nog wel aardig. En ja, ineens stromen er allerlei liedjes binnen. Dus we moeten zeggen dat het inmiddels zo'n 17-1 geworden is. Hè.
1: Ja.
0: Voorstanders Eagles, zou jij weer eens ouderwets uit dat prachtige middagprogramma wat we ooit deden tussen 2 en 4 met Fred Siebelink. En we hebben het zelfs in de ochtend ook nog eens gedaan. Weer eens die dobbelsteen uit het vet willen halen.
1: Ja, zeker.
0: Zullen we doen?
1: Ja, kom maar. Dobbelsteen. Ja, op nummer 1 is terechtgekomen de Last Resort, aangevraagd door Guido en ook door Vincent. Take It Easy staat op 2, aangevraagd door Leida. En op 3 staat Heartache Tonight, aangevraagd door Jay. Op 4 staat Take It To The Limit van Arnoud. En op 5 Alive In The Fast Lane van Penny Wiebinga. Op 6 dus, zoals gezegd, Boys Of Summer van Don Henley, aangevraagd door René. Ben je er klaar voor?
0: Wordt het een virtuele dobbelsteen?
1: Ik doe een virtuele dobbelsteen, anders dan kan ik het niet. Oké, daar gaan we. Hey Siri, gooi eens een dobbelsteen.
2: Een dobbelsteen.
1: Hey Siri, gooi eens een dobbelsteen.
3: Ik rol. 2.
1: Het is 2 geworden. Dat was het verzoek van Leida met heel veel hartjes en muzieknootjes. Take it easy van de Eagles. Heb je hem klaarstaan? Nee, natuurlijk. Nou, deze
0: dat is te lui om ze alle 6 klaar te zetten.
1: Ook voor Guido, ja. Ook voor Vincent. En toch ook een beetje voor Alfred Klepp. Geniet ervan. Ja, misschien als hij hem anders binnen laat komen, dat hij toch denkt, oh, toch wel leuk eigenlijk.
0: Toevallig, ik heb geloof deze afgelopen vrijdag gedraaid. Maar ja.

0: bleek afgelopen woensdag te zijn. Maar goed, ik kom maar pas nog herinneren van iemand die op die hoek gestaan heeft.
1: Klopt,
0: ook, ja. Waar die standbeelden staan en waar dat nummer nog op wordt uitgebeeld. Waar we ook nog eens een keer toeristisch naartoe moeten.
1: Ja.
0: Take it easy, de Eagles. Van die dobbelsteen valt hij dan daarop. Maar ik blijf dit nummer toch wel echt ontzettend lekker vinden, hoor. Er is helemaal niks mis mee. Vorige week is een klein experimentje gedaan met dit nummer. Ja. We hebben nu weer een heel nieuw publiek. En onder andere onze twee mensen hier in de studio ook natuurlijk.

I come from a long line of bitches. Ik vind het toch wel een leuk liedje dit hoor. Cassie Ashton. Ik zie dat over het algemeen de mensen er wel enthousiast over zijn. Dus eentje had hij

0: Dans voor Sietsi. Dance with Somebody is aangevraagd door Lisa. We mochten er 3 kiezen en het is deze geworden. Siets, hou er rekening mee. De eerste dag op je werk, grote reunie net. Wouter Frank, ja, ook weer even in de armen gesloten. Dat het nieuws precies op tijd zou kunnen zijn.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Veronica.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
4: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
5: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
6: Dat is wit goud voor weinig.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
8: Aldi.
9: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
11: Mamma mia, dat is goedkoop.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
12: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
9: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
18: Wat geef jij met moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
19: Autotaalglas zit echt overal.
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Hallo. Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.
22: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
24: Radio Veronica.
25: Met het nieuws. Het is 3 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
0: Geschokte reacties bij familie en bekenden van het stel dat afgelopen maand overleed tijdens een cruise. Ze waren 69 jaar en komen uit het Friese Houlerwijk. Of ze net als een andere zieke passagier het Hanta-virus hadden, wordt nog uitgezocht. Volgens de familie is een prachtige reis abrupt en definitief afgebroken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bereidt een evacuatie voor van twee zieke bemanningsleden die hulp nodig hebben. Het Nationaal Monument op de Dam is weer schoon, een paar uur voor de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Vannacht was het met rode verf beklad, onder andere met het woord genocide. Het Parool heeft beelden van de actie binnengekregen van een Palestijnse actiegroep. Of die er ook achter zit is niet bekend. De drie daders zijn nog niet opgepakt. En volgens Amerika klopt er niets van het bericht dat een oorlogsschip is aangevallen door Iran. Het zou gebeurd zijn in de straat van Hormuz, meldt Iran. Dat land wil niet dat Amerika schepen begeleidt door de geblokkeerde zeestraat. Het Amerikaanse leger zegt dat inmiddels twee commerciële schepen met hulp er doorheen zijn gevaren. Het weer dan, soms een bui, in Limburg langere tijd regen. Het is rond 19 graden, alleen in het noorden een stuk frisser. Morgen veel bewolking, in het zuidoosten de meeste regen en het wordt 15 graden. Verkeersinformatie dan, zo'n 20 files nu. Dit zijn de meest opvallende. A12, Duitse grens richting Arnhem, voor Velperbroek 18 minuten extra. Dan de A27 Almere-Gorkum voor Everdingen, ook 18 minuten. Dan de A28 Utrecht-Amersfoort voor Soesterberg, een vertraging van 14 minuten. Compleet overzicht in de app van Flitsmeister.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
15: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hak burrito schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste maalthybrid van Nederland.
25: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
26: Joehoe!
25: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
27: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
28: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
29: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
30: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
31: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
32: Laat het hier zijn.
33: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
34: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: Wednesday is aangevraagd door Geppie. Hey, hij was voor jou, Geppie, en ook een beetje voor René. Die wilde een ander liedje van Ice House. Hartelijk welkom, dit is de Bonanza. Je mag nog een uur aanvragen, tot aan 4 uur. En morgen hebben we een XXL.
1: Oh, lekker.
0: Weet je dat alvast? Maar daar niet op wachten, hoor. Ik wil jullie van harte welkom heten. Greeting, Earthlings. We have now taken...

0: Heerlijk, The Monsters of Space Jam en Hit 'em High. Hit 'em low, hit 'em low. Hebben we vandaag op de een of andere manier een grote tandenborstel special.
1: Ja.
0: Montel Jordan hebben we gehad, we hebben Sass Jordan gehad. En hier zit Michael Jordan in die film Space Jam. Dat beroemde basketballers ook tekenfilmfiguren aankunnen.
1: Ja, mooi, hè? Super lollig.
0: Critic Earthlings. Doe me altijd denken aan Wouter Frank. Die begon hier een hele tijd mee. En toen heb ik gedacht van, oh, we moeten hem eens keer helemaal draaien deze. Nou, het is nu gelukt. En wat zaten er een hoop beroemdheden in dat Hit 'em High, Hit 'em High, Hit 'em Low. Hè? Ik denk aan Be Real, ik denk aan Busta Rhymes, ik denk aan Coolio. Zo. En nog vele, vele anderen. Ik ga het maar even voorzichtig zoeken. Nooit verwacht dat Rob Stennis het nummer zou draaien, zegt Alba. Waarom niet?
1: Nee, dat begrijp ik ook niet. Wij sloegen er allebei meteen op aan toen hij binnenkwam. Oh, lekker.
0: En toen het uit was, draaide ik het ook al.
1: Goed, dat was ook in 1924.
0: Ja. Ja, grappig hoe dat liedje in je hoofd zit. Naar aanleiding van Montel Jordan, Sass Jordan. Blijkbaar waren er meer met de associatie Michael Jordan, Space Jam. Dank daarvoor van de aanvrager Erik de Zwaan. Dus we hebben ook een reclame met Montel.
1: Ja.
0: En misschien is dat ook nog ergens een aanleiding dat mensen moeten denken aan Montel Jordan of zo.
1: Zou ik leuk vinden.
0: Ik heb het ook altijd in mijn hoofd zitten. Maar ja, ik heb wel een afwijking. Als het met muziek te maken heeft, dan denk ik, oh ja. Dus van de week was ik ook een heel serieus nieuws geweest. Dan hebben wij ineens reclame met Donald Duck en met Duckstad erin. En ik noem natuurlijk deze plek bijna altijd Duckstad in alle betekenissen. Dus dan moet je toch ineens heel hard lachen tijdens het reclame. Nou goed, je had erbij moeten zijn. Ron Bauer zegt, goedemiddag Caroline Rob. Leuk om weer eens te draaien. Yazoo met Only You. En die komt uit de tv-serie Rooster. Die is te zien op HBO.
1: Oh.
0: En er is ook even iemand die aan jou weer vraagt om een paar serietips. Want hij heeft ze allemaal gevolgd, die van jou. En hij is er zeer tevreden over.
1: Ja, dat was Jessica.
0: Jessica. Oh, dit. Komt zo wel. Het was in Nederland een hit in de a cappella versie van de Flying Pickets. Maar dit is de originele van Yazoo.

0: Riek van Marlen stuurt een reactie.
1: Ba, ba, ba, bam.
0: En die snap ik. Ja, goed. De versie van The Flying Picket, de originele van de Yazoo. Prachtig liedje, wordt hem wel vaker weggezongen. Hè? Weet je nog? Mr. Blue, René Klein, was ook een liedje van Yazoo. Had, ja, gelukkig hadden we plezier, Don't Go nog gehad en zo. En The Other Side of Love. Vaker weggezongen, hè? Weet je nog? Mr. Blue, René Klein, was ook een liedje van Yazoo. Had, ja, gelukkig hadden we plezier, Don't Go nog gehad en zo. En The Other Side

0: Waren het allemaal duizenden artiesten die ook heel hip zijn. Justin Bieber, Lady Gaga, Post Malone, Miley Cyrus, Elton John, Brandy Carlisle.
1: Zo, psychose druk, man.
0: Paul McCartney, Ozzy Osbourne.
1: Slaat hij wel?
0: Andrew Watt, Michael Stipe, dit is hem, de nieuwe single. Die heet I Play the Fool.

dat is echt heerlijk nummer dit. Geweldig om die R.E.M.-vibe een beetje terug te krijgen. Zo'n stem. Ja, ik heb merk stemgeluid van Michael Stipe. Samen dus met die Andrew Watt, die dan toch nog wel iets van tijd heeft vrijgemaakt om voor Michael Stipe dit nummer te maken. Uit Rooster. Moest er even aan denken. Omdat uit Rooster, in elk geval, ik heb de serie zelf nog niet gezien, maar ook heel veel andere leuke liedjes. Ik zie dat... Oh ja, In Excess er ook in zit, Beautiful Girl. Alleen voor de soundtrack al kijken.

0: series. Ja. We zijn weer begonnen, hoor. Jessica, hey, Caroline erop. Gooi er even een paar echt goede series in. Van Netflix of zo. Black Rabbit, Harry Hole. Op advies van jullie al gezien. Waren top. Nu bezig met documentaire. Marry a Murder. Ik wil meer, meer, meer. John Damme zegt... Hey, ik heb een serietip. Your Friends and Neighbors. Helene zegt, ik ben net begonnen aan The Handmaid's Tale. De gruwelijk oude betekenis.
1: Ja, klopt. Ja, klopt. Zit daar ook in. Oi, oi, oi, wat ellende.
0: En dan heeft Hakko het over De Mol België. Die kun je kijken via play.tv. Wel even een Belgische postcode gebruiken, zoals 1000 voor Brussel.
1: Oh, dat is een goede tip, zeg.
0: De Mol België.
1: Oh.
0: De Mol Nederland al niet te doen, maar
2: nee, is veel leuker.
0: Beter, zegt hij.
2: België is veel leuker.
0: Oh ja.
2: Opmerkelijke, hilarische spellen.
1: Onvergelijkbaar.
0: Ja, dat is de slimste en dat is binnenkort ook op de Nederlandse televisie in de Belgische uitvoering.
1: Ja, ja, dat is echt heel goed.
0: Ja. Maar zetten wij die ook onder het kopje serie, De Mol?
1: Ja. Ja. Zeker, ja, die ga ik meteen sterren nog vanavond kijken.
0: Je zet er meteen een sterretje achter.
1: 2/8.
0: Nou, dat waren weer wat series. Jessica, ik hoop dat je er wat aan hebt. Robert Jaap de Lange die komt nog met een lekkere dance classic, een lekkere disco van Foxy Get Off. Nou, er zit wel een klein overeenkomst tussen de vorige zanger en Foxy Get Off. Er was een liedje van Prince.

0: de nieuwe Beatles worden. Klinkt toch net iets anders dit. Nooit meer wat van gehoord. Hot Number was nog een klein hitje. Get Off. Zouden ze nog leven zien? Wat denk jij?
1: Goeie.
0: Hij gaat meteen weer in de modus. Ik ga het even onderzoeken voor je jongen. En Robert Jaap de Lange zegt ja hoor, lekker deze Get Off van de Foxy. Walter zegt ook nog even, Foxy, toch wel een lekker nummer. Helemaal terug in de tijd. De 70s.

0: ga het vannacht weer proberen.
1: Zingen zoals Chris Stapleton?
0: Nee, eerst dus, dat bedoel ik eigenlijk, open raam. Hopen dat die verkoudheid mijn stem pakt en dat ik dan zo klink als Chris Stapleton.
1: Snap ik wel.
0: Ik wil een cold pakken.
1: Ja. Ja, dat begrijp ik wel.
0: Ah, wat is dit toch onwaarschijnlijk mooi. Ik zie dat ook gelukkig blinkend in het postvak. Heel veel blije mensen. Manon, die heeft hem ook aangevraagd. Die zegt, wat een stem heeft die man, hè? Kippenvel. Corley zegt, Chris Stapleton is altijd genieten. Priscilla zegt, nou wat een toeval. Ik wilde dus net White Horse van Chris Stapleton aanvragen. En dan hoor je dit ineens op de radio. Leuk. Lisette, deze Chris Stapleton blijft toch echt soul food.
1: Ja.
0: Ja, het is weergaloos. Ik ga het weer proberen vanavond.
1: Okay. Ja, ik zou het doen, want het is overduidelijk een babe magnet ook, die Chris Stapleton.
0: Oeh. Ja. Ja, dat hebben we gemeen, hè? Gees en ik.
1: Nou, ik zou zeggen, pak die cold.
0: En ziet. Hé, daarover gesproken, ziet. Ja. Foxy, wat is ermee gebeurd? Behalve dat hij een mascotte geworden is voor, ik geloof, PSV.
2: Ja, inderdaad. Nee, alleen de gitarist Richie Puente is overleden. De rest is in allerlei bezigheden nog aan het werk in de muziekindustrie of als leraar.
0: Oh, jij ook nog?
2: Ja.
0: Foxy is er nog of helemaal niet meer?
2: Nee, Foxy is in 1980 er al mee gestopt.
0: Fox Wild.
1: Ja, Fox Wild. Ja. Dat bestaat nog wel.
0: Dat bestaat nog wel. Ja. Hoe is het daarmee afgelopen?
2: Volgende keer.
0: Volgende keer?
2: Wat? Met wie?
0: Met die Fox Wild, hoor, die man ook weer. Peter Gillis.
1: Peter Gillis.
0: Oh. Toch voor de rechter.
1: Je overvraagt iets, hè?
0: Ja, ik overvraag. Sorry,
2: ja,
0: Siets.
2: Nee, die had weer gedoe, inderdaad.
0: Ja, ja. Ja. Rustig maar, Siets. Dan ging je weer even terug op jouw terrein.
1: Dag 1.
0: Dag 1, net weer terug van vakantie.
2: Fox Wild, ik denk, waar gaat het over?
0: Ja, ja, dat soort associatief vermogens gaan soms ook mijn hersenen te boven. Foxy van PSV naar Chris Stapleton naar... Goed. Ziet ze even op je eigen werkterrein. Hoe is het met de stand van de wereld?
2: Een deel van vliegbasis Schilzerijen is ontruimd vanwege een verdachte situatie. Wat er precies aan de hand is, zegt de marechaussee niet. De politie doet onderzoek op en bij de basis tussen Breda en Tilburg en loopt met kogelwerende vesten rond. Morgen vliegen vanaf Schilzerijen de defensiehelikopters met artiesten naar de bevrijdingsfestivals.

0: een klein open deurtje, maar toch. Deze dag en morgen. Als we een beetje lief voor elkaar zijn, op proef.
1: Ja, probeer het eens.
0: Ja. Het zijn dagen die zich er goed voor leden. Ziet, hoe is het op het Nederlandse wegennet?
2: Ja, rustig begin van de spits. Zo'n 30 meldingen nu. Dit zijn de meest opvallende. A2 Utrecht Den Bosch voor Everdingen een kwartier extra. A4 Den Haag Rotterdam voor Delft 22 minuten. Toch een ongeluk. En op de A12 Duitse grens Arnhem voor Velper.

0: en Gabriella.
1: Een hele goede middag.
0: Als haar passen ze goed bij elkaar, hè?
2: Smelt gewoon, ze hadden Fleetwood Mac kunnen zijn.
0: De Nederlandse Fleetwood Mac. It's a little lies, hoor, maar in principe...

0: Tell me lies, tell me sweet little lies, Fleetwood Mac. Voor Erika nog even terug naar Wie is de Mol België. Caroline Rob, jullie hadden het er net over. De Mol België, wat was de postcode ook alweer om toch in Nederland te kunnen kijken? Het ging zo snel. Gerda.
1: Ja, nou, die tip heb ik van Harco. Die zegt, je kunt via Play TV kijken. Ik heb er zelf ook meteen een foto van gemaakt. Mm-hmm. En dan moet je een Belgische postcode invullen. Bijvoorbeeld 1000, want dat is de postcode van Brussel. 1000.
0: Elke postcode die in België gehanteerd wordt, is een goede. Toch?
1: Ja.
0: Ja, okay. Bedankt voor deze tip, Carolien. Je zet ons allemaal aan tot frauderen. Oh. Maartje Reewijk. Die doen wij hier een plezier mee. En Maartje, als ik heel eerlijk ben, ons stiekem ook wel. Ja.

0: tegen me, hier gek. En ik weet geen antwoord. Zo slecht voor mijn autoriteit. Ziet. En Caroline zeggen allebei, ja, doe me zoveel. Denk aan een oud nummer. Ja. En waar het lijkt het dan op?
1: Ja, het begin.
2: Ja, ik denk gelijk, hey, dit ken ik al heel lang.
1: Dat.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ik weet het niet. Ja, het Groove Yet, speel er mee.
1: Nee. Ja, wacht even.
0: You got to show me love. Nee.
1: Nee. Oh, een heel lang intro ineens.
0: Ja.
1: Maar hou vol.
0: Ja. Misschien dat iemand het weet, hè. Dat zou ook...
1: Waarom?

0: Greatest Lover? Nee, ik gok
1: dat. Lang niet meer gehoord.
0: Help ons.
2: Ja.
0: Via de app van Radio Veronica. Marco zegt lekker deze. Doet me sterk denken aan... Hey, zou dat hem niet zijn? Hey. Marco zegt, doet me sterk denken aan LF System, maar Afraid to Feel. Maar het is een paar jaar geleden. Dat is niet de 3FM tijd. Voor.
2: Ik zoek.
0: Ja?
2: Ja, wacht even hoor. Wil je het te plaats horen?
0: Ja, is goed als je toch aan het zoeken bent.
2: Ja, ik start hem nu even in. Oh, krijg je natuurlijk eerst weer commercials, want niks is gratis tegenwoordig. Ja. Wij zijn het product.
0: Zij zijn het product.
2: Ja, oké.
0: Okay. Ja, goed. Komt zo wel even. Ja. Ja. Dan komen er nog heel veel tips binnen over waar je de bol nog meer kunt kijken.
2: Ja, nou ja, Christian zegt, ik moet ook een Belgisch nummer opgeven via de VTM-app. Maar Harco zegt, dus je moet via play.tv kijken. Maar Wilfred komt eigenlijk met de hele grote oplossing, want die zegt, hou nog even je geduld binnenkort in de NPO-app, gewoon in Nederland. Dus dat is ook een hele goede tip voor alle boomers, zoals ik zelf.
3: Ja, 25 mei, NPO start.
2: Dat schiet al lekker op.
0: Ja, is goed.
2: Zin aan.
0: Ik heb een hoekje gevonden eventueel, Carolien.
2: Kom maar.
0: Ja?
2: Ja. Ook.
0: Dan gaan we even terug. Wat een chaos. Morgen weer heel gecoördineerd. Ook niet, maar goed, je kan little lies, hè. Ed Oudhuizen die zegt, ik zou het leuk vinden om How Z weer eens te horen. Was een grote hit in Nederland. Nooit meer wat van de jongens gehoord. Sherbet, ik vind het wel een leuke. Dat is er eentje uit...

0: zeggers. Jij denkt dat je leuk bent. Nee hoor. Sherbert en Houzet, Ed Oudhuizen. Dankjewel, Ed. Heerlijk om deze weer eens te horen. Nou, Kar, je hebt mensen wel, geldt ook voor jou iets, mensen wel aan het werk gezet. Er is er één die best wel vaak terugkomt. En dat is Just Jack, Stars in Their Eyes. Die zou wel eens kunnen passen in de categorie 3FM-hitje van toen.
1: Ja, ik denk ook dat dat hem is. Onder andere Siska en Henny van Gennep kwamen daarmee. Sorry hoor, we kregen echt een tsunami binnen. Bedankt allemaal. Maar dat zou hem wel eens kunnen zijn, inderdaad, die Just Jack.
0: Zal ik nog even die talk to you pakken?
1: Ja.
0: Dat is de top 40 hitje van nu. En dit is Stars in Their Eyes.
1: Hij is toch een beetje anders, maar ik denk wel dat ik deze bedoel. Want deze haalt hij bij me boven. Ja, ja, klopt.
0: Siska zegt het.
1: Ja.
0: Van Gennep zegt het. Joris zegt het.
1: Ja.

0: Marinos.
1: Yes.
0: Heb je dan een leuke karaoke-joki voor
1: vandaag? Nou, ik heb een toepasselijke karaoke voor vanavond. Want deze kwam onder andere binnen, aangevraagd door Jos Stille Mij. En ja, dat vind ik wel een mooie voor vanavond. Ja. Van Dikhout.
0: Vind je mij 8 uur?
1: Ja.
0: Dat is het even Stille Mij.

0: voor Karin. Just Jack werd gebruikt in 3 op reis. Ik wil even weten in welk tv-programma het ooit gebruikt werd. Over vragen gesproken.
1: De vraag van vandaag.
0: Voor Wout en Frank. Zometeen na 4 maken ze hun opwachting weer bij Radio Veronica. De vraag die beantwoord wordt is: wie had je vroeger boven je bed hangen? Later misschien ook in.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Veronica. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Even overlaten.
7: Ik ben aan het streamen.
6: Sorry.
7: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
8: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
9: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
11: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1+1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
13: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Odido. Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, het balkon het, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
18: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 4 uur.
0: En daar is Sietse Roskam.
21: Goedemiddag. Een verdachte situatie bij vliegbasis Gilserijen tussen Breda en Tilburg. Daarom is een deel van het terrein ontruimd en lopen er agenten met kogelwerende vesten rond. Wat er aan de hand is op de vliegbasis van Defensie is nog niet bekend. Daar wil de marechaussee nog niks over zeggen. Een van de 2 zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip bij Kaapverdië is een Nederlander. De ander is een Brit. Ze hebben ademhalingsklachten en het ministerie van Buitenlandse Zaken bereidt hun evacuatie voor, zodat ze hulp kunnen krijgen. De afgelopen weken overleden 2 Nederlandse vakantiegangers en een Duitser. Misschien door het Hanta-virus dat van ratten en muizen komt. Iran heeft Amerika gewaarschuwd door met raketten op Amerikaanse militaire schepen te schieten in de straat van Hormuz. De VS wil in de zeestraat commerciële schepen begeleiden die al tijden vastliggen. En daar is Iran niet blij mee. Eerder zei Iran nog een schip te hebben geraakt, maar dat ontkent Amerika. En de kans op een natuurbrand is dankzij de regen lager. In Zeeland, Limburg en grote delen van Noord- en Zuid-Holland geldt weer het laagste waarschuwingsniveau. Op andere plekken is het risico op natuurbranden er nog wel. De afgelopen weken was het extreem droog. Op sommige plekken viel bijna niets. Nu zijn er wat buien, vooral in het oosten en zuiden. Het is rond 18 graden, alleen in het noorden een stuk frisser. Morgen veel wolken, 15 graden en vooral in het zuidoosten wat regen. De files dan verspreid over het land, maar vooral bij Utrecht is het wat drukker. Er zijn er nu zo'n 50, dit zijn de meest opvallende. A4 Amsterdam-Rotterdam voor Delft 34 minuten. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Je kunt ook omrijden via de A13. A12 Duitse grens Arnhem voor Velpenbroek 13 minuten extra. Dan de A27 Almere-Gorkum voor Everdingen een half uur. Wegdek is daar in slechte toestand. Tot slot opruimwerkzaamheden op de rechterrijstrook van de A28 Utrecht richting Amersfoort. Voor Soesterberg een vertraging van 11 minuten.
3: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
4: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
6: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
22: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
4: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
23: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris op taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
24: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
25: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
24: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
26: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
27: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog?
28: Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
29: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
30: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
29: Vul je voorraad luiers en binnendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
31: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: Dat doen we de hele dag door, dus ook in de middag. En wij zijn Wouter Frank met vandaag een bomvolle show.
1: We hebben zometeen een groot artiest aan de lijn die een heel gek eisenlijstje heeft voor in de kleedkamer bij haar optredens. We mogen zometeen heel leuk nieuws bekendmaken over onze club.
0: Heel bijzonder nieuws.
1: Dit is zeker bijzonder nieuws. We spelen ook een gloednieuw spel. Dat heet Woordenjacht. En met dat spel is serieus geld te winnen.
0: Zoveel manies, jongens.
2: De vraag van vandaag.
0: Maar eerst de vraag van vandaag die Rob en Carolien voor ons hebben achtergelaten. Wat is de vraag van vandaag? Ik heb wel gehoord, maar help me even verder.
1: Welk idool hing vroeger boven je bed, Wout?
0: Mag daar als eerste zeggen, want die van mij is redelijk ongemakkelijk.
1: Echt?
0: Ja. Ja, wel. Wie had jij vroeger in postervorm boven je bed?
1: Ja, Linda, Roos en Jessica had ik boven mijn bed.
0: En wie was je favoriet dan?
1: Ja, wel Jessica.
0: Echt waar?
1: Ja, ja, ja. Katja Schuurman.
0: Ja?
1: Ja, die vond ik echt heel knap.
0: En toen zij laatst bij ons in de studio was, wat dacht je toen?
1: Nou ja, dat is toch wel het moment om dan... Ik heb dat wel gezegd toen, ja.
0: Ja?
1: Ja, ja, ja.
0: En was dat toen ze wegliep ook? Nee, zie je dat jij voor Katja Schuurman?
1: Nee, voor Katja Schuurman was wel een heel aantrekkelijke vrouw vroeger.
0: Oké.
1: Ja. Jij?
0: Ik vond het... Ik had geen Linda Rozierska. Maar ik ben altijd fan van Babette van Veen geweest.
1: Oh ja.
0: Ja, maar het is ongemakkelijk, want die woont een paar deuren verder. Dus dit krijg ik weer een keer terug.
1: En dit heb je ook wel een keer tegen haar verteld?
0: Heb ik ook wel een keer verteld tegen haar, ja.
1: Heb je wel eens een keer met...
0: Nee, zeker niet. Nee, en wie ik boven mijn bed had hangen is redelijk ongemakkelijk. Want dat was namelijk onder andere Rob Stender. En Rob zei net ook, ik weet niet of je dat ook in de uitzending hebt geroepen, maar die zei, ja, de vraag die ik voor jullie heb achtergelaten is, wie hing er vroeger boven jullie bed? En is diegene ook wel eens in jullie bed beland? Toen dacht ik, nou Rob, je bent overal bij me thuis geweest, maar daar niet.
1: Heb jij nog nooit bij Rob in bed gelegen?
0: Nee, zeker niet. Ook niet andersom. Nee, ik had vroeger, ik had wel een vrouw ook boven mijn bed hangen. Carmen Electra.
1: Ah ja.
0: Maar dat was een kleinere poster, de grootste poster. Misschien kunnen jullie nog herinneren. Vroeger had je een slogan van Radio Veronica. En dat was Radio Veronica rete goed. En in het Veronica magazine, kennen jullie nog of niet?
1: Ja, ja.
0: In het Veronica magazine zat zo'n hele grote poster. En die kon je dan eruit halen. En dan stonden alle disjockeys, dus Jeroen van Inkel. En volgens mij stond, wie zat er nog meer bij? Volgens mij stond Jensen daar ook nog bij.
1: Evers
0: en Rob Stennis. En dan met hun broek zo op hun knieën.
1: Ja, ja.
0: Nou, dat vond ik niet per se heel sexy of wat er ook. Maar ik was wel groot fan van Veronica. Dus die had ik boven mijn bed hangen, ja.
1: En je had niet de Spice Girls boven je bed hangen? Want ik weet, een van de Spice Girls is uiteindelijk wel bij jou in bed beland.
0: Ik moet afronden, hoor ik net. Nee, je overdrijft nu een klein beetje, maar dat maakt niet uit. We moeten een vraag terugstellen aan Rob en Caroline die ze morgen gaan beantwoorden.
1: Ja, ik dacht, lijkt mij heel leuk, en ben ik wel heel benieuwd naar, hebben jullie wel eens een ongelukje gehad?
0: Toilettechnisch bedoel je?
1: Toilettechnisch gezien, ja. Dus,
0: dat je net te laat was.
1: Dat je net te laat was, of dat er iets in het broekje is achtergebleven.
0: Ja.
1: Jij dat wel eens gehad?
0: Of ik dat wel eens heb gehad? Daar moet ik een vrij recente bekentenis over doen, maar laat ik dat zo meteen doen dan.
3: Iedere middag vanaf 4 uur.
0: Is this thing on?

0: Ja. Nee, ja. Jamiroquai en Deeper Underground bij Radio Veronica. Wij zijn Wout en Frank. En we hebben dus een vraag voor morgen achtergelaten bij Rob en Carolien. Hebben jullie wel eens een toilettechnisch ongelukje gehad? En volgens mij, dit heeft iedereen toch wel eens meegemaakt.
1: Nou, jij zei altijd tegen mij, joh, ik heb dat echt nog nooit meegemaakt in mijn hele leven.
0: Nee, dat klopt.
1: Dus
0: dat
1: ik vond het redelijk schrikbare toen je net zei van, nou ja, dat is misschien wel onlangs gebeurd.
0: Een week geleden.
1: Echt?
0: Ja.
1: Maar hoe ging dit dan?
0: Ja, nee, ik moet echt proberen te vertellen zonder dat het heel erg onsmakelijk wordt. Want daar hou ik helemaal niet van. Oké, dat lieg ik, maar niet nu. Nee, kijk, luister. Iedereen heeft het wel eens gehad. En ik had nog nooit gehad dat je ineens gewoon toch even een foutje maakt.
1: Ja.
0: En dat gebeurde vorige week. Ik heb een heerlijke vakantie gehad. Daar moet ik erbij zeggen, het was op vakantie. Ik was op Bonaire. En dat is een fantastisch mooi eiland. Het was lekker weer, het was gezellig, helemaal top. Vorige week zondag was er een barbecue. En ik zit bij die barbecue. En misschien herken je dat. Ik neem een stukje kip.
1: Ja.
0: Oh ja.
1: Je ziet al dat hij een beetje glazig is.
0: Ik proefde het. En toen ging ik, ja, glazig. Ja. Dat woord inderdaad. Ik denk, dit is niet goed. Maar ja, je kent me. Ik eet toch door. Ja. Want als je niet eet, dan ga je dood.
1: Ga je dood. Je moet gewoon eten.
0: Dus ik eet
1: met
0: gewoon.
1: Dat weer, hè, op Bonaire.
0: Dus ik zit een uurtje of 2, 3 later zit ik op de bank. En ik bedoel het helemaal niet onsmakelijk, maar iedereen herkent dit wel. Dan moet je een windje laten.
2: Ja.
0: En ik had ook een windje, maar dan moet je even aan het volgende denken, Siets. Je hebt een tuinslang en die is helemaal leeg. En in één keer zet je de kraan open. Ja. Hoe begint die tuinslang dan?

0: heeft 48 uur geduurd. Het was afschuwelijk.
1: Het bleef maar gaan.
0: Het bleef maar gaan.
1: Ja.
0: Het bleef maar... Denk aan die tuinslang.
1: Ja.
0: Ook zo zoeken, weet je wel. Nou, dat.
1: Dus elk uur gingen er 3 onderbroeken doorheen.
0: Nee, ik ben in mijn bed. Ik was ook echt beroerd.
1: Ja.
0: Ik was echt niet lekker. Maar goed, dat vond ik wel mooi. Want ik heb uiteindelijk zelfs een beetje hulp van een dokter gekregen. Want dat ging echt helemaal niet.
1: En je kreeg een kurk.
0: En nee. Maar toen zei ik tegen die dokter, ik zeg, zou het die kip geweest kunnen zijn? En toen zei die dokter, en dat wist ik echt niet. Die zei, je lichaam, je hersenen zitten zo in elkaar. Dat als jij nu aan die kip denkt, wat gebeurt er dan? Nou, ik meteen rennen.
1: Ja.
0: Hij zegt, nee, maar dat klopt. Want je hersenen onthouden dat. Dus het is die kip geweest. Het is die kip geweest. Maar die kip die heeft me echt genaaid.
1: Voedselvergiftiging.
0: Ja, maar dat was niet fijn.
2: Oh. En als je er nu aan denkt, heb je er ook last van?
0: Nou, ik hou het even kort. Nee, sterker nog. Ik heb uiteindelijk weer kip gegeten. Dat verhaal vertel ik morgen.
3: Radio Veronica. Top 40 hitarchief.
0: Lieve mensen, straks om 6 uur een mooie top 40 in het hitarchief. De lijst van 2 augustus 1980. En deze staat er ook in.

0: ik wel.
1: Oké.
2: Het is Pink en Just Like a Pill bij Radio Veronica. Exact 16:30. Zometeen!
1: Siets Roskam met het nieuws. Siets, wat heb jij zometeen in het nieuws?
3: Zieken op cruiseschip kunnen misschien van boord. En code geel tijdens dodenherdenking.

0: gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
2: Dag liefie, mama houdt van jou.
3: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt.
4: Zin in een koffietje?
3: Ja, lekker.
5: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Je voelt je thuis, waar je touwen Egbert strikt.
7: Veronica Weerbericht.
8: Ja, 20 graden vandaag. Maar wel heel af en toe een bui. Met name vanavond in het binnenland een beetje regen. In het noordwesten blijft het droog. Meer over het weer zometeen. Bij het nieuws met Siet Roskam. Het is 4:55. Overigens wilde ik ook nog even zeggen, zometeen spelen wij ook een nieuw spel. Dat heet Woordenjacht.
9: Woordenjacht, ja, is echt een leuk spel en daar is heel veel geld mee te winnen.
8: Als je mee wilt doen, dan kan dat door het woord Woordenjacht te appen naar de app van Radio Veronica. Sietje, kijk maar aan zo van, nou jongens, dat is niet mis.
10: Ik ben echt heel benieuwd wat er gaat gebeuren.
8: Nou, sterker nog, ik ook en ook een beetje gespannen.
10: Oh.
8: Maar dat is een ander verhaal. Woordenjacht naar de app van Radio Veronica. Siet met het nieuws, goedemiddag.
11: Goedemiddag. De zieken aan boord van een Nederlands cruiseschip bij Kaapverdië worden misschien opgevangen op de Canarische eilanden, melden mee. Daar. De passagiers mogen nu niet van boord vanwege mogelijk besmettingsgevaar. Zeker één van de zieken heeft het Hantavirus.
10: Wat is dit voor een virus?
11: Ja, dat is inderdaad, het is een virus dat we niet zo snel kennen en ook vrij zeldzaam is. Maar we hebben vanmiddag even gebeld met een intensivist van het Erasmus Medisch Centrum, Marco Goeienbier. En die legt wel even goed uit wat dat Hantavirus nou precies is.
12: Het is een grote groep van virussen die via knaagdieren worden overgedragen via de uitwerpselen. Die drogen in, die virusdeeltjes ademen we in. In onze longen zoeken ze een cel om zich te vermenigvuldigen en vervolgens zorgen ze voor ziekte. En in Europa en Azië zorgen ze voor een ziektebeeld van nierfalen, hoge koorts en in sommige gevallen zelfs bloedingen, omdat je bloedstolling niet zo goed meer werkt dan door de infectie. En in Noord- en Zuid-Amerika zorgen ze voor een beeld ook van hoge koorts, maar dan heel snel problemen met je longen en met je hart.
8: Maar dat houdt dus in dat er zitten dus ratten aan boord van het schip of zo. Want ja, nee, anders hebben die mensen dat niet gekregen.
11: Nee, ja, of ze zijn daar voordat ze opgestapt zijn, hebben ze nog even ergens gegeten. Waar uitwerpselen van ratten lagen bijvoorbeeld. Dus dat ze dan dat allemaal hebben ingeademd en daarna ziek zijn geworden. Want hij zegt ook dat het eigenlijk niet van mens op mens gaat.
12: In principe is de besmettingsroute via de uitwerpselen van knaagdieren ingeademd door de mens. En is de mens dus de eindholte.
11: Dus is het niet zoals je vaak op cruiseschepen ziet, dat mensen de virussen heel snel aan elkaar overgeven. Dat is eigenlijk de hoop dat dat dan gewoon blijft bij wie het nu is.
8: Je zal op dat schip zitten nu.
9: Ja, verschrikkelijk.
8: Je durft je hut niet meer uit.
9: Nee.
8: Want je denkt, je gaat er buiten en het is, ja, er kan van alles gebeuren.
9: Nee, maar ik denk ook niet dat dat gebeurt. Ik denk dat mensen inderdaad gewoon in hun hut blijven. En dan is het dan is zo'n hutje heel klein, hoor.
8: Ja, dat denk ik ook zo.
11: Dan is het maar te hopen dat die ratten niet op het schip zitten.
9: Nee, correct.
8: Nee.
11: Ander nieuws dan. Het is nog onduidelijk wat er aan de hand is op vliegbasis Gilserijen tussen Breda en Tilburg. Vanwege een dreigende situatie is een deel van het defensieterrein ontruimd en doet de politie onderzoek in kogelwerende vesten. En houd de buienradar vanavond goed in de gaten, want er wordt gewaarschuwd voor pittige buien rond de dodenherdenking om 8 uur. Vooral in het oosten en zuiden kan het even tekeer gaan met onweer en veel regen in korte tijd.
9: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. 59 vertragingen op dit moment. 207 kilometer in totaal. Dit zijn de vertragingen vanaf 21 minuten. De A2 Maarsen Den Bosch tussen Oude Rijn en Everdingen. Daar sta je 24 minuutjes te wachten. A4 Den Haag Amsterdam tussen het Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp. Daar 34 minuten. A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost. Daar 21 minuten. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Daar 28 minuten. Een compleet overzicht. Met alle files en alle flitsers. Vind je uiteraard in de app van onze vrienden van Flitsmeister.
8: Lieve mensen, sterkte, succes met alle druk.

0: Dit is Radio Veronica en Licky Lee en I Follow Rivers. Ja! Deze maandag. Vlak voor heel veel mensen vrije dag. Morgen is ineens, wat is dat? Wacht, dat is een goede vraag om even te stellen aan iemand die altijd alle antwoorden weet. Siets, waarom zijn morgen zoveel mensen ineens vrij?
1: Nou, 5 mei is geen officiële vrije dag.
0: Nee, maar 1 keer in de 5 jaar wel. Maar morgen is volgens mij iedereen zijn moeder vrij, nee, behalve wij.
1: In 2025 dan in 2030 weer.
0: 2030 pas weer?
1: Ja, en ik zou je nu alvast vertellen, dat valt op een zondag.
0: Ah, ja, dus worden we weer genaaid. Ja.
1: Nee, maar er zijn steeds meer bedrijven die zeggen, we vinden 5 mei gewoon een belangrijke dag. Want het is bevrijdingsdag, het is wel een feestdag. En we vinden dat onze medewerkers dat ook moeten kunnen vieren.
0: Ik ben het daarmee eens. Ben je nou serieus aan het klagen dat iemand die net 2 weken op vakantie is geweest, nu serieus aan het klagen dat je morgen niet vrij bent?
2: Nou, je hebt voor iemand die zo slecht luistert, heb je het snel door.
0: Hey, ik moest een beetje lachen, want we gaan zo meteen voor het eerst een nieuw spelletje spelen. Dat heet Woordenjacht. Ja. Maar dan was er, even kijken, Edu, die had het verkeerd verstaan, die verstond Gordenjacht. Maar dat vind ik eigenlijk een veel leuker spel. Dat kunnen we de hele dag doorspelen. Dat je gewoon via de app moet doorgeven waar Gordon
3: is. Waar Gordon is, ja.
0: En dan win je geld.
3: Ja.
0: Die man wordt helemaal gek.
3: Ja, dit. Straks op deze zender, Gordenjacht.
0: Nee, het heet Woordenjacht. En eigenlijk wat dat is, we kunnen wel een voorbeeldje geven. Maar dan moeten we het even verklappen. Stel je voor, het woord dat we willen roepen is boom. He, en we hebben Sietjes even denkbeeldig onze luisteraar. Ja. Dus Sietje, jij doet mee. En dan gaan wij samen zin maken. Ik begin wel. Dit
3: is
0: iets
3: dat
0: in
3: een
0: bos
3: staat.
0: Wat is dat?
1: Boom.
3: Nou, goed, een boom. Nou, dat is een boordenjacht. Ja, goed,
0: heb je 20 euro verdiend?
3: Nou, dat gaat snel dan, hè.
0: Leuk. En dan krijg je een minuut en dan moet je zoveel mogelijk raden. En dan, nou, dat is woordenjacht.
1: En jullie praten om en om?
0: We praten om en om.
1: Oh, leuk.
0: Dat is ook nieuw. Niet meer door elkaar heen, maar tijdens het spelletje om en om. Nou goed, zometeen. Als je mee wilt doen, app Woordenjacht. Maar er is nog veel meer belangrijk nieuws.
3: Namelijk groot nieuws, want volgende week op Hemelvaartsdag organiseren we bij Radio Veronica, net als vorig jaar, een clubdag.
0: Woehoe! Ja, dat vind ik leuk.
3: Ja. Maar. Om onze hele club te vieren. En we hebben natuurlijk veel clubleden. En misschien ben je lid, misschien nog niet. Maar we zaten heel even na te denken. Wat mis je nou als wat missen wij als club, weet je wel? Elke club heeft natuurlijk een seats.
1: Een lied.
3: Een lied en...
0: Wat nog meer?
3: Een
1: clubhuis.
3: Nee, clubhuis, dat hebben we.
1: Een shirt.
3: Een clubshirt, inderdaad. Maar wij hebben nog geen clubshirt.
0: Nou, en er kwamen best vaak vragen binnen. Van waarom hebben jullie geen shirt? Even een mooie shirt. Dus dachten we, ja, dan moeten we op verder gaan.
3: Ja, en toen dachten we, ja, dan moeten we gewoon daar de allerbeste partij bij aanhaken die dat kan doen. We kennen ze onder andere al van Telstar. Telstar heeft natuurlijk een fantastisch clubshirt. Hè, staan wij ook op met het Veronica-logo. Dat wordt gemaakt door Robij. En die hebben we even gebeld. We dachten, we moeten de absolute toplaag van het bedrijf bellen. Want voor lager gaan we echt niet. Hè? Dus we hebben echt de absolute top aan de lijn. Dames en heren, aan de telefoon, Antal van den Berg.
4: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Heel veel hoger heb je ze niet. Nee. Dat ben ik wel met je. Antal, maar even zonder gekheid. Want wij bedenken dan met elkaar van, ja, leuk, een clubje. En ik bedoel, we hebben wel t-shirts en zo, maar een echt goed clubshirt. Waarom moeten we dan bij jou zijn? Waarom moeten we dan bij Robij zijn?
4: Ja, goede vraag. Maar ik denk dat we al een aantal mooie shirts gemaakt hebben. Met Telstar onder andere, waar jullie ook op staan natuurlijk.
0: Ja.
4: Dat zijn natuurlijk al hele gave shirts. Maar wij zijn King of Custom, zoals we dat zelf noemen. Dus we onderscheiden ons echt in custom-made shirts. Dus we hebben geen standaard shirts die we van de plank halen. Elke club die kan gewoon op maat een shirt maken. Dus van pasvorm tot patroon. Wil je wel een kraag, wil je geen kraag? Wil je een patroon in je shirt of helemaal egaal? In de kleinste detail kunnen wij dat zeg maar helemaal vormgeven. Dus daarom moet je denk ik toch echt wel bij ons zijn.
0: Ik denk dat wij een vrij hysterisch shirt willen. Kan dat?
3: Een hysterisch shirt?
4: Ja, het kan zo gek als je zelf wil. Dus welke pimpelpaars met stippen. Dat,
0: nee, iets met blauw of zo.
3: Ja, ik mag geleiden dat het iets met blauw is, want dat zijn onze clubkleuren. Dus ik mag hopen dat er iets blauws in zit.
0: Wie maakt zo'n ontwerp dan?
4: We hebben een aantal designers in dienst en die maken shirts van Eredivisie shirts tot kelderklasse, tot bedrijfsshirts. We hebben ook inmiddels een aantal bedrijven die waarvoor we gave shirts hebben mogen maken. En dat maken we dan helemaal zelf. Dus die designer dat krijgt van begin tot het eindproduct, zeg maar.
3: Kom je uit Rotterdam eigenlijk, of niet?
4: Ja, geboren in Rotterdam.
3: Doen jullie ook voor wat voor de Rotterdamse clubs shirts eigenlijk?
4: Ja, we hebben nu Sparta en Excelsior dit seizoen. Dus we hebben al twee van de drie profclubs hebben we in onze stal zitten. Dus daar zijn we heel trots op.
0: Ah, en het Feyenoord shirt vind je heel lelijk waarschijnlijk dan.
4: Nou, daar doe ik maar geen uitspraak over.
0: maar die zou jij mooier kunnen maken, toch?
4: Dat zou een mooie uitdaging zijn in ieder geval.
0: Althans, heel bescheiden nu. Ja, veel te bescheiden eigenlijk. Hey, luister, waar moet een goed... Want ik bedoel, zo'n clubje, het is ook een apart stofje. Is het, hè? Wat is dat voor stof waar het van gemaakt is?
4: Polyester.
0: Het is gewoon polyester.
4: Het zijn verschillende vormen polyester. Wij hebben altijd een ripped kraag, zoals we dat noemen. Dat zijn... Dat is een wat rijkere kraag en boord die we dan op de shirt zetten om het wat exclusiever te maken. Okay. Maar de stof van de shirt zijn verschillende soorten polyester waar die van wordt gemaakt. Dat verschilt van welke fit je wil of welk patroon je wil. Dat is ook weer afhankelijk welke stof je dan kiest.
3: Antal, wat heb je precies van ons nodig? Wat wil je weten? Wat moeten we aanleveren bij je?
0: En doe je ook XXXXL, vraag Frank?
3: Ja, voorbouw.
4: Ja. Ja, we hebben ook grote maten, dus dat komt helemaal goed. Ja, eigenlijk willen we dan weten van welke kleur hebben jullie in gedachten. Willen jullie een beetje een retro shirt of juist een heel modern shirt? Moet er een kraagje op zitten? Moet er geen kraagje op zitten?
0: Oké.
4: Heb je een patroon in je hoofd?
0: Luister, te gek. Jullie willen hier aan meewerken. Wij hebben dit zitten bekokstoven. Jullie willen dit met ons meedoen. Dat vind ik fantastisch. Laten we het zo doen. Jullie zijn een toffe club, wij hebben hier een toffe club. We hebben dus binnenkort weer zo'n clubdag. En we willen voor mensen die bij onze club zitten, maar ook die erbij willen horen. En we willen gewoon in toch een beetje beperkte oplage een exclusief clubshirt willen we hebben. Laten we even buiten de uitzending met elkaar een beetje over de weer appen, dingen doen en zo. En ergens, weet ik het, woensdag, donderdag elkaar even bellen. Kijken of we tot iets kunnen komen. Of jullie een beetje ook, want we hebben jou ook wel nodig om iets te ontwerpen, zeg maar.
4: Ja, als jullie input kunnen voorzien, dan ga ik met mijn designers aan de slag. Dat lijkt me goed.
0: Kijk, hier houden wij van.
3: Jij legt de lat ook meteen lekker hoog. Hè? Ja. Woensdag, willen we woensdag even terug?
0: Woensdag even terugbellen?
3: Ja.
4: Ja, nee, ik moet zelf niet ontwerpen, dus ik leg de druk bij een ander neer dan mij.
0: En ik doe het schuttingprincipe. We bedenken gewoon dat gooien we over de schutting bij Antal. En dan krijgen wij een shirt.
4: Heel goed.
0: Antal, te gek, Robij. We gaan jullie, laten we woensdag of donderdag, woensdag dus, elkaar nog even bellen en kijken of we verder kunnen komen. Vind je dat goed?
4: Ja, dat vind ik een goed idee.
0: Top. Lijkt me leuk. Super. Dankjewel, Antal. Hoi.

0: Sietje, jij vertelde net de eerstvolgende officiële vrije dag 5 mei. Ja. Wanneer was dat ook alweer?
1: Dat is in 2030. Die valt op een zondag. Daarna is het 2035. En dan valt het op zaterdag.
0: Klopt, die krijgen we binnen van Wilbert. Die zegt lekker. 2035. Dus de eerstvolgende vrije 5 mei is in 2040.
1: Nee, want ook dan is het zaterdag.
2: Ja, maar ik weet echt, er zijn morgen echt heel veel mensen vrij, hoor.
0: Jezus, waarschijnlijk daarom dus. Omdat je het anders gewoon nooit meer bent.
1: Nee, inderdaad. En in 2045 kunnen we 100 jaar bevrijding vieren op een vrijdag.
2: Ja, maar dan wordt het ook meteen een hele week, hè? Dan trekken ze de maken ze er gewoon een hele week. De bevrijdingsweek wordt het dan. Ja.
0: We krijgen een mooie Veronica Club shirt en daar komen toffe reacties op in. En mensen hebben daar wel zin in, geloof ik.
2: Onder andere Sita. Sita die is heel duidelijk eigenlijk in haar boodschap.
3: Noem mij maar zo'n club shirt. Ja. Hartstikke leuk.
0: Hartstikke leuk. Ja, ik vind het ook wel mooi. Ook, ja.
3: Noem mij.
0: Oh, er was er meer. Ze willen hem echt heel graag.
2: Ja, Sita wil
3: Noem mij maar zo'n clubshirt. Hartstikke leuk.
2: Ja, nou, hij gaat er dus komen, hebben we zojuist mogen horen van onze nieuwe vrienden van Robijn.
0: Zometeen spelen wij voor de allereerste keer een spel waar serieus geld mee te verdienen is, namelijk Woordenjacht komt eraan.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
5: Veronica. Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden. Presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
8: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.

0: maak stacks silver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
4: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
3: Werken? In deze drukte?
4: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
3: Stap je ook in?
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 5:00.
9: En daar is Siet Roskam.
10: Goedemiddag. De zieken op een Nederlands cruiseschip op de Atlantische Oceaan gaan misschien naar de Canarische eilanden. Die bereiden zich er in ieder geval op voor, meldt de media daar. Twee Nederlandse passagiers en een Brit zijn al overleden. Mogelijk door een virus dat van ratten en muizen komt. Verder zijn twee bemanningsleden ziek, onder wie één uit Nederland. De hackers van de Odido-gegevens hebben weer toegeslagen. Dit keer hebben ze de gegevens van bijna 300 miljoen studenten en docenten gestolen bij een Amerikaans softwarebedrijf. Ook veel Nederlandse hogescholen en universiteiten gebruiken dat systeem. Volgens de Telegraaf zijn namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten gestolen bij de hack. Het is weer wat onrustiger in de straat van Hormuz vandaag. Iran zegt een Amerikaans marineschip te hebben beschoten, omdat het commerciële schepen wilde begeleiden. Amerika ontkent dat het schip is aangevallen. Het leger zou met succes twee schepen hebben geholpen door de zeestraat te varen. En een opluchting voor voetbalbond KNVB. De wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC hoeft niet opnieuw gespeeld te worden, omdat bij Go Ahead een speler meedeed zonder werkvergunning. NAC stapte naar de rechter, maar kreeg geen gelijk. Als het wel zo was, hadden misschien meer dan 130 eredivisiewedstrijden van dit seizoen ook overgespeeld moeten worden, omdat voetballers meededen die voor een ander land zijn gaan spelen, maar geen vergunning aanvroegen. Het weer dan, vooral in het oosten en zuiden wat buien, die kunnen pittig zijn, ook tijdens de dodenherdenking vanavond. Vannacht koelt het af naar 9 graden. Morgen vooral in het zuidoosten nog regen, alleen in het noordwesten echt zon. Het wordt rond 15 graden. Verkeersinformatie dan, aardig wat files. We zijn nog niet op de 100, maar het is wel behoorlijk druk op sommige plekken. Ook rond Utrecht, door een gat in de weg bij knooppunt Everdingen, lange files. Dit zijn de meest opvallende nu, de A2 Amsterdam Den Bosch. Daarvoor Alfred Everdingen 33 minuten extra. A12 Utrecht-Duitse grens, voor Westervoort 1:04 extra. Komt door een ongeluk, daar is de rechte rijstrook dicht. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle, voor Zwolle Centrum 27 minuten. En 211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid, voor de aansluiting met de A4 1 extra door een ongeluk. En het is helemaal mis op de N325 Nijmegen richting Velperbroek. Tussen het Gelredoom en knooppunt Velperbroek 1:23 extra.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
11: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
13: Daar heb je Huub van Hubo.
14: Hoi.
13: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
0: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
14: Voor het maaien van je gras.
0: Voor het reinigen van je terras.
14: Voor het snoeien van je haag.
0: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
16: Stihl, sterk werk. Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
0: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
16: Stihl, sterk werk.
17: Hi, dag.
18: Hoi, hallo.
16: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
19: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
20: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid.

0: Something Happened on the Way to Heaven is van Phil Collins. En hoor je bij Radio Veronica. Lieve mensen, goedemiddag. Wat fijn dat je erbij bent. Het is 10 minuten over 5. Wij zijn Wout en Frank. En wij gaan straks bellen met een absolute diva die een bijzonder gek eisenlijstje heeft voor in de kleedkamer. Ja. Dat heet, officieel heet dat een rider.
1: Een rider heet dat.
0: Een rider. Ja, ja. En wat staat er zowel op een rider?
1: Ja, op een rider kunnen hele gekke... Nou, het bekendste voorbeeld is natuurlijk blauwe M&M's. Dat er heel veel artiesten zijn die blauwe M&M's op een rider hebben staan. Maar joh, de meest bizarre dingen worden omgevraagd. Van wasmiddel tot...
0: Maar ook normale dingen. Dus bijvoorbeeld een rider. Als hier een artiest komt optreden, dan krijgen wij als Radio Veronica ook een rider. En dan staat er bijvoorbeeld op, deze artiest wil graag appelsap. Ja. En het gaat niet over Tino Martin dan.
1: Nee.
0: Weet ik het wat. En gewoon dingen die je wil. Maar soms staan er hele bijzondere dingen tussen. Nou, een Nederlandse artiest heeft iets heel bijzonders op het eisenlijstje. En die artiest hebben wij straks in de uitzending. Maar eerst gaan we wat anders doen. Ik vind het spannend.
2: Woordenjacht. Woordenjacht.
3: Woordenjacht.
2: Ja, woordenjacht. Wat heeft taal jou meer gebracht? En heel veel cash in woordenjacht.
1: Auw. Een leuk spel. Iedere dag in dit radioprogramma geven we keiharde knaken weg. Het is een ultiem samenwerkingsspel. Een samenwerkingsspel waar wij met name behoorlijk essentieel in zijn, Wout. Want onze samenwerking kan ervoor zorgen dat er heel veel geld verdiend wordt door de persoon die we nu aan de lijn hebben. Dat is Rut uit Venlo. Rut, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: We gaan het je even uitleggen hoe het werkt. Zometeen delen wij om en om een woord. En uiteindelijk vormt dat een zin. Nou, de zin die eruit komt is de omschrijving van een woord. En jij mag raden naar welk woord we precies op zoek zijn. De woordenjacht, Rut.
4: Oh, ja, oké.
0: Ja. Ben jij gespannen? Ben jij gespannen, Rut?
4: Ja, zeker.
0: Mooi, want wij namelijk ook. Ik vind het echt heel spannend. Want het punt is, als wij het niet goed doen, win jij niks.
1: Nee.
4: Nee, dat begrijp ik, ja.
1: En per goed antwoord krijg jij namelijk 20 euro. Je een minuut de tijd krijg je om zoveel mogelijk woorden te raden. Ja, dat kan behoorlijk oplopen, Rut.
4: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, Rut.
4: Als jullie het goed doen, wel.
0: Ja, ja, precies. Zie je, het wordt nu allemaal ons neergelegd. Maar dat is wel wat het is, ja. Dus we moeten over de weer. Ja, weet je, we kunnen heel lang lullen. En laten we dat doen. Hoe was je dag? Nee. We kunnen heel lang lullen, maar we moeten gewoon. Je hebt een minuut en we gaan ons best doen en zoveel mogelijk woorden. Zullen we het gaan proberen, Rut?
4: Helemaal goed, succes.
0: Dames en heren, wat is de datum vandaag?
1: Het is vandaag 4 mei 2026. Allereerste editie van Woordenjacht. En laten we hopen dat Rut belachelijk veel geld gaat winnen.
0: We gaan beginnen. De minuut gaat nu in, Rut. Succes.
1: Dit gebruik
0: je
1: om
0: de
1: deur
0: te
1: openen.
4: Klink.
0: Nee, is niet goed. Sleutel.
1: Deze
0: fruitsoort
1: is
0: krom
1: en
0: geel.
4: Banaan.
0: Banaan is goed. Een
1: trouwe
0: viervoeter.
4: Hond.
1: Vervoersmiddel.
0: Dat
1: rijdt
0: over
1: het
0: spoor.
4: Trein.
0: Trein is goed. Als
1: het
0: koud
1: is,
0: trek
1: je
0: dit
1: aan.
4: Jas.
0: Jas is goed.
1: Dit
0: fruit
1: valt
0: niet
1: ver
0: van
1: de
0: boom.
4: Appel.
0: Dit
1: dier
0: heeft
1: 9
0: levens.
4: Een kat.
1: Ja.
0: Je eet
1: dit
0: vaak
1: met
0: beleg.
4: Boodschap.
0: Ja.
1: Vervoersmiddel
0: met
1: een
0: zadel. En trappers. Ja.
1: Ik ben kapot. Even kijken hoor. Eentje had je niet goed. Dat was, even kijken hoor, sleutel. Daar zei je deur,
0: klink. Dit was echt hoe deur klinkt. Het moest gewoon een sleutel. Nee, sleutel moest het zijn.
1: Die fiets keuren we nog goed, hè?
0: Ja, fiets keuren we goed.
1: Dan heb jij gewonnen. Mijn god, dit gaat hard zo.
0: Ja.
1: 160 euro! 160 euro! Oh, goed. Lekker.
0: Je was de eerste kandidaat en tot nu toe de allerleukste. Maar dat lijkt me vrij logisch. Rut, dankjewel. Veel plezier
4: dankjewel.
0: Met je 160 euro. Doei.
4: Dankjewel.
0: Bye-bye. Als je denkt dat geld kan ik ook gebruiken. Ik ben hier veel beter in en je wil meedoen. Opgeven kan eigenlijk heel makkelijk. Stuur een appje

0: Dit is Radio Veronica.
1: Radio Veronica.
2: Do you have the music?
0: Ja.
1: De beste muziek aller tijden.
0: Veronica.

0: Ik heb Siets Roskamp dit ooit horen doen in de karaoke-versie. Probeer het Every Speak even op te zoeken, maar ik ben bang dat ik het niet zo snel kan vinden.
1: Ik heb alles laten verwijderen.
0: Nee, echt ja? Niet echt laten weghalen, ja?
1: Klopt, ja. We hebben een keer een filmpje gemaakt. En toen zei Siets, die zei, nou weet je wat, dan wil ik voor deze keer wel meedoen met het filmpje. Toen moest hij dit zingen. En je deed het ook nog. En helemaal niet verkeerd. Oké, dat laatste zijn.
0: En dat was niet best.
1: Dat was niet best, nee, inderdaad. Toto Africa bij Radio Veronica vandaag 4 mei 2026. Het is natuurlijk vanavond. Het is vanavond natuurlijk dodelijk, denk ik. Ik zou je vertellen, ik zou best heel blij zijn. Laat ik het anders zeggen. Ik vind het best wel spannend vanavond. Mm-hmm. Ik zou blij zijn als het 2:02 is en het gewoon allemaal goed is.
0: Maar dat heb ik al een paar jaar hoor. Ja. Ik heb dat al een paar jaar. Ja, dat ik naar die dam zit te kijken en dat ik denk, nou, ik hoop dat er niemand begint te schreeuwen. Ik hoop dat iedereen rustig blijft. Dat
1: is, man. Ook die mafklappers die vannacht de boel hebben besmeurd. Maar die staan op film, toch? Dat is toch gefilmd, het hele verhaal?
2: Ja, zeker. En het Parool heeft ook een video gekregen van een pro-Palestijnse actiegroep. Waar dus op te zien is dat het monument op de Dam helemaal beklad wordt. Dus ja, de politie is hard naar ze op zoek nog steeds.
1: En is dat monument inmiddels schoon?
2: Ja, allemaal nu.

0: of twee vanmiddag was alles helemaal schoon. Dus ze zijn daar nu klaar voor die herdenking.
1: En heeft de gemeente Amsterdam al laten weten, niet dat je nu de schuld aan moet leggen, maar waarom was daar geen beveiliging bij? Want het is niet dat we dit niet zagen aankomen.
2: Ja, maar Jezus Wouter, dan moet je dus dan moet je drie dagen van tevoren beginnen met beveiligen van het monument.
1: Nee, dat heb je ook
2: valt natuurlijk ook nergens op.
0: Ja, en er was dus een vorm van beveiliging, als in er staan camera's opgericht, dus ze konden gelijk wel in actie komen. Maar ja, toen waren ze alweer weg.
1: Nou, ik hoop dat ze die gasten grijpen. En die moeten het eigenlijk met hun nagels moeten ze het schoon krabben. En daarna krijgen ze de rekening. Nee, maar echt, ik vind het niet fijn.
2: Maar staan ze goed op beeld? Zijn ze, wat is gek eigenlijk dat ze nog niet gevonden zijn.
0: Nou ja, de beelden die ik gezien heb, die dus gedeeld zijn via het Parool, dat is een beetje van in de verte. Maar ja, daar hangen ook gewoon beveiligingscamera's.
1: Precies. Dus, okay. Nou, laten we hopen dat ze te pakken krijgen. En dat we vanavond, dat vind ik heel belangrijk. En ik vind het ook mooi dat ik zie heel veel vlaggen ook half stok hangen nu. Dat vind ik heel goed. Morgen dan helemaal in de top weer. Dan is het bevrijdingsdag. We moeten dat in ere houden. Mensen, ook hier bij Radio Veronica vanavond om 8 uur uiteraard 2 minuten stilte. Tot die tijd draaien wij zoveel mogelijk uit de categorie beste muziek aller tijden. Soms ook liedjes die nog redelijk nieuw zijn.
2: Ja, nou, deze is inderdaad redelijk nieuw. Van een fantastische zanger natuurlijk. Teddy Swims, dat is zijn naam. En het liedje heet Mr. Know-It-All.

0: Wij noemen hem gewoon ChatGPT Seats. Maar Teddy Swims heeft het over Mr. Know-it-all.
1: Mr. Know-it-all, oh, ook onze seats. Ja,
0: eigenlijk wel een beetje.
1: Onze seats is echt Mr. Know-it-all.
0: Het is bijna...
1: Overigens, als er vragen zijn voor seats, hè, dat mogen alledaagse vragen zijn. Huishoudelijke vraagjes. Geef het door, hè, via de Radio Veronica-app. Spreek even een audio-appje in en dan kan seats altijd beantwoorden. Want we hebben daar ook een mooie jingle bij, Wout. Knal hem er maar in.
0: Oh. Mogen relatievragen ook? Nee. Zometeen in jouw nieuws, wat zit erin?
2: Bedreiging gilserijen blijkt foutje. En hackers slaan toe bij hogescholen.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
6: Hé, hey, bedankt.
7: Merci.
5: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
9: Oh. Goedemorgen allemaal!
10: Altijd een energiek begin van je dag met Crowe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowe.nl.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
12: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
13: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
12: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
13: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Amster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
18: Yes!
17: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
18: Play.
17: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
18: Lekker hoor!
17: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis.
18: Zoey!
17: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
18: Yes!
17: De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Amster!
19: Veronica Weerbericht.
0: Wow, prima dag vandaag hoor. 20 graden, heel af en toe een buitje. Vanavond vooral in het binnenland kans op behoorlijk wat regen. In het noordwesten blijft het droog. 2 minuten over 5:30 geworden. Daarover gesproken vanavond tijdens dodenherdenking. Het wordt wel een regenachtige editie, geloof ik. Hè?
14: Ja, er kunnen wel pittige buien vallen. En vooral in het oosten en zuiden van het land. Ook onweer misschien erbij. Dus hou die radar goed in de gaten.
0: Dit is het nieuws met Siet Roskamp.
2: Ja, goedemiddag. De dreigende situatie op de militaire basis in Gilserijen blijkt om een oud filmpje te gaan. Meldt nu.nl. Het verscheen op sociale media, maar het gaat om beelden van een indringer die jaren geleden op het terrein was. De afgelopen uren werd een deel van de vliegbasis ontruimd en startte de marechaussee en politie een onderzoek. De Verenigde Arabische Emiraten hebben 3 Iraanse raketten neergehaald. Een andere raket belandde in zee, zegt het land. Eerder vandaag zou Iran op een Amerikaans marineschip hebben geschoten als waarschuwing omdat het commerciële schepen probeerde te begeleiden door de Straat van Hormuz. En de gegevens van bijna 300 miljoen studenten en docenten wereldwijd zijn gestolen door hackers. Het is dezelfde groep die Odido hackte. Ook Nederlandse hogescholen en universiteiten gebruiken de software van het bedrijf dat is gehackt.
0: Jij hebt toch ook wel eens een keer iets gehackt, Frank?
1: Nou, ik heb de school ook wel eens een keer gehackt. Maar daarbij zijn geen gegevens buitgemaakt. Ik heb meer... We hadden een mediatheek op school. Dat is gewoon een ruimte met heel veel computers, weet je wel?
0: Ja, ja.
1: En toen heb ik al die computers gehackt. En daar heb ik toen een foto van mijn hoofd opgezet.
0: Dus je was niet echt een anonieme hacker?
1: Je zag 40 computers in een zaal. Ja. Met alleen maar mijn hoofd op een rode pagina. Met heel groot ronddraaiend mijn hoofd. Ja, de hacker was ook makkelijk te vinden.
0: Maar konden ze daar een beetje om lachen?
1: Nee, niet. Want ik ben vervolgens een dag geschorst.
0: Nee, flikker op.
1: Ik vond het zelf ook heel grappig. Maar het was gewoon komen bij de rector. En die zei, morgen mag je thuis blijven.
0: En dat is je straf die je hebt gekregen?
1: Dat was de straf die...
0: Welke school was dat dan? Wat zei je, sorry?
1: Dat was mijn straf. Ja, ik vond het ook reuze meevallen. Maar ja, je krijgt wel een aantekening op je diploma.
0: Sitsi, dank je wel.
1: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. 80 vertragingen, 310 kilometer in totaal. Dit zijn de vertragingen vanaf 29 minuten de A2 Maarsen-Den Bosch. Tussen Utrecht-Papendorp en Everdingen, daar 3 kwartier vertraging. Ook 3 kwartier op de A12 Utrecht-Oberhausen tussen Grijshoort en de IJsselbrug. 3 kwartier dus. A27 Breda-Gorkum tussen de Keizersveerbrug en de Merwedebrug 29 minuten. A28 Utrecht-Zwolle tussen Den Dolder en Leusden. Daar sta je heel lang te wachten. 1 uur en 5 minuten. En de A325 Nijmegen-Arnhem-Velperbroek tussen Elden en Presikhaaf. Daar 42 minuten compleet overzicht met alle files. En alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
0: We hebben toch wel eens een keer de receptie gehackt bij onze vorige werkgever. Die beeldscherm op de achtergrond.
1: Beeldscherm op de achtergrond?
0: Of wat, we hebben een keer iets gehackt dat we daar andere films op zetten.
1: Nee, je hebt natuurlijk bij heel veel bedrijven, die hebben dan van die flatscreens aan de muur hangen.
0: Ja.
1: En die hebben dan een USB-aansluiting.
0: Ja.
1: En wat kun je doen met die USB-aansluiting? Die kun je natuurlijk gewoon een filmpje opzetten.
0: Ja, en wat voor filmpje hadden wij opgezet?
1: Ja, dat...

0: Radio Veronica. Het is 17:45 geworden. Wij zijn Wouter Frank en we gaan het hebben over riders. Maar laten we beginnen bij, wat is een rider?
1: Rider wordt vaak opgesteld door het management van een artiest. Als een artiest een optreden heeft. Van joh, wat moet er staan aan geluid? Wat moet er zijn aan licht? Wat moet er in de kleedkamer liggen? Is een hele belangrijke. Dus sommige artiesten hebben op een rider dan staan 4 flessen cola. 2 flessen appelsap. En
0: wat is het gekste wat je ooit op een rider hebt gezien?
1: Nou, ik weet nog heel goed, ik was ooit een keer bij Retro Pop in Emmen. Grote festival. Inmiddels heet dat Hello Festival. Ja. Toen kwam Kim Wilde, die kwam daar optreden. Ja. En Kim Wilde, die moest en zou het restaurant van de Valks, dat moest voor de helft afgesloten worden voor Kim Wilde. Ja. En daar moest uitsluitend macrobiotisch gekookt worden voor haar en haar hele team.
0: Bestaat er macrobiotische appelmoes met een macrobiotische kers? Bestaat dat?
1: Dat hebben ze
0: toen uitgevonden.
1: Dat hebben ze toen bij de Van der Valk. Nee, maar toen kwam het allermooiste. Dus inderdaad was macrobiotisch gekookt. Zo allemaal op gigantische schalen. Kim Wilde is daar nooit binnengekomen. En het hele team zat bij de McDonald's die ernaast zat.
0: Vreselijk, hè?
1: Niet normaal, toch?
0: Ik heb dat een keer met Grace Jones meegemaakt. Ja. Maar daar was ik niet heel dichtbij betrokken. Dus ik heb dit via. Maar het was wel een avond waar ik bij was. Jaren geleden, Grace Jones trad op in de Gelderdom.
1: Ja.
0: En had geëist dat er het aantal mannen werden ingehuurd om bepaalde handelingen met haar te verrichten.
1: Nee, dat is gelul.
0: Nee, serieus.
1: Echt?
0: Ja. En die zijn ook ingehuurd. Ja. Maar ik weet hoe dat is gedeclareerd bij de organisatie.
1: Diverse broodjes.
0: Inderdaad, ja, diverse broodjes. Dit is gedeclareerd als diverse broodjes. Maar dat waren dus een aantal gigolo's die Grace Jones. En het moest voort optreden. Want als er niet was geboomd, dan werd er ook niet opgetreden.
1: Wauw.
0: Zo simpel is het.
1: Wauw. Nou, zo erg is het niet als het gaat om de rider van de persoon die we nu aan de lijn hebben. Want dames en heren, mag ik een heel groot applaus voor misschien wel een van de grootste sterren die Nederland kent. Dames en heren, Orgel Joke!
2: Dankjewel. Joke, goedemiddag.
0: Even een leuke grap, want belangrijk, misschien heb je het verteld, Frank, maar toch even zo'n rider. Jij ziet dat nooit. Dat doet jouw management, hè, Orgel, of Joke?
2: Ja, nou ja, dat doet mijn jongste zoon en showbureau doet dat.
0: Ja.
2: Maar mijn jongste zoon, die had dus verzonnen dat er Tene Lady in kwam. En daar wist ik dus niets van.
0: Nee.
2: Het heeft er ook niet gelegen, want ik heb het nog nooit gezien, maar mijn kleinzoon werd geïnterviewd door het Algemeen Dagblad.
0: Ja.
2: En dan vroegen ze, heb je een leuke anekdote met je oma? En die vertelde dus dat erin stond. En dat bleek ook nog waar te zijn ook. Dus ja, dat is echt bizar.
0: Maar
2: ik heb ook meegemaakt bij de Zwarte Cross, en dat heeft ze wel uitgevoerd.
0: Ja.
2: Dan hadden ze gezegd dat er een man moest komen met een glimmend klein broekje aan en ingesmeerd met glitters,
0: ja,
2: en een wijntje bij mij brengen. Dus ik zit in de kleedkamer en inderdaad kwam er dus zo'n man binnen met heel veel onder het vet en de glitters om mij een wijntje te brengen. En die gaf me ook een knuffel, dus ik zag er gelijk niet uit. Maar ja, dat bleek dus... Dus ik zeg, ja, wat kom jij nou doen? Ja, dat stond op de rider. Dus ook dat, maar dat, die hadden ze dus wel gedaan.
0: Maar,
2: dus ja, mijn
0: zegt,
2: kinderen vinden...
0: Jij zegt, die hadden ze dus wel gedaan. Maar dat doet jouw zoon, Jeffrey. Mag je best
2: dat
0: weten.
2: Dat doet mijn zoon, Jeffrey.
0: Die noemen wij intern Orgel Jeffrey.
1: Orgel Jeffrey.
0: En dat is een superlieve jongen die alles altijd regelt.
1: Jeffrey is topper.
0: Maar jij, ja, maar die heeft dus ook in jouw rijden gezet Tena Ladies. Maar daar wist jij zelf niks van.
2: Ja, Tena Lady. En dan vraagt hij aan mijn oudste zoon, die vaak meegaat, of om mijn kleinzoon. En lacht het er nog. Ja, en dan vragen ze dat aan hem, maar niet aan mij. Dus nou ja, nu ben ik er dus achter gekomen dat dus in die rijden staat. Maar ja, ik kan er wel om lachen. Maar ik denk dat ze wel door hebben gehad steeds. Of ze hebben niet gelezen, dat kan ook.
0: Het kan
2: ook dat ze door hebben gehad van, nou, dat zal wel een grapje zijn. Want het ligt er nooit.
1: Wat heb jij verder eigenlijk nog op de rider staan, Joke?
2: Wat zeg je?
1: Wat heb je verder nog op de rider staan eigenlijk?
2: Nou, echt niks bijzonders. Dat ik na de optreden één wijntje wil graag. Een droog wijntje, dat staat erop.
0: Ja.
2: En verder eigenlijk niks bijzonders. Dat ik een spiegel wil hebben, dat ik een beetje mezelf op kan maken. En verder heb ik geen hoge eisen.
0: Nou ja, kijk, want het punt is ook, als je iets op een rider zet, ook met dat wijntje, dan voel je ook, stel je voor dat je dat optreden geen trek hebt. Ja, je moet hem toch opdrinken, anders voel je toch lullig.
2: Ja, inderdaad. Maar ja, dat is er dan ook maar één, hè.
0: Ja,
2: dus die ene, dat is ook niet zo erg. Maar ik, na het optreden, vind ik dat altijd prettig voor mijn adrenaline. Ik drink verder nooit.
0: Nee.
2: Dus dat vind ik dan altijd wel lekker. Dat breekt Joke, een beetje de...
0: En Joke, heel even eerlijk, hè. Als je in zo'n kleedkamer komt, ik zie ook wel eens die kleedkamers van grote sterren, daar liggen altijd sneakers en daar liggen Twixen en daar liggen, weet ik wat. Neem jij ook wel eens iets mee naar huis? Dat je denkt, dat is lekker voor onderweg of voor thuis?
2: Nee, ik geef wel altijd mijn kleinzoon en zeg, pak een paar van die dingen, want ik eet het zelf helemaal niet. En mijn kleinzoon die wil dus wel eens die snickertjes pakken of die broodjes. En die eet hij dan onderweg naar huis op.
0: Ik zou vertellen, na een beetje festival, ik ga alle kleedkamers langs. Ik ga alles mee.
1: Ja, heerlijk. Met Albert Heijn tasjes ga je naar huis.
2: Een soort maar er ligt ook veel fruit, hè. Hoef je fruit
0: die laat ik liggen, dat lust ik niet. Daar ben ik alleen. Joker, gaat het verder goed met je? Ben je blij, gelukkig, tevreden en gezond?
2: Ja, het gaat supergoed. En leuke optredens in het verschiet. Dus ja, echt super.
1: Ik zit heel even door het lijstje te bladeren, Joke. Maar het is wel weer een drukke festivalzomer voor jou.
2: Ja, zeker weten. Zeker weten. Maar wel superleuk. En ja, zolang mijn kleinkinderen het ook en mijn zoon het nog leuk vinden. Want die moeten het ook leuk blijven vinden om met mij mee te gaan. Ja, dat vind ik ook wel belangrijk. We genieten ervan.
0: Zolang je af en toe een paar tenen ladies bij jou erin kan schuiven in de kleedkamer, is het wel lachen. Joke, we komen elkaar zeker tegen en het is fijn dat het allemaal goed met je gaat.
2: Ik denk dat het nu de volgende keer op tafel ligt, dat denk ik.
0: Ik denk het wel.
1: Zeker nog, ik denk dat je hele dozen met tenen ladies krijgt.
0: Morgen, Joke! Ik
2: word het thuis bezorgd.
0: Joke, maak er een mooie zomer van.
3: Iedere middag vanaf 4 uur.
0: Is het ding aan?

0: Offspring en Pretty Fly voor a White Guy. Wat een schat is die Joke
1: toch? Ja, Joke is toch een topper. We hebben er meerdere keren mogen ontmoeten.
2: Doe eens muziekje van Joke. Heb jij muziekje van
1: Joke?
0: Even Orgel Joke, even een klein muziekje.
1: Een plaatje van Orgel Joke. Wacht hoor, dit is nog het intro, hè? Ja, dat is Joke. Er komen overigens ook een hoop appjes binnen via de Radio Veronica-app. Erik bijvoorbeeld, die was onder andere... die was bij het concert van de Grace Jones waar jij het over had.
0: Ja.
1: Die vertelde dat Grace Jones had een paar gigolo's nodig...
0: Ja.
1: voordat ze op dat podium stond. Erik die zegt er nog het volgende over.
3: Ja, dat concert van Grace Jones.
1: Oh, wacht, dan moet ik heel even Joke op pauze zetten. Sorry, Joke. Heel vervelend dit.
0: Joke heeft, ja.
1: Dus even, daar komt Erik, ja?
3: Nou, dat concert van Grace Jones, dat hebben wij ook meegemaakt. Dat was trouwens een geweldig concert. Behalve Grace Jones. Die was volgens mij dronken en stoned, want ze zong en vals en niet op de tel.
0: Nee, maar ja.
3: Dus het was wel een heugelijk concept.
0: Maar die was net
3: van de rest hebben we absoluut wel genoten.
0: Maar die was daarvoor de vier gigolo's helemaal...
1: Ja, dat was natuurlijk
0: voor Orgel Joke.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Andere appjes die binnenkomen met gekke verzoeken die op Rider staan. Dat is wel grappig. Ik kwam nog een verhaal tegen van iemand die stuurde je. LMFAO, ken je die nog? Van de Party Rock Anthem.
0: Ja.
1: Dat plaatje. Die wilde altijd een drie gangen menu voordat ze optreden. Een drie gangen menu door een sterrenchef.
0: Ja, en ik hoorde ook een verhaal van Mariah Carey. Die ooit om 12 witte Labrador puppies vroeg in haar kleedkamer. Dat is echt gebeurd. En zij wil Mariah Carey in iedere kleedkamer dezelfde temperatuur. En ze wil alleen met personeel communiceren via briefjes en gebaren om zo haar stem te sparen. En dat dacht ik, ik vind het een goed idee, kunnen wij dat hier ook doen? En ik krijg net door dat het niet gaat gebeuren. Ja. Mensen, zometeen een mooie oude top 40 in het top 40 hitarchief. De lijst van 2 augustus 1980 komt eraan.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
5: Veronica. Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
5: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
7: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
9: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
12: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
15: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
17: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 7 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
20: Hallo, ik ben Patricia Veldhuis, hoofdredacteur van NRC. Naast de journalistiek die je van ons gewend bent, lees je nu ook de beste artikelen uit het Britse weekblad The Economist. Voor jou geselecteerd door de redactie van NRC. Nog geen abonnee? Ga naar nrc.nl/abonnement.
21: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 6 uur.
1: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
22: Goedenavond. Zeker 2 doden en meerdere gewonden nadat een auto is ingereden op een groep mensen in Leipzig, Duitsland. De auto zou op hoge snelheid door een winkelstraat hebben gereden, schrijven Duitse media. Het is nog onduidelijk of het bewust was. De hulpdiensten zijn na het incident in Leipzig massaal uitgerukt. Vals alarm vanmiddag op de militaire vliegbasis Schilzerijen tussen Breda en Tilburg. De marechaussee kwam in actie na een filmpje op sociale media waarop een man te zien is die het terrein binnendrong. Het blijkt om oude beelden te gaan van een man die eerder al is opgepakt. Het Nationaal Monument op de Dam is weer helemaal schoon en klaar voor de dodenherdenking vanavond om 8 uur. Op camerabeeld is te zien dat 3 mensen het vannacht met rode verf besmeurden en er het woord genocide op schreven. Het duurde uren voordat alles weer was schoongemaakt. De politie is nog naar de daders op zoek. En Iran zou weer geschoten hebben. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen 3 raketten te hebben neergehaald. Een 4e zou in zee terechtgekomen zijn. Sinds het staakt-het-vuren vorige maand was er niet meer zo'n aanval. Iran zei eerder vandaag ook al op een Amerikaans marineschip te hebben geschoten. Het weer dan, soms een bui, kan best pittig zijn, ook tijdens de dodenherdenking. Vannacht koelt het af naar 9 graden. Morgen veel wolken, rond 15 graden wordt het. En vooral in het zuidoosten valt nog wat regen. De files dan zijn er wel een stuk minder, maar toch nog wat behoorlijk lange. Onder andere door een gat in de weg bij het knooppunt Everdingen. Veel files daar, zoals op de A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Utrecht-Leidse Rijn en Everdingen, ruim 1/2 uur extra. Dan de A12 Arnhem-Den Haag voor Nieuwegein 22 minuten door een ongeluk. A27 Almere-Gorkum voor Everdingen 35 minuten. A28 Utrecht-Amersfoort voor Leuzen 37 minuten. Daar ligt water op de weg en is de linkerrijstrook dicht. A28 Amersfoort-Zwolle voor Zwolle Centrum een kwartier extra. En tot slot de N325 Nijmegen-Velperbroek voor Velperbroek zelf 33 minuten.
1: Zometeen top 40 in het hitarchief 2 augustus 1980.
23: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
24: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
25: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
26: Oh yeah.
25: De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
27: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud... tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
0: daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
27: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
6: Even overlaten.
8: Ik ben aan het streamen.
6: Oh, sorry.
8: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
6: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
26: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 Plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
28: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: luisteraars, goedenavond, welkom. Het is tijd voor het Top 40 Hitarchief. Allemaal prachtige liedjes en daarvan gaan we zoveel mogelijk draaien. De Top 40 van 2 augustus 1980. Maar behalve muziek draaien is er nog iets aan de hand.
1: Namelijk dat we een hele leuke quiz spelen. Een popquiz. Ik ga een aantal vragen stellen over liedjes uit deze lijst. Als jij ze allemaal weet te beantwoorden, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je de Wout en Frank Gouden popquiz bokaal wint. Wat is dit voor hippe mix van de tune, joh?
0: Nou, dit is eigenlijk helemaal in de jaren 80 is deze mix al gemaakt door Ben Liebrand.
1: Ja.
0: Dat is een van de eerste dingen die hij maakte. En daarna zei hij, nee, ik ga wat anders doen. Maar toen is hij het later nog een keer gaan proberen. En toen werd hij wel dus succesvol. De hele weg heeft hij bewandeld. Ik dacht, ik pak eens een keer wat anders.
1: Leuk.
0: Goed, we gaan beginnen. 2 augustus 1980, heffen.
2: Radio Veronica.
3: Top 40 Hitarchief. Nummer 37.

0: Zij waren in 1980 een ware sensatie. Dat kwam door de film The Blues Brothers. En er kwam heel veel muziek uit, waaronder deze Gimme Some Lovin'. Nummer 32 in de top 40 van 2 augustus 1980. En daarvoor Funky Town van Lips Inc. Want we zaten midden in de disco. Dat was nummer 37.
1: Ja! Yeah! Oh! Gaan we quizzen?
2: Ja, zeker.
1: We gaan quizzen.
2: Ja, dat is leuk, hè?
0: Mensen, dit is natuurlijk een quiz, maar niet zomaar.

0: trouwens binnenkort.
1: Komende vrijdag komt er weer die dansstof.
0: Vrijdag al, ja.
1: Het is 17:15, mensen. Dit is de popquiz uit de top 40, 2 augustus 1980. Een paar vragen. 3 in totaal, dit is vraag nummer 1.
0: En die gaat over de nummer 37 in de lijst van vandaag. De vogeltjesdans is dat, nummer 37. Hebben we een fragmentje of niet?
1: Ik twijfel.
0: Hoezo?
1: Ja, omdat als je de vogeltjesdans draait, ja, je hebt wel door, hè? Dan blijft dat de hele dag in je kop zitten.
0: Nee. Daar heeft niemand last van, daar heb jij alleen last van.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, je kan hem gewoon draaien.
1: Oké, voor iedereen die vannacht om 3 uur wakker wordt en dit hoort,

0: de komende dagen in je kop. En dat maakt niet uit. Hier gaat de vraag over.
1: Nou, we kennen deze natuurlijk allemaal. Maar wie maakte dit fantastische liedje eigenlijk? Wie is de uitvoerende artiest van De Vogeltjesdans? Is dat A? Zijn dat de Energy Kings? B? Is dat de Elektronica's? Of C? De Veronica's? Dus wie zijn verantwoordelijk voor deze plaat, De Vogeltjesdans? A. De Energy Kings. B. De Elektronica's. Of C. De Veronica's. Geef het door via de Gratis Radio 2.
2: Zie ik het nu?
0: Maar dat snap ik wel. Dit draaien ze daar heel veel.
2: Ik schrik van mezelf.
0: Je schrikt weer, je krijgt...
2: Ja, maar ik heb dit dan nooit meegemaakt.
0: Je krijgt een hele rode kleur.
2: Ja, maar hoe... Nou ja, ja. Oké.
1: Radio Veronica, je kan het doen. Je kan ook naar de Radio 2 app sturen, maar daar heb je weinig lol van. Dus ik zou de Radio Veronica app doen.
0: Ah, mooi dit. 2 augustus 1980, ik ga even nalachen.
3: Radio Veronica.
4: Archief. Ja, ik vind deze tutor geen grote blij. Deze tutor is negatief. Ik vind een negatieve tutor.

0: vind het zo'n mooie plaat, dit.
1: De Winner Takes It All. Nee, ik vind... Shinketita vind ik beter dan waar. Maar leuk dat jij het een mooie plaat vindt natuurlijk.
0: Nou, wat ik er mooi aan vind, is dat eigenlijk zou die anders heten. Eigenlijk zou die heten The Story of My Life.
1: Huh?
0: En dan had ik eigenlijk een veel mooiere titel gevonden. Want dit is, ja, dat zeggen de fans een beetje. Dit is een beetje het verhaal van een hele trieste scheiding. Van een, ja, toch wel persoonlijk verhaal. Maar toen zaten ze het luisteren, zeiden ze nee, we maken het toch van The Winner Takes It All. Maar eigenlijk had hij geheten The Story of My Life. Van ABBA. In de top 40 van 2 augustus 1980.
1: Wat weet jij toch veel, hè?
0: Allee, ik weet het heel
1: veel. Grappig.
0: Lieve mensen, in het kader van de popquiz is dit vraag nummer 2.
1: Jordan, The Winner Takes It All.

0: ABBA dus, op nummer 17. Liedje werd geschreven door Björn van ABBA. Maar wie was de andere B uit ABBA? Was dat A, Benjamin? Was dat B, Bilal? Of was dat C, Benny?
1: Bilal?
0: Ja.
1: Bilal?
0: Nou, dit is, klinkt toch niet heel logisch. Björn en Bilal. Dus wie was de andere B uit ABBA?
1: Anne Vriet, hoe heet die andere? Anjeta, ja. Bilal en Benny.
0: Ja, dat is een hele multiculturele band, ABBA. Dus wie was de andere B uit ABBA? A, Benjamin, B, Bilal of C, Benny? Geef het door via de Radio Veronica app.
1: Bilal, ook fantastisch. Even kijken, hoe zitten we tijdtechnisch? Ja, deze kan nog wel. Benny.

0: Het is een lekkere top 40, hoor. Het is de lijst van 2 augustus 1980. En er staan een paar liedjes in waarvan je denkt... ja, nou, lekkere 1980. Laten we over het algemeen ook wel een paar liedjes met, zoals wij zeggen, blijfkracht.
1: Maar noem er eens dan één.
0: Nou,
1: ik vind de containersong van Henk Wijngaard vind ik echt wel een toppertje, hoor.
0: Ja.
1: Brabantse Nacht is al lang, van Arie Ribbes.
0: Dat laatste ben ik met je eens. Maar ik zie ook Barry en Eileen met Ibiza. Zing hem eens, als je wil.
1: Oh, we're going to Ibiza. Nee, is dat hem niet?
0: Nee, dat is hem niet. Even kijken, we hadden Upside Down van Diana Ross, nummer 16. Siets, wat zit er zometeen in jouw nieuws?
2: Auto rijdt menigte in Leipzig. En wereldrecord cocaïnevangst.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
1: Greets. Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
0: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
2: Hatsjoe! Gezondheid! Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Hoi van Ethos!
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Hoppa! 6:58 inmiddels. Dit is het nieuws. Sies Roskam, goedenavond.
6: Goedenavond. Een auto is in de Duitse stad Leipzig op mensen ingereden. Er zijn 2 doden en zeker 20 gewonden, meldt de Duitse hulpdiensten. De bestuurder van de auto is aangehouden. Daarnaast zal duidelijk worden waarom hij in de winkelstraat mensen aanreed. Ook een van de overleden cruiseschippassagiers had het Hantavirus, meldt het AD. Eerder was het bij een andere zieke passagier al vastgesteld. 2 Nederlanders kwamen om toen ze ziek werden tijdens hun cruise op de Atlantische Oceaan, net als een Duitser. 2 zieke bemanningsleden kunnen misschien naar de Canarische eilanden voor medische hulp.
7: En je had al een beetje uitleg over dat virus gegeven. Ja. En kort samengevat, maar corrigeer me als ik het verkeerd zeg. Je kunt dat niet van mens op mens overbrengen. Dat is tenminste, dat komt niet heel, weinig voor. Maar het komt van knaagdieren, van muizen en ratten. Hè?
6: Ja, dus als ze vooral uitgedroogde uitwerpselen. Als je dat dan inademt, dan kan je dat virus dus krijgen.
7: Dus dat was een beetje een vies bootje.
6: Ja, maar er wordt ook al gewaarschuwd bijvoorbeeld in Nederland, als je de schuur gaat uitruimen binnenkort, ook goed opletten. Want er kunnen ook in Nederland ratten en muizen zijn die hun uitwerpselen in jouw schuur hebben achtergelaten, dat daaruit ontstaat. Dus gewoon goed schoonmaken.
8: Okay. Ja. Nou, ik heb je huis een keer gezien, Wout. Ik zou inderdaad even goed checken bij jou in de naden en de kieren. Of dat niet toevallig een verdwaald muisje zit.
7: Ga maar door, Roesiets, want ik heb helemaal geen zin in.
6: Nog nooit is zo'n grote hoeveelheid cocaïne ontdekt als op een vrachtschip bij Spanje.
7: Ja, die ken ik.
6: Nee, er lagen tienduizenden kilo's ter waarde van meer dan €1 miljard, wow, schrijft de Telegraaf. Volgens de internationale politiedienst Interpol zit de meest gezochte Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos erachter.
8: Bolle Jos.
7: Bolle Jos.
8: Heb je hem weer?
7: Heb je een Bolle Jos?
8: Ja.
7: Maar geen rat aan boord aan.
8: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister met op dit moment nog 16 vertragingen, 50 kilometer in totaal. Dit zijn de vertragingen vanaf 14 minuten. De A2 Maarsen Den Bosch tussen Oude Rijn en Everdingen. Er staat een half uur te wachten. A4 Den Haag Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp, 19 minuten. En de A59 Zonzeel Os tussen Kruisstraat en Os, daar een kwartier vertraging. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je uiteraard in de app van onze vrienden van Flitsmeister.
9: Radio Veronica. Top 40 hitarchief.
5: Zeker. Met de lijst van 2 augustus 1980. En dat prachtige Everybody's Gotta Learn Sometime van de Corgis staat op nummer 15. Ginger.

0: Emotional, sorry.
1: Kun je niet doorheen fluiten.
0: Nee, dat is waar. Hij was afgelopen. Rolling Stones Emotional Rescue, nummer 9 in de top 40 van vandaag. 2 augustus 1980. En voor de Corgis en Everybody's Gotta Learn Sometimes, nummer 15. Dit is vraag nummer 3 en tevens de laatste vraag.
1: En daarbij ook meteen even een vraag aan jou, Wout. Dit is even een kleine interne mededeling.
2: Ja, ik heb hem al.
1: Vakjargon. Ja. Even een hoekje klaarzetten, Wout.
2: Ja. Het kan zijn dat dat inderdaad wel kan. Ja, vertel.
1: Oké. Gaat over Arie Ribbens, de derde vraag. Stond in de top 40 van 2 augustus 1980 op nummer 21. Met dit liedje van het wereldberoemde album Feest met Arie Ribbens.
2: Ja, nee, we hebben het fragmentje niet. Waar staat hij dan?
1: Zit hij vandaag bak?
2: In de import staat hij nog.
1: Zo staat er nog in.
2: Laat dit zitten, ga maar door.
1: Nee, maar ik heb dat fragmentje nodig, anders kan ik in principe niet. Dan kan ik de vraag niet stellen.
2: Jezus jongens, wat een gekut dit.
1: Moet ik het liedje even opzoeken? Dan draai ik hem eventjes.
2: Draai hem eventjes gewoon uit je dinges, want het schiet allemaal niet op.
1: Uit mijn dinges. Even kijken, Wout. Echt leuk dat we weer terug zijn. Even kijken.
2: Hier, ik heb al. Wacht.
1: Heb je het fragmentje?
2: Ja, ik heb hem gevonden.
3: Daarom vind je me meestal in de kroeg. En daar zit ik dan vaak.
1: Vraag luidt als volgt. Waar zit Arie tot 's morgens vroeg in de kroeg? Oftewel, waar zijn volgens zijn liedje De Nacht Te Lang? Is dat A in Brabant, B in Groningen of C in Brabant?
2: Nee, je zei het nu verkeerd om.
1: Wat zeg ik dan?
2: Alles gaat nu mis wat er maar mis kan gaan. Het is A Utrecht, B Groningen of C Brabant.
1: En het antwoord stuur je naar de Radio 2, hè?
2: Ja. Mijn god.
1: Oké, let het fragmentje nog even één keer horen.
2: Nee, hij is nu weer weg.
1: Ja.
2: Nee,
3: daarom vind je me meestal in de kroeg.
1: De grote vraag is, waar zit Arie tot 's morgens vroeg in de kroeg? Oftewel, waar zijn volgens dit liedje de nachten lang? Is dat A Utrecht, is dat B Groningen of is dat C Brabant?
2: Dat ging eigenlijk heel soepel dit, toch?
1: Ja, dat ging wel soepel, ja.
2: En dit is

0: Late at Night is nummer 2 in de top 40 van 2 augustus 1980. Waar wij zometeen de grootste ontknoping hebben, namelijk de populairste nummer 1, maar eerst...
1: Wout en Frank, popquiz.
0: De grote vraag is, met wie spelen wij de popquiz?
2: Met Jasmijn, die hebben aan de lijn. Jasmijn, goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Hoe is het met je?
3: Goed hoor.
2: Ben jij vrij morgen eigenlijk, Jasmijn?
3: Ja hoor, ik ben vrij morgen.
0: Luister nou vriend, iedereen is vrij morgen. Ja. Behalve... Niek, ben jij morgen vrij?
4: Ja, morgen vrij.
0: Nee, Niek is ook morgen.
2: Niek is ook vrij morgen.
5: En mijn broer bijvoorbeeld ook, die moet ook gewoon werken hoor. Dus dat, niet iedereen heeft dat, denk ik.
0: Nee, je hebt gelijk, we overdrijven een beetje. Maar heel veel mensen zijn morgen wel vrij. Jasmijn ook, lekker. Ja. Wat ga je dan doen als je vrij bent morgen?
3: Nou, misschien dat we nog naar Emmen gingen, naar het bevrijdingsfestival.
2: Oh, kijk, dat is natuurlijk heel veel bevrijdingsfestivals. Hey, Jasmijn, heb je tijd om heel even de vraag door te lopen van de popquiz?
3: Dat heb ik.
2: Ja. Beginnen we met vraag 1, gaat over de nummer 37 in die lijst. De Vogeltjesdans. Maar de grote vraag is, wie is de uitvoerende artiest van de Vogeltjesdans? Is dat A, de Energy Kings, B, de Elektronica's of C, de Veronica's?
3: Dat was antwoord B.
2: Antwoord B. Wil je nog even horen ook, Jasmijn? Of,
3: Ja, dat mag, hoeft niet hoor.
0: Oh. Even kijken, maar hij is helemaal goed.
2: Ja, hij is goed.
0: Vraag nummer 2.
2: Ja. Gaat over The Winner Takes It All van ABBA. Dat liedje werd geschreven door Björn, van ABBA dus. Maar wie was die andere B uit ABBA? Was dat A, Benjamin? Was dat B, Bilal? Of was dat C, Benny?
0: Bilal.
3: Dat was Benny.
2: Benny, dat is...
0: Zeker niet Bilal.
2: Nee, dat was niet Bilal.
0: Een hele Zweedse naam, hè, Bilal.
2: Ja, ja, ja.
0: Nee, Bilal.
2: Ja, ik kom binnenkort ook bij de IKEA, hè. Is niet de kasten, Bilal.
0: Wauw. Benny is goed in de...
2: Vraag 3. Waar zit Arie Ribbes tot 's morgens vroeg in de kroeg? Oftewel, waar zijn de nachten lang al dus, Arie Ribbes? Is dat A in Utrecht, B in Groningen of C in Brabant?
3: In Brabant.
0: In Brabant. Dat is helemaal
2: Jasmijn.
0: Goed.
2: BCC, dat is de juiste combinatie. En dat heeft ervoor gezorgd dat jij de gouden Wout en Frank popquiz bokaal wint.
3: Nou, super.
2: Dat is leuk, hè? Die komt heel snel jouw kant op.
0: Jasmijn, veel plezier ermee.
3: Helemaal goed.
0: En een hele mooie avond, hè? Veel plezier morgen.
3: Hetzelfde. Dank je. Tot ziens.
2: Goed in Emmen.
0: 2 augustus 1980. En deze staat op...
6: Nummer 1.

0: 40 van 2 augustus 1980 met bovenaan Olivia Newton-John en ILO Xanadu. Nou, en daarmee is het lijstje klaar en kan hij weer het archief in. Welke hebben we morgen?
1: Nou, morgen hebben we echt een pareltje weer, hoor. Gaan we lekker terug naar de jaren 90. 15 juli 1995. Die lijst staat morgen centraal.
0: Zometeen hier de man die ons de afgelopen 2 weken... Nou. Die het mogelijk maakte dat we überhaupt op vakantie konden.
1: Ik wil net zeggen, jij zat lekker met je gontje op Bonaire. Ik aan de diarree op Egypte.
2: Ja, jullie zijn niet op vakantie geweest voor mijn vakantiedagen. Maar ik heb inderdaad jullie opgevangen.
0: En dat heb je heel goed gedaan.
1: Wij hadden niet weggekund als jij er niet was geweest.
2: Oh, dat wist ik helemaal niet dat het zo water zo in de lippen stond.
0: Zonder jou zijn wij niks.
2: Oh, nee. Ja.
0: En zonder jou kunnen wij ook niet op vakantie. Nee, dat kun jij volgende week van ons invallen?
2: Zeker. Ja. Zeg maar hoe laat wanneer. Ik kan de tuin doen bij je thuis. Alles.
0: Nu een beetje eng worden. Zometeen de collega van de maand, dames en heren, Nick van den Brugge. Mooie maandag.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
4: Veronica. Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
9: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
10: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
11: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
12: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snietbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
13: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
14: Hey, bedankt.
15: Merci.
13: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
16: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
17: Goedenavond, ik ben Siet Roskam. 2 doden en meer dan 20 gewonden in de Duitse stad Leipzig, waar iemand op mensen is ingereden. De bestuurder van de auto is opgepakt. Hij zou met hoge snelheid door de winkelstraat zijn gereden. Of het expres was, wordt nog uitgezocht. Een uur voor de dodenherdenking loopt de Dam in Amsterdam al aardig vol. Honderden mensen staan er al. Vandaag is op de Dam hard gewerkt om het monument schoon te maken. Het was vannacht beklad door 3 mensen die nog worden gezocht. En van een tweede passagier van een Nederlands cruiseschip op de Atlantische Oceaan is nu ook vastgesteld dat ze het Hanta-virus had. De Nederlandse vrouw overleed, net als haar man. 2 bemanningsleden zitten nog ziek op het schip en mogen misschien naar de Canarische eilanden voor medische hulp. Het weer dan, buien, vooral in het oosten en zuiden. Vannacht koelt het af naar 9 graden. Morgen alleen in het noordwesten zon. Verder is het bewolkt met in het zuidoosten regen. Het wordt 15 graden.
2: Ja, zoals je ziet, ik stond even met Wouter Frank, de ouwe hoer.
17: Even de vakantie.
2: Ja, vakantie over hoeveel ze hadden gedronken en zo. Ja. Maar fijn dat je even geduld had. Ja. Fijn dat jij ook weer terug bent.
14: Ja, lekker.
2: Heeft iemand gevraagd hoe jouw vakantie was?
14: Oh, ja, zeker.
2: Ja, oké, okay, dan is het goed. Ja, okay. Die was goed, hè?
14: Ja,
2: ja, oké, okay, top. Ik zie morgen iets. Dit is Veronica Verkeer. Goedenavond. Je hoort ze vanaf, eigenlijk allemaal. Dit is nog de start van de avondspits. De A2 Utrecht en Bosch voor Everdingen. Daar 17 minuten over 6 kilometer. De A12 voor Arnhem-Oberhausen. Tussen Beek en Duitsland 6. A27 Utrecht-Gorkum tussen Lunetten en Hagestein. Na 9 minuten door een auto met pech. En de A59 Zonzeel-Os tussen Nuland en Os. Daar is een waterleiding gesprongen. Ja, dat kan het beste overkomen natuurlijk. De afrit is dicht. 5 minuten en de N225 Rhenen Amsterdam. Arnhem, sorry. Voor Opheusden. Daar is de vertragingstijd 9 minuten. Zometeen Oasis en Level 42 komt eraan zo.
15: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl.
18: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
19: Pap, die moeten we hebben!
18: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
20: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
18: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
21: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
22: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
23: Greets. Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
24: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
25: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
26: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
27: Mooi van Ethos.
28: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
29: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
30: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: zijn mijn opa altijd. Maar Queen en David Bowie hebben dat muzikaal mooi uitgelegd hoe druk kan voelen. En even met de vingertjes. Ja hoor. Zometeen George Ezra. Tijdens Trend Derby komt eraan en ook Nothing But Thieves. Hoor je zometeen.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimax, Kroephoek, Boemboe en Boksausen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Verkeer, een hele goede avond. Er staan nog 4 files. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. Daar 10 minuten vertraging. En de A59 Zonzeel-Os tussen Nuland en Os. Daar 5 minuten. Daar is een waterleiding gesponnen. Ligt, dat is nogal slippery bedoeling allemaal. 2 kilometer, de afrit dicht ook. En 225 Rhenen-Arnhem tussen Kesteren en Veenendaal voor op Heusden 14 minuten. En nog eentje op de N325 Nijmegen-Kleef tussen Lent en het Keizer Trajanusplein. Daar is de vertragingstijd 6 minuten. Flitsers op de A7 Groningen-Drachten bij Leek bij 181.8. De A22 Velsen-Beverwijk bij Velsen-Zuid bij 9.3. A50 Eindhoven-Os bij Heeswijk-Dinter bij 115.9. En nog eentje op de A50 Os-Eindhoven bij Sint-Oederode. Daar even gas terug. En de meterpaal is 108.3.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Wout en Frank.
5: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
6: En nu
5: Nick van der Brugge.
6: Met de beste muziek aller tijden. Dit is
4: Veronica. Welkom bij de club met de beste muziek aller tijden. George Ezra, ook Nothing But Thieves komen eraan. En iemand sorteert al voor bij de Bonanza XL. De nieuwe morgen natuurlijk vanaf 2 uur. Suzanne wilde deze nog een keer horen.

0: Ernst-Jan Douwe, hoor je.
1: Wishing Well, mijn naam is Nick. Goedenavond. Zometeen nog Gloria Gaynor. Never Can Say Goodbye. En straks om 8 uur natuurlijk ook bij Veronica even 2 minuten stil om te herdenken. Dat doen wij. En als je onderweg bent trouwens, ja, dan wordt het toch geadviseerd om dat even op een parkeerplaats te doen, om het zo maar te zeggen. Zometeen.

krijg nog een appje van Martijn. Die zit in de bos te luisteren. Goedenavond, Martijn. Nee. Hij zegt, ik heb ooit gezegd, dit is echt de laatste keer dat ik bij je terugkwam. Of kom. En toen ben ik nog 6 keer teruggegaan. Ik ben basically een abonnement. Ja, Martijn, zelfwaarde. Aldoende leert men, hè. Dit is Veronica, richting de 2 minuten stilte voor Nederland. Met zometeen Peter Gabriel en Kate Bush. Don't give up. En deze

Het is bijna 8:00. Dit is Radio Veronica. Morgen staan we stil bij onze vrijheid en is het Bevrijdingsdag. Maar vandaag herdenken we. Vandaag is het 4 mei. En daarom staan we even stil. Ter nagedachtenis aan alle die vielen voor onze vrijheid. Daarom is Radio Veronica nu 2 minuten stil.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Het is zojuist 2 minuten stil geweest om de doden van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Op de Dam in Amsterdam legde de koning en koningin een krans. Vooraf haalde de politie 12 demonstranten weg. In sommige gemeenten werd vanwege regen en onweer de herdenking binnengehouden. De Nederlandse vrouw die ziek was geworden aan boord van een cruiseschip is inderdaad overleden aan het Hantavirus. Dat meldt het AD op basis van het Zuid-Afrikaanse ministerie van Gezondheid. Het werd al vermoed nadat eerder haar man tijdens de cruise overleed. De 69-jarige vrouw stierf in een ziekenhuis in Johannesburg. Amerikaanse helikopters hebben 6 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Volgens Amerika probeerde Iran schepen te hinderen. Er zijn ook Iraanse raketten en drones neergehaald. Volgens een Amerikaanse admiraal is het allemaal uit zelfverdediging en is er dus geen sprake van een einde aan het staakt het vuren. En de Rotterdamse politie heeft in Hoogvliet een man neergeschoten. Die zou iemand met een pistool hebben bedreigd. Op foto's is te zien dat het wapen op straat ligt. Wat er nou precies is gebeurd is nog onduidelijk. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe die eraan toe is. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Landinwaarts enkele buien, daar kan een klap onweer tussen zitten. Morgen in het zuidoosten bewolkt, regenachtig en fris. Op andere plekken zon, maar ook niet erg warm. Maximaal 15 graden.
3: Dankjewel Casper. Dit is Radio Veronica. Goedenavond. 13 minuten over 8 inmiddels. Ook Veronica was juist 2 minuten stil. Veronica verkeer op dit moment. De A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oudijk en Duitsland daar 8 minuten vertraging over 2 kilometer. En de N225 Rhenen-Arnhem tussen Kesteren en Opheusden. Daar is de vertragingstijd op dit moment 11 minuten over 2 kilometer. A7, er wordt gecontroleerd in de richting van Drachten. Bij Lekencontrole bij 181,8. A16 Dordrecht Rotterdam bij Roger Knoort 6,8. En de A50 Eindhoven richting Os bij Heeswijk-Dinter bij 115,9. Laatst op de A50 Os richting Eindhoven bij Sint-Oederode. Daar even let op je snelheid. Hekte met de paaltjes 108,3.

Journey en Don't Stop Believing bij Radio Veronica. Het is 18 over 8 inmiddels. Goedenavond. Ik zit hier even... Mooie berichtjes komen binnen trouwens. Hoe mooi stilte en luid stilte ook kan zijn in één keer. Hè? 2 minuten. Dat was ook een hele aparte gewaarwording hier in de studio. In mijn kop roept, het is stil. Doe iets. Dus dan was ik de eerste minuut mee bezig om daar even in mijn rol in te vinden. En daarna even die kalmte. Ja, het is toch apart hoe dat dan binnenkomt, zeg maar, zo'n stilte. Hè? Dat kan je gewoon niet ontkennen. Fijn als je haar dacht hebt, als je dat op een veilige plek gedaan hebt in de auto. Jan Noordenbos stuurt ook, hey, wat een goed begin hier. Steengoede platen, goede keuze naar die stilte. Dat was inderdaad... De naam is een beetje lastig. Maar ik ga het toch proberen, hè. Daar komt hij, let op, hè. Marco Kiwioka. Hey, prachtig gedaan, zegt Evelien hier. Mooie toepasselijke plaat. Dat vind ik ook wel. Ja, ik vond hem er wel bij passen van Michael Kiwanuka, want zo heet hij. We kunnen het heus wel. Meer appjes die binnenkomen. Hier even kijken. Milan Media stuurt. Samen met Hero, een van zijn beste nummers. Ja, ik vond deze wel toepasselijk om deze keer te draaien. Vooral het begin natuurlijk, hè, die rustige opbouw ook weer.

0: Michael Jackson, Leave Me Alone. Ja, dat lukt aardig, geloof ik, nu tot de laatste tijd. Ja, prima. Zometeen Aretha Franklin hier met Say A Little Prayer. We gaan onze rockheldin uit de kast halen. Met een van haar grootste platen ooit. Nobody's Wife komt eraan zo. Als je hem houdt, Veronica.
1: Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Hoi van Ethos.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow.
3: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
0: Veronica Verkeer, goedenavond. 8:55. Er zijn 4 files gemeld. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland. Daar is de vertraging op dit moment 7 minuten. De A37 in de richting van Meppen tussen de Nederlandse grens en Duitsland. Daar 5 minuten vertraging. N225 Rhenen-Arnhem tussen Kesteren en Opheusden. Daar is de vertragingstijd 9 minuten op dit moment. En de N225 Arnhem-Rhenen tussen Opheusden en Veenendaal. Daar vertraging 8 minuten. 2 snelheidscontroles, de A7 Groningen richting Drachten bij Leek bij 182,0. En de A50 Eindhoven richting Os bij Heeswijk-Dinter. Controle gezien bij 115,9.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Gerard Ekdom.
7: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
8: En nu,
7: Niek van der Brugge.
8: Met de beste muziek aller tijden.
9: Dit is Veronica.
7: Radio Veronica, we zijn er voor jou.
10: Geweldig.
8: Met de beste muziek aller tijden.
9: Radio Veronica.

0: Keen en Somewhere Only We Know. Dit was de plaat waarmee ze doorbraken in Nederland. Of eigenlijk de rest van de wereld ook. Tom Chaplin nog vol aan de drugs. Daarna werd hij steeds serieuzer eigenlijk. En werden de hits ook minder groot. Ik wil geen correlatie leggen daar, maar... Ja, creativiteit, hè? Daar heeft het ook invloed op natuurlijk. Dit is Veronica, goed dat je erbij bent op deze bijzondere avond toch wel. Weet je, we zijn even 2 minuten stil geweest. We hebben nagedacht, herdacht ook. En dan vieren wij morgen de vrijheid op 5 mei. Ja, ik moet zeggen, laat maar even weten in de app. Van, ben je nou vrij of niet? Sommige mensen zijn echt, die krijgen ook gewoon vrij van hun baas en zo. De kantine hier bij Veronica is ook morgen dicht. Niet dat ik dan hier al ben, maar goed. Maar om even aan te geven dat dus mensen vrij zijn. Maar er wordt ook gewoon keihard gewerkt. Dus ik ben wel nieuwsgierig wat jij morgen hebt. Maar als je dan toch aan het werk bent of vrij bent, dan boeit eigenlijk niet zoveel. Bevrijdingsdag betekent op Veronica vieren dat wij muzikale vrijheid hebben. Nou, dat is dan voor jou, hè, voor alle duidelijkheid. Dus je kan morgen een extra lange bonanza verwachten vanaf 2 uur. Natuurlijk Rob en Caroline. En daarna Wout en Frank. Kan je gewoon door blijven aanvragen met die platen. En dat kan van alles zijn, hè. Van een gigantische tranentrekker toen je ging scheiden. Tot een
1: lekker discoplaatje.
0: Ja.

0: Hard komt er al zo.
1: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Even over later.
4: Ik ben aan het streamen.
3: Oh, sorry.
4: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
3: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
6: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
8: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
9: Greets. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
8: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
11: Staat voor de deur. Nu bij Kruidvat Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Crowen. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowen.nl.
19: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 7 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
20: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
21: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
22: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 9 uur.
24: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De Spaanse politie heeft op de Canarische eilanden een megadrugsvangst gedaan. Het gaat om meer dan 30.000 kilo pure coke met een waarde van €1 miljard, meldt de Telegraaf. Het spul lag aan boord van een vrachtschip uit Sierra Leone. Interpol denkt dat Nederlands meest gezochte crimineel Bolle Jos erbij betrokken is. De 2 minuten stilte op de Dam in Amsterdam zijn zonder grote problemen verlopen. Kort voor de herdenking haalde de politie 12 mensen weg die met borden mogelijk onrust wilden veroorzaken. De koning en koningin legden een krans bij het monument dat vannacht met rode verf was beklad en moest worden schoongemaakt. De helikopters van Defensie vliegen morgen op bevrijdingsdag gewoon langs alle festivals. Dat was nog even de vraag omdat de vliegbasis in Brabant urenlang was ontruimd. Bij Gilserijen zou een verdachte situatie zijn, maar dat bleek loos alarm. Ondanks de korte voorbereiding gaat het allemaal dus gewoon lukken. De man die met zijn auto in Leipzig inreed op winkelend publiek is een 33-jarige Duitser. Dat maakte de politie bekend. Het is nog onduidelijk waarom de man het deed. Er vielen 2 doden en meer dan 20 gewonden. In Duitsland reden vaker auto's in op mensen, zoals op kerstmarkten in Berlijn en Magdeburg. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. In het binnenland enkele buien, vannacht alleen in het zuidoosten. Morgen dan is er een tweedeling. In het zuidoosten is het slecht met 10 graden. In het noordwesten is het droog en geregeld zon, daar 15 graden.
0: Dankjewel Casper, dit is Veronica Verkeer. Er staan 2 files, de A37, knoop het Holsloot richting Meppen-Duitsland. Tussen Zwarte Meer en Duitsland, daar 10 minuten over 1 kilometer. N225 van Arnhem naar Rhenen voor Veenendaal, 7 minuten over 2 kilometer. Ja, er zijn nog wat snelheidscontroles. De A7 richting Drachten bij Leek, bij 182,4. A16 Breda-Dordrecht bij Dordrecht bij 32,5. En de A16 Dordrecht-Breda. Moerdijk staan ze bij, hectometerpaal 46,2. Laatst op de A50 Eindhoven richting Osbij, Heeswijk Dentig bij 115,9. Zometeen Prince, I Would Die For You. Hoeders komen eraan, de nieuwe Bruno Mars ook.
1: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Let's go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
25: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
26: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
25: Ja, werkt wel.
26: Social deal, deals die je niet mag missen.
27: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
26: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
28: Daar heb je Huub van Hubo.
29: Hoi.
28: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
30: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
28: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje, Hubo helpt.
31: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter

0: Ik ben Bart en ik luister al jaren naar Radio Veronica.
1: De beste muziek aller tijden.
2: De mooiste club van Nederland en ik ben lid.
3: Join the club, Veronica.

Dit is Veronica. Goedenavond, welkom. Soms heb je platen die beginnen niet als muziek, maar die beginnen echt als een gevoel. Alsof je midden in de nacht op een lege snelweg zit met de ramen open. De lucht die koud naar binnen waait, je nergens heen hoeft, behalve vooruit. En de volgende plaat die ik ga draaien, die is precies deze week 30 jaar oud inmiddels. Maar dit is eigenlijk geen nostalgie, het is een soort tijdcapsule die nog steeds ademt. Die stem die zweeft ergens boven je kop, alsof iemand je naam roept vanuit een andere wereld. Van ja, ik ken dit nog, ik ken dit nog. En dit was de jaren 90. Niet even die muren om je heen. Geen grenzen, geen rem. Alleen snelheid, licht en het idee dat je kon verdwijnen in de nacht die nooit ophield. En je moet even voorstellen, dit was een hit zonder algoritmes, zonder playlisten. Zonder dat dingen viral konden gaan. Dit werd gewoon een hit omdat mensen het prachtig vonden. 30 jaar oud, vandaag, June. Dit is Million Miles From Home.

0: Gijs Alkemaan die meteen als gabber binnenkomt ook. Dat vind ik dan toch, vind ik toch bijzonder. Maar we hadden het dit weekend nog over die plaat ook.
1: Nou ja, ik zag dat hij een jubileumpje had, ja. Die plaat. En ik weet dat jij gek bent op dit soort eurodance.
0: Ik vind dit fantastisch. Ja, op zijn tijd, ook, hè. Op zijn tijd. Nee, dat hoef ik niet de hele avond te horen.
1: Dus het was ook echt wel acid als je wat meer richting de house wil gaan. Wat in deze plaat zat. Er zat echt gewoon een minuut lang gewoon een gierende 303 in.
0: Dus dat, is dat zo?
1: Ja,
0: ik heb er geen verstand van. Dus ik heb er gewoon acid op Veronica gedraaid.
1: Zeker. Nou, ik kan het heel erg waarderen. En vandaar dat ik ook gabberend binnenkwam. En 30 jaar oud dat ding, hè?
0: Ja, dus dat vind ik het meest absurde eigenlijk.
1: Dat is toch bizar.
0: Ja. Nou goed, Dennis van Roon die stuurt U96. Heb ik ook nog op cd met Club Bizar.
1: Oh ja.
0: En dan kijk ik jou ook even aan. Is
1: Maybe
0: dat,
1: we can take a trip.
0: Ja, is dat cult? Denk het wel toch ook.
1: Ja.
0: Ja.
1: Het is wel bijzonder.
0: Nou, en ik zei...
1: Een museum.
0: Ik zei tegen de mensheid van joh, dit ging viral omdat het mensen het prachtig vonden. Ruud zegt, dit hoor ik voor het eerst.
1: Oh ja?
0: Ja, dus nou, ik heb hem ook over gestuurd, want je bent nooit oud om te ontdekken. Dit stuurde hij net terug, onze Ruud.
2: Aha, daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Het is niet helemaal mijn genre, maar het klinkt wel lekker.
1: Het hele genre van June is super interessant. Ook hardcore vibes, I Can't Stop Raving. Allemaal juweeltjes. Kan je
0: Rainbow to the Stars.
1: Ja.
0: Ik kan dat oprecht op zijn tijd mooi vinden. Ja. Net zo mooi als ik deze plaat kan vinden van Lenny Kravitz. En dat lieg ik echt niet. Dit is Again bij Radio Veronica. Goeiedag.

0: die ook al Bospop staat deze zomer, waar we de afgelopen week kaartjes voor hebben weggegeven. We gaan trouwens leuke nieuwe dingen doen bij Radio Veronica. En vertel ik je zo meteen alles over. Ook Genesis komt eraan zo.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: 1 minuut over 9:30. Goedenavond. Veronica Verkeer. Geen files in Nederland op dit moment. Wel twee flitsers. De A9 Alkmaar richting Haarlem bij Heemskerk bij 58,2. En de A50 Eindhoven richting Os bij Heeswijk-Dinter. Een controle bij 115,9. Zometeen, ja, echte gitaar. Johnny Guitar Watson. A real motherfucker. Hij komt eraan zometeen. Nu Genesis en No Son of Mine.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Wout en Frank.
5: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
6: En nu,
5: Nick van der Brugge.

0: Mooi hè, dat gekraak wat ze er hebben ingelaten. Zo'n stoel die een beetje rammelt.
1: De wind buiten.
0: Of Manchester a Man bij Radio Veronica. Of is dat jouw knie, Gijs?
2: Ik zat...
0: Of heb je geen yoga gedaan dit weekend?
2: Ik heb inderdaad van de dokter kremmetjes gekregen... om mijn gewrichten wat losser te krijgen. Omdat ik inderdaad...
0: Is dat, van die crème die, is dat dan ook van die crème die gaat gloeien na een tijdje?
2: Nee, het is magnesium crème.
0: Ja. Ja.
2: En ik moet zeggen, het werkt als een man. Ik heb me nog nooit zo soepel gevoeld.
0: Dus ik zag je al binnen hakken binnenkomen. Wat zeg je met Jaap?
2: Jaap zat te piepen. Ik was
0: Nee. Nou, dat is wel de oudste van ons drie ook. Dus dat, ik ben de jongste.
2: Dat zie je. Ja, ja echt?
0: Ja, jij bent toch...
2: Ja, nee. Jij bent de jongste.
0: Oké. Dit wordt heel pijnlijk, vooral voor mijn collega's. Dus dat... maar goed, gelukkig heb ik crème. Dat blijft alles... heb je nog andere medicijnen waar je zegt... Nou, de laatste tijd heb ik dit ontdekt. Dit werkt wel.
2: Nou ja, gewoon van dat poeder, hè. Van dat groene poeder waar alles in zit.
0: Matcha.
2: Dus, nee, maar dit heet dan green juice. Maar
0: oh ja, daar zit alles in.
2: Maar het werkt als malle.
0: Ja.
2: Dat gelijk de perfecte drol, zeg.
0: Goed voor de stoelgang.
2: Heel blij mee.
0: Zo, nou, hebben we dat ook weer gehad, de medische hoek. Dus

0: Real Mother for ya. Bij Radio Veronica. Nou, we hadden het net over lichamelijke kleine dingetjes die op een bepaalde leeftijd naar voren komen. Je stuurt iemand nog, Gijs.
1: 46.
0: Nee, dat wilden mensen niet weten. Ben je al 46 trouwens?
1: Ja, ja.
0: Oh, dat zou je maar niet zeggen.
1: Dankjewel.
0: Eerder 52 of zo. Je stuurt iemand ook, ja, dat is ook de leeftijd van de blauwe pillen.
2: Ja, daar kan ik...
1: Heb ik niet nodig nog.
0: Heb ik niet nodig nog?
1: Nee. Ik ben meestal erect.
0: Ja, nou ja, dat is ook gewoon een lichamelijke... Als je je lichaam niet wil, heeft dat ook gewoon een reden. Hè? Dan hoef je dat niet per se...
1: Ja, dat kan ook gewoon zijn.
0: Dat kan stress zijn.
1: Ja. Of het ligt aan de vrouw. Dat is gewoon
0: of het ligt inderdaad aan haar, ja.
1: Vaak hoor.
0: Dat heb ik zo vaak gehad. En dan de deur, dat ligt nu aan jou. Ja,
1: wel.
0: Wel. Want thuis doet hij het gewoon wel.
1: Ja, vanmorgen deed hij het nog.
0: Vanmorgen deed hij het nog. Ik hoor een hit aankomen. Zometeen hier, Gijs Alkemade. Naar 10 uur. Jij hebt wel echt heel fijn vinyl meegenomen, vind
1: zeker,
0: ik.
1: Ja. Zeker. Tenminste, het is eigenlijk geen fijn vinyl, want het is grof vinyl.
0: Het is grof vinyl.
1: Het is op een halve snelheid geperst. Dus de groeven zijn...
0: Ik dacht dat het hoofdstuk het spoelgang al hadden afgesloten.
1: Nee, het gaat over de plaat.
0: Oh, ja.
1: Hij is in Abbey Road geremasterd. Het is ook een classic album. Beetje hetzelfde als June, maar dan anders uit 1996.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ja.
0: Ik denk dat mensen zometeen denken... Oh, wacht even. Dit was dus echt vergeten. Zometeen, Gijs. Ik spreek je morgen weer om 7 uur. Dit zijn de Kaiser Chiefs.

0: nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op Ben.nl.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een Moederdag cadeau, print en

0: 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
0: Oh yeah.
2: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
4: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
5: Voor het maaien van je gras.
4: Voor het reinigen van je terras.
5: Voor het snoeien van je haag.
4: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
0: Stihl, sterk werk.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
0: Stihl. Sterk werk.
7: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
8: Dit Moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
9: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
10: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
11: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
12: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
13: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 10:00.
16: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Oekraïne legt vanaf morgenavond middernacht eenzijdig de wapens neer. President Zelensky reageert ermee op Rusland dat ook een staakt het vuren heeft aangekondigd om het einde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Dat doen de Russen vrijdag en zaterdag. Oekraïne heeft geen einddatum genoemd. Op Schiphol heeft de douane 6 boomgifkikkers gevonden. Die waren gedumpt in een wc-hokje bij de vertrekhal. Ze zaten in een plastic bakje. Vermoedelijk heeft iemand de kikkers in Nederland gekocht en vlak voor de security check gedumpt. Boomgifkikkers leven normaal in de jungle van Centraal- en Zuid-Amerika. In Den Haag hebben duizenden kinderen vanavond de nationale kinderherdenking bij Madurodam bijgewoond. Kinderen voor Kinderen zongen een speciaal lied en na 2 minuten stilte werden er kransen gelegd bij een monument. Het is een speciale herdenking om kinderen te laten stilstaan bij oorlog en vrijheid. En een koppel is in een Zwitserse trein opgepakt omdat het 2 spoorwegmedewerkers had aangevallen. Het stel werd in de eerste klas betrapt terwijl ze seks hadden op weg naar Basel. Toen beveiligers hen de trein uitzetten, sloeg de man ze in het gezicht. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. In het binnenland enkele buien, vannacht alleen in het zuidoosten. Morgen is er een tweedeling. In het zuidoosten is het slecht, met 10 graden. In het noordwesten is het beter, daar maximaal 15.
14: Als je in een vliegtuig seks hebt, dan is het de Mile High Club. Maar als je het dan in een trein doet, is dat dan een Mile Sai Club of zo? Nou, wel leuk, toch, met de trein? Het is 1 minuut na 10 uur. Veronica verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging in Nederland. En dat is de N276 Brunsum-Maasbracht. Tussen spoorwegovergang en echt daar 8 minuten. Snelheidscontroles, ik heb er 2. Is er eentje weg? Nou, is dat een goede maandag. De A50 Eindhoven richting Os, dat is de enige 115.9. Dat was het. Tot laat bij je en It's My Life. Billy Joel, hoor je zo.
17: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
18: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt, met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
17: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
19: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
22: Are you drinking my Mullermilk protein?
23: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
21: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
24: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Sportzomer.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
2: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.

0: Hij maakte hem voor een televisieserie. Bosom Buddies kwam in de jaren 80 uit. Maar vanwege geld en gedoe is het nooit het liedje geworden van die serie. Tenminste wel het liedje bij iemand anders zong het. En deze versie van Billy Joel werd er niet in gebruikt. En het was wel een baanbrekende televisieserie over mijn leven. Tom Hanks die werd daar bekend door in een jurk in de jaren 80. Ja, dat gebeurde er allemaal toen.
1: Reis tot laat.
0: Billy Joel, fantastisch natuurlijk. Die tweedelige documentaire op HBO Max. And So It Goes. De moeite waard om te kijken. En ik zat vanmiddag eens eventjes te kijken wat ik allemaal ging draaien. Toen dacht ik ook, ik zal eens kijken of mijn HBO Max, want ik had afgesloten om die documentaire te kijken, of ik dat nog heb. En ja hoor, ik ben het vergeten stop te zetten. En zo verdienen ze natuurlijk met z'n allen hun geld. Zo is het. Nou, dan kunnen we beginnen op de maandag. Ik hoop dat je een goede dag hebt. En vanavond om 8 uur natuurlijk eventjes een klein momentje van bezinning. Ja, echt wel. Belangrijk. Dat het niet nog een keer gebeurt. En daar moeten we echt heel erg goed voor oppassen.

0: het inderdaad gewoon niet doen. Hey? We won't go to war. Kensington bij Radio Veronica. Ja, oorlog, dat is toch helemaal niks. En doe er echt alles aan om dat te voorkomen met z'n allen. Want hoe lekker leven hebben wij. Afgelopen weekend komt er dan gewoon een pakketje, zoals dat gaat. Dat kan je dan bestellen, komt voor de deur, want er is niks aan de hand. We leven in vrede in een mooi land als Nederland. En in dat pakketje zat een album wat ik al een hele tijd wilde hebben, maar ik was het een beetje vergeten. Het is het album van DJ Shadow, zijn debuutalbum, en het heet Introducing. Er staat een track op en die heeft voor mij de jaren 90 toch echt wel bepaald.
1: Insight, foresight, more sight. The clock on the wall reads a quarter past midnight.
0: Midnight in a perfect world. Dat is deze. En als je in de jaren 90 je radio aan hebt gehad, MTV, weet ik het dan. Ken je hem? En denk je, oh ja, poeh. Dat waren nog eens tijden. DJ Shadow maakte deze eigenhandig op één sampler. De Akai MPC 60, een uit de klauw gegroeide tapemachine met vierkante knoppen. En ja, daar kon hij magie mee creëren. Geniet even van deze Midnight in a Perfect World. DJ Shadow.

Introducing. Dat was het debuutalbum van DJ Shadow. Uit 96, Midnight in a Perfect World. Dit is Radio Veronica.

Notorious B.I.G. en Miley Cyrus zojuist. End of the World bij Radio Veronica. Soms zijn er songteksten en dan denk je van... komt iemand erop? Moet jij eens kijken of je weet welk liedje dit is. Het is een Nederlandstalig liedje. Natte muren. Kale muren. Lege flessen. Lege flessen op de gang. Lange tanden. Late uren. Weinig zon. Weinig zon en veel behang. Eet je het? Ja, er is er maar eentje die dat muziek kan maken. De oprichter van de dijk, Huub van der Lubbe. Hij zingt het echt. Ik kan het niet alleen. Bij Veronica. Hè?

0: Weinig zon en veel behang. Ja, daar ga je. De dijk. Ik wil niet tof doen, niet dingen mooier maken dan ze zijn, maar ik heb echt minder dan een minuut reclame. En dan alweer de Stranglers met Golden Brown. Is gewoon tof, toch?
1: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van Gerard Ekdom.
6: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
7: En nu.
6: Gijs

20 jaar. Zaten ze in de ontkenningsfase. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee hoor, nee, zeker niet. Dit nummer dat gaat niet over drugs. Tot aan 2001. Toen gaven ze het maar toe. Het gaat over een meisje en over heroïne. Nou, was dat nou zo moeilijk? Golden Brown. Ja, het bruine goud. Dit was het Bonanza-alarm. En dat is te gek. Dat betekent dat jij bepaalt wat ik draai op Veronica. Maar wat mag het zijn? Geef het maar even door. Gebruik de Veronica-app en zet daarin jouw favoriete plaatje voor deze maandagavond, de 4e van mei 2026. Hey! Lekkere Bonanza. Ja. Goed, geef hem door. Van Morrison komt eraan met Brown Eyed Girl. En dit is...

Controverse, dat was het rondom dit liedje van Van Morrison. Het heette oorspronkelijk namelijk geen Brown-Eyed Girl, maar Brown-Skinned Girl. Het ging over een interraciale relatie. Hij moest dat veranderen, want anders zouden de radiostations het niet draaien. Maar zelfs in die tijd, in 1967, waren er radiostations die het niet wilden draaien, omdat er de tekst in zat: Making Love in the Green Grass. Dat ging dan al te ver, kun je nagaan. Andere tijden. Brown-Eyed Girl bij Radio Veronica. The Cullen Crew, I just died in your arms tonight.

0: Daar krijg je ervan als je met messen rondloopt natuurlijk. Ja. Ongeluk zit in een klein hoekje. The Cutting Crew.
1: Gijs, tot laat.
0: Joost, goedenavond.
2: Goedenavond, Gijs. Hoi.
0: Jij zit midden in je avondwandeling.
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: Doe je dat iedere avond of is het even nodig?
2: Nee, allebei. Maar ik doe het wel iedere avond. Ik ga iedere avond even lopen als iedereen op bed ligt. Dan ga ik even naar buiten. Nog even de afval buiten zetten over de grondbak en dan nog even doorlopen.
0: Het is ontzettend gezond. Ja, ik snap helemaal. En dan oortjes in en naar Veronica luisteren.
2: Ja, altijd. Altijd. Ja.
0: Jij stuurt een mooi bericht. Mini Bonanza. Op de terugweg naar een heerlijk weekendje weg hebben we een paar keer de eerste cd van Paolo Nutini gedraaid. Wat een heerlijk album is dat. Lekker meegezongen, samen met de kids van 14 en bijna 13. Het hoogtepunt vind ik de titelsong These Streets. Zo geweldig, in levend gezongen. Zou je dat willen draaien, dan duurt de vakantie nog wat langer.
2: Ja, inderdaad. Dat is echt een prachtig nummer.
0: Het hele album. Ik snap dat jullie hem rond hebben gedraaid in de auto. Want het begint met Jenny, Don't Be Hasty.
2: Ja, geweldig, hè? Geweldig. Ja,
0: en na die D-Streets die ik voor je ga draaien, hoor. New Shoes. En dit is een fijn album om te hebben.
2: Ja, heel fijn. Ja, we hebben nog maar één cd-speler. En dat is in de auto. Dus als we in de auto zitten, dan kunnen we nog mooi die cd draaien. Ja. Dat is wel heel leuk. Leuk dat de kinderen dat ook zo mooi vinden.
0: Okay, ja, ik snap het helemaal. Zullen we je vakantie dan maar even wat verlengen, Joost?
2: Ja, heel graag. Heel graag. Ja. Dankjewel.
0: Jij bedankt en fijne wandeling.
2: Ja, kom.

0: album uit 2007 van Paolo Nutini. Eentje die de vakantie heeft verlengd voor Joost en zijn gezin. Ja, dan zit je weer gewoon in die auto te genieten van elkaar en van de muziek. Fijn hè, dat je zulke goede herinneringen in muziek kan opslaan. En, bedankt voor het doorgeven van deze bonanza, Joost. Echt leuk. Na 11 uur nog een uur lang Gijs tot laat. Dat ben ik. En ik ben graag tot laat bij je. Dus tot zo. Veronica.
1: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damescheuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.

0: meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 7 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
0: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
8: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
9: Ah, chips.
8: Maak er een potje van.

0: met het nieuws. Het is 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Dam in Amsterdam is iemand aangehouden omdat hij schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte van de dodenherdenking. Voor 8 uur werden ook al 12 mensen opgepakt voor het verstoren van de openbare orde en omdat ze weigerden in het aangewezen demonstratievak te gaan staan. Op verschillende plekken in Noord-Holland zijn vanavond mensen neergestoken. In Zaandam, Den Helder en Heemskerk was het raak. De politie zegt dat ze het er erg druk mee hebben en nog niet veel informatie hebben. Ze weten daarom ook nog niet of de steekpartijen iets met elkaar te maken hebben. Het gaat nog steeds erg slecht met Rudy Giuliani, de oud-burgemeester van New York. Hij zou last hebben van zijn longen en een tijdje aan de beademing hebben gelegen. President Trump noemt hem een echte strijder en de beste burgemeester die New York ooit heeft gehad. En Britney Spears hoeft niet de gevangenis in voor rijden onder invloed. Ze heeft geschikt en dus gaat de rechtszaak niet door. Ze werd 2 maanden geleden opgepakt en krijgt nu een boete. Ook moet ze verplicht een cursus volgen. En als ze het nog eens doet, is het niet Oops, I did it again, want ze heeft de proeftijd. Het Veronica-weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog, in Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar een graad of 10.
2: Dankjewel, Oscar. Veronica verkeerde flitsmeister. Geen vertragingen, geen snelheidscontroles. Gewoon lekker doortuffen in Nederland. Niks aan de hand. Mooi. Goeie muziek onderweg was de nummer 1 van 1996. No doubt, don't speak, hoor je zo.
3: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
8: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
10: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

bizar, hè? Ik zeg net, dit was de nummer 1 in 1996. En dat was ook zo, no doubt. Don't speak. En ik dacht dat dit de opvolger was van I'm Just a Girl. Maar Just a Girl kwam daar achteraan. Nou, ik dacht echt dat het eerst Just a Girl was. En toen dit. Ik weet ook niet meer precies wat ik in de jaren 90 heb gedaan. Maar dat is wel gezellig. Dat was misschien ook niet zo met No Doubt bezig. Kan. Dit liedje. Ik denk heel veel mensen dat hij zingt Your Kiss is on My Lips. Maar dat is helemaal niet zo. Het gaat over het lijstje. Het lijstje met wensen.

0: Die zoen is dus nog niet op de lippen. Your kiss is on my lips, wordt nergens gezongen. Nou, je zoen staat op mijn lijstje van de beste dingen die er zijn in het leven. Hall & Oates en Kiss on my list. Ik kreeg al herinneringen via de Veronica-app dat ik het niet zou vergeten. Ik was inderdaad vorige week, was ik het vergeten. Ik was gewoon, zat er lekker in en dan vergeet je soms dingen. Maar nu zeker niet, nee.
1: De dansvloer date.
0: Is. Twee liedjes die komen elkaar tegen op de dansvloer hier bij Veronica. Maar welke twee liedjes zijn elkaar het hof aan het maken?

0: leeftijdsverschilletje. Ik gok een kleine 10 jaar dat erin zit. Luisteren wat ze zeggen, de liedjes. Het ene liedje. Wanneer kom je niet terug? Of waarom kom je niet terug? Moet het wel goed luisteren. Alsjeblieft, haast je. Waarom kom je niet terug? Alsjeblieft, haast je. En het andere liedje, vertegenwoordigd door 2 kale mannen uit de jaren 90. Zegt ja, de enige echte reden is plezier, plezier, plezier. Ik zei nou schat, we zijn nog maar net begonnen.
1: Radio Veronica, dansvloer date.
0: Ik heb ze niet makkelijk gemaakt vanavond, vind ik zelf. Het ene liedje uit de jaren 80. Een man, waarom kom je niet terug? Alsjeblieft, haasje. Waarom kom je niet terug? Alsjeblieft, haasje. En het tweede liedje zegt... De enige echte reden is plezier, plezier, plezier. Ik zei, nou schat, we zijn nog maar net begonnen. Alright, welke 2 liedjes zijn het? Enig idee, win een wasstraatpas en een Veronica-t-shirt als je het doorgeeft via de gratis Veronica-app.

0: Barry stuurt, ja, is Neil Young toch? Het klinkt wel als Neil Young, maar het was niet Neil Young. In die tijd had Neil Young een nummer 1 hit, Heart of Gold, en die werd van de nummer 1 in Amerika weggestoten door deze van America, Horse with No Name. Het schijnt een beetje moeilijk te zijn, maar een klein beetje maar.
1: Radio Veronica, dansvloer date.
0: Eén goede antwoord van Ellen, maar die weet het altijd. Het ene liedje zegt, waarom kom je niet terug? Alsjeblieft, haast je. Waarom kom je niet terug? Alsjeblieft, haast je. Het zijn jaar 1983 en die hebben de meesten wel. Maar die andere, de enige echte reden is plezier, plezier, plezier. Ik zei, nou schat, we zijn nog maar net begonnen. Dat zijn twee kale mannen uit de jaren 90 die dat zingen. En ze zingen daar nog achteraan, praat maar niet, zoen gewoon. Dan weet je het misschien wel. Laat maar weten, kan je prijzen winnen.

0: Kelly Clarkson. Het wordt spannend. Ik ga er zelfs een gameshow muziekje bij opzetten. Ja. Goede antwoorden sijpelen binnen, maar dan moet het nog wel worden opgenomen. En zo. Het is echt op de rand. Paul, goedenavond.
1: Goedenavond, Gijs.
0: Hallo, hoe is het leven?
1: Hi. Ja, dat duurde even. Ik heb hem.
0: Ja, nee, het was diep graven, toch? Ik zei al van, ik heb het niet te makkelijk gemaakt.
1: Nee. Maar wist hem toch.
0: Ja, de eerste die was wel te doen natuurlijk. Waarom kom je niet terug, alsjeblieft, haasje? Waarom kom je niet terug, alsjeblieft, haasje? Welke hoorde je daar, ja. Paul?
1: Paul Jong.
0: Ja, precies. Come back and stay.
1: Ja, die is goed.
0: Ja, en die andere, de enige echte reden is plezier, plezier, plezier. Ik zei, nou schatje, we zijn nog maar net begonnen. Dat was in de eerste instantie de hint die ik gaf, maar...
1: Ja, toen had ik
0: het
1: nog niet.
0: Nee, the one and only reason is fun, fun, fun. I said, well, baby, we only just begun. Cause, en dan gaan we het zingen. Don't talk, just kiss.
1: Ja.
0: Goed.
1: Goed.
0: Mooi. Kan ik jou met een wasstraatpas blij maken? Volgens mij hebben we er nog een paar liggen.
1: Ja, heel graag.
0: Ah,
1: heel graag. Die auto's zijn onwijs goor. Dus we zijn er blij mee.
0: Fijn. Auto's, zei je?
1: Ja, auto's. Okay. Ja. Mij en mevrouw. Dus,
0: twee stuks.
1: Twee stuks.
0: En dan nog een Veronica t-shirt of Veronica platentas als ik toch bezig ben?
1: Platentas.
0: Oké, okay, gaan we dat regelen.
1: Ja.
0: Je vrouw vindt het ook leuk. Nou, iedereen blij.
1: Ja, iedereen is blij hier.
0: Prima. En als okay. Ik een van die twee mag draaien voor jullie, Right Said Fred met Don't Talk Just Kiss of Paul Young Come Back and Stay?
1: Doe maar Right Said Fred.
0: Ja, lekker gewoon kale mannen. Lekker. Wist jij trouwens dat die twee dat broers zijn?
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Hey, ik kom er ook pas vanmiddag achter. Richard en Fred Fairbrass. En Justin Brown die zingt er ook nog op mee. Dus daar kan je nagaan.
1: Oh.
0: Ja. Nooit geweten allemaal.
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee, nou is het toch maar mooi dat ChatGPT. Oké, okay, ik ga het allemaal in orde maken. En ik wens jou een geweldige avond.
1: Ja, gaat lukken. Hey, dankjewel.
0: Oké. Okay.

0: Richard en Fred. Leuk toch? Right, said Fred. Don't talk, just kiss. Ik denk dat de reclameafdeling ook een sortiment van op vakantie is of zo. Want ik heb precies 15 seconden reclame. Voor Holland en Barrett. Je kent ze wel.
1: Dit moederdagweekend bij Holland en Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland en Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
0: Veronica Verkeer, Flitsmeister, één vertraging. En dat is de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Schiedam-Noord en Benelux-Tunnel. Daar 5 minuten. Het verkeer wordt omgeleid en naar verwachting tot 5 uur morgenochtend.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van Wout en Frank.
2: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
3: En nu
2: Gijs Alkemade.
3: Met de beste muziek aller tijden.
4: Dit is Veronica.
0: Lekker, lekker. Don't you lager.

is wel zo. Alanis Morissette en Head Over Feet bij Veronica. Het is vandaag een mooie dag wat optredens betreft. Zowel Tame Impala in Nederland, Ziggo of de AFAS, een van die twee heeft hij gespeeld vandaag. En in Tivoli Vredenburg was Christopher Cross. Dat was ook fantastisch. Dus als je naar een van die twee bent geweest, dan hoop ik dat je het fantastisch naar je zin hebt gehad. Maar het, ja, dat moet haast wel. Tame Impala, heel vet vind ik dat. Mooie artiest, die Kevin Parker en Christopher Cross is natuurlijk gewoon de GOAT. Ja, het is wel een van de grootste aller tijden. Zeker als het op dit soort plaatjes aankomt, gewoon die lekkere, fijne jot wordt. Ben je naar een van die optredens geweest vandaag? Stuur even een filmpje of wat dan ook, want ik ben benieuwd hoe dat was. Christopher Cross, vandaag in Nederland.

0: Die is met haar vader geweest. Christopher Cross, Tivoli Vredenburg. Zit nu in de auto. Hey, Ise.
1: Hallo, goedenavond.
0: Hoi, goedenavond.
1: Hallo,
0: hoe hebben jullie het gehad?
1: Hallo. Oh, het was geweldig.
0: Hallo. Ja, zet anders je radio uit, anders hoor je jezelf steeds twee keer.
1: Ja.
0: Maar het was geweldig voor jou. Want hoe oud ben je, Ise, als ik vraag me?
1: Ik ben 17 jaar.
0: En hoe oud is je vader?
1: 51.
0: En wie van jullie twee heeft het meeste naar zijn zin gehad?
1: Ik denk ik, hè?
0: Ja?
1: Ik was helemaal vooraan gekropen, dus...
0: Ja, ik zie wat filmpjes die je hebt gestuurd. Je stond inderdaad vooraan bij Christopher Cross. Hij is inmiddels 75 geworden. Gisteren was hij jarig, vertelde jij mij. En was hij nog fit? Was hij goed bij stem?
1: Ja, niet normaal. Je merkte wel in het begin dat hij best wel nog moest inkomen... Maar toen hij eenmaal erin zat, ging het echt prachtig.
0: Oké, nou, fantastisch. Ik ga een klein stukje laten horen van wat je hebt gestuurd. En een goede reis terug, hè?
1: Helemaal goed, dat gaat goed komen. Dank u wel voor het bellen.
0: Ja, graag gedaan. Dag Ise, dank je wel. Dit was in Tivoli. Ise stond vooraan met haar telefoontje, stuurde dit filmpje. Luister maar even zelf hoe het was, hè?

0: tot laat. Tot op. Laat. Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
0: Zet de Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.

Zoals Dr. Phil zegt, hè? You can't fall off the floor. Ja, je kan niet van de vloer als je al ligt. Dan kan je ook niet vallen, hè? Nee, Dr. Phil. Jazz and the Plastic Population, The Only Way Is Up. Dat is alweer een van de laatste vanavond. Het is hard gegaan op deze maandag, de 4e van mei. Beetje aparte avond altijd, hè? Omdat je toch met z'n allen even 2 minuten stil bent om 8 uur... om na te denken over alle oorlogsslachtoffers. En vooral dat we het niet nog een keertje moeten laten gebeuren. Dan is zo'n avond toch anders. En morgen is bevrijdingsdag. Het wordt lekker feesten, biertje drinken, leuke dingen doen. Met de mensen van wie je houdt. Ik hoop dat jij dat ook gaat doen. Of misschien ben je gewoon aan het werk. Ik ben hier morgenavond ook tussen 10 en 12. En dan, als ik leuke dingen heb meegemaakt morgen overdag op al die bevrijdingsfestivals, ik ga er wel een paar bezoeken, dan laat ik je zeker weten hoe dat was. En je kan het mij ook weer vertellen. En wat wil ik eigenlijk zeggen? Ik hoop dat je een hele goede bevrijdingsdag hebt morgen. Dat je het maar lekker mee kan maken met mensen die om je geven. En waar jij ook om geeft. Dat is vrijheid, toch? Ja? Dit is de laatste van vanavond. Geïnspireerd op iets wat verre van vrijheid is. Ja, de kostschool. Daar moet je je maar gedragen zoals het hoort. En dit liedje is een aanklacht daarop over. Dat je alleen leert hoe je je aan de buitenkant moet gedragen. En niet aan de binnenkant. Ja. Gelukkig hebben we tegenwoordig social media die de opvoeding perfect aan te overnemen zijn. Dus no worries there. Supertramp, de laatste voor

0: Zo, dat was hem. Voor deze maandag. Maak er een fantastische dinsdag van. Dag. Veronica.
1: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma.
2: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
5: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
7: Greets. Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
8: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
7: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
6: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
9: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
10: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
12: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
13: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
14: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
18: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er is een schietpartij geweest in Washington, vlakbij het Witte Huis. De politie zal iemand hebben neergeschoten, waarom is niet duidelijk. Een deel van het Witte Huis werd uit voorzorg ontruimd. De politie in Washington staat op scherp na de mislukte aanslag op het Correspondents' Dinner een week geleden. In Wageningen wordt rond deze tijd het bevrijdingsvuur aangestoken. Dat wordt gedaan door twee veteranen van 103 en 105 jaar oud. Vannacht brengen duizenden estafettelopers het vuur naar meer dan 100 gemeenten en naar de 14 bevrijdingsfestivals. De Amsterdamse burgemeester Halsema is tevreden over het verloop van de dodenherdenking vanavond op de Dam. Ze noemt hem waardig en mooi en ze dankt de politie, alle schoonmakers en vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt. Het was met 15.000 mensen iets minder druk dan vorig jaar. Rond de herdenking werden 13 mensen opgepakt. En Dolly Parton heeft haar concertreeks in Las Vegas geannuleerd vanwege gezondheidsproblemen. Ze verplaatste de concerten al van vorig jaar december naar september van dit jaar vanwege haar gezondheid. Maar ook dat komt nog te vroeg. Wat ze heeft en of er nieuwe concerten komen, dat zegt ze niet. Het Veronica Weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en slechts 10 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. 9 van de 12 demonstranten die bij de herdenking op de Dam werden opgepakt zijn weer vrij. 3 anderen werden rond middernacht nog verhoord, maar die komen waarschijnlijk ook deze nacht weer op vrije voeten. Er werd ook iemand opgepakt die schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. Het is niet bekend of die nog vastzit. Er zijn nu 7 bevestigde gevallen van het Hantavirus onder passagiers op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Naast de 3 doden en een Brit die op de IC ligt, zijn er ook nog 3 mensen aan boord met milde symptomen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het rebellenleger ADF in de Democratische Republiek Congo pleegt oorlogsmisdrijven en schendt massaal mensenrechten, dat zegt Amnesty International. Er worden burgers vermoord, ontvoerd en gemarteld. Het Congolese leger voert al jaren oorlog tegen de ADF, die banden heeft met IS. En bij een steekpartij in Den Helder zijn 2 mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 mensen aangehouden, onder wie 1 van de gewonde mensen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Zaandam en Den Haag werden eerder op de avond ook mensen neergestoken. Het Veronica-weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot 1 graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar 1 graad of 10.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden.

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij dodenherdenkingen door het hele land hebben burgemeesters gewaarschuwd voor oprukkend antisemitisme. Het is weer aan de orde van de dag, zei de burgemeester van Voorschoten. En ook de burgemeesters van Voorst, Oldenzaal, Uithoorn en Heumen zijn bezorgd. Twee ongelukken in korte tijd tussen een auto en een tram, meldt Omroep West. In Den Haag ging het mis in Kijkduin en even later was het ook raak in Delft. Het is niet bekend of er iemand bij de botsingen gewond is geraakt. Er is in ieder geval veel blikschade. Bij een explosie in een kolenmijn in Colombia zijn 14 mijnwerkers vastkomen te zitten. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. Twee mijnwerkers konden nog ontsnappen. Volgens de Colombiaanse autoriteiten is de explosie waarschijnlijk ontstaan door het opbouw van gassen in de mijn. En in New York is het Met Gala bezig. Daar komen veel grote sterren op af die een extravagante mode-outfit willen laten zien op de rode loper. Onder andere Beyoncé, Nicole Kidman en Venus Williams zijn van de partij. Er is ook gedoe. Niet iedereen is blij dat Amazon-baas Jeff Bezos de sponsor is van het feest. Het Veronica-weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar een graad of 10.